Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende

0: betaald voor hetzelfde werk als mannen en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier

0: tweede jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engels.

Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zegen van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

zelfs de dag van gisteren herinner ik me. Ik had het nummer gehoord op de radio. Ik vond het zo'n leuk nummer. Peter Tosh, geen idee wie het was. Mick Jagger, ik had ook eigenlijk geen idee. Ik was 12. En ik wilde per se dat singeltje hebben. Dus ik op de fiets, ik kan me nog goed herinneren. Niet de hele reis natuurlijk, maar wel dat ik dat singeltje ben gaan kopen. En dat hij uitverkocht was, dat 45 toeren plaatje. Had ik de pest in. Toch stond daar de zogenoemde, waar ik ook eigenlijk weinig van kennis van had, 12 inch, de lange versie van het nummer. Wat helemaal geen lange versie bleek te zijn. Maar stond wel op een grote 12 inch, dus formaat LP, vinyl, langspeelplaat zeg maar. Maar dan één nummer op de ene en een andere nummer stond op de andere kant, de A en de B kant. Dus ik heb dat toch maar gekocht voor iets meer geld. Ik weet niet hoeveel, maar... Ach, van de gulden tijd weer terug naar nu. Mooie herinnering aan Walking, Don't Look Back, Peter Tosh en Mick Jagger. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ik dacht vannacht al toen ik wakker werd en vanmorgen weer... die keel gaat niet goed. Ik moet een beetje rustig aan doen. Heb je een voordeel? Ik zal niet te veel ouwehoerig op de radio. Dat scheelt. 7:07, goedemorgen. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. En we hebben vandaag ook wel een sportieve uitzending. Ik zal je zo meteen vertellen hoe dat nou komt. Tenzij je al gekeken hebt op de Radio M Utrecht Facebookpagina. Dan weet je al iets meer. Leuk dat je er bent. Met muziek onderweg van Sam en Dave. En bijvoorbeeld Miss Montreal, onze nationale nieuwe. Met groot. Maar eerst... The Boys Town Gang. Het nummer van Frankie Valli en de Four Seasons van destijds... werd begin jaren 80 weer een succes. The Boys Town Gang. Op Radio M Utrecht.

0: Nationale Nieuwe. Per radio en Utrecht.
1: Groot van Miss Montreal.
0: Groot, nu zijn we allemaal groot. De Nationale Nieuwe.
1: Bij radio.

Sanne en haar mannen. Miss Montreal dus, Sanne Hans. Nationale Nieuwe deze week, dat extra duwtje in de rug. Is het nodig? Nou, voor Miss Montreal denk ik niet helemaal. Maar we vinden het zo'n leuk nummer. Vandaar die ondersteuning als Nationale Nieuwe. Groot, zo heet het nummer. Nou, goed dat je er bent. Utrecht is wakker en je kunt even laten weten of je echt al wakker bent. En misschien ben je wel keihard aan het werk. Of was je nog aan het werk voordat ik begon om 6 uur? Nou ja, iets na 5:30, zeg maar. Dat ik probeer aan de voorbereiding te beginnen. Een last van de keel. Maar gaandeweg. En Casper is inmiddels binnengekomen. Casper Kooi voor het regionieuws hier bij Radio M Utrecht de hele ochtend. Die zegt, nou, je klinkt weer lekker vandaag. Maar dat was dan gezellig bedoeld, zeg maar. Die is er straks bij voor het nieuws vanaf 7 uur. Dus je moet nog even geduld hebben. Maar, ja, gaandeweg de minuten intussen, 17:06, ofwel 17:45, wordt die stem wel weer wat losser. En heb ik wat minder last van de keel, dus minder keelpijn. Ach, en wat is pijn? Je bent een geluksvogel als je al hebt gekeken op Radio M Utrecht Facebook. Want daar lees je wat voor sport doe je of wat deed je? En bij welke sportclub? Dat is de vraag, of zijn de vragen vandaag die daar staan. Een thema waar we over praten vandaag. En het heeft alles te maken met dat we vanmorgen in Utrecht is wakker gaan praten over de Nationale Sportweek. En die gaat heel binnenkort van start. In Utrecht is wakker ga je er meer over horen. Maar terug naar die vragen. Wat voor sport doe je of wat deed je? En bij welke sportclub was dat dan? Dat vinden we leuk om te weten. Laat het dan weten via de RTV Utrecht app. Even whatsappen met mij, met de studio van Radio M Utrecht. Ook vanmiddag bij Connie en bij Aart natuurlijk niet te vergeten. Kun je dat gewoon gaan doen. Je kunt ook op Facebook natuurlijk gewoon kijken en daar je antwoord posten. Dus, sporten. Zal ik dan even uit de doeken doen wat ik zo al gedaan heb? Maar wel heel kort steeds. Judo, tennis, voetbal trouwens ook. Och, wat was ik slecht. In al die andere sporten ook trouwens. Veel te kort. En ja, nu probeer ik dan af en toe weer eens naar de sportschool te gaan om de kilo's er een beetje af te trainen. Voor zover het lukt, doe ik met een vriendje voor mij, een maat, Robert. Hartstikke gezellig om met z'n tweeën erheen te gaan. Lachen, gieren, brullen, we doen het apparaat en dan gaan we naar huis. En dan, ja, dan zeggen we altijd, doen we bij jou een drankje of bij mij een drankje. Dat hoeft niet altijd met alcohol te zijn trouwens. Maar ja, dat is dan weer supergezellig. Dus op die manier wordt het sport een beetje vergeten. Wij zijn niet zo sportief. Laat ik zeggen, ik ben niet zo sportief. Maar jij wel natuurlijk, hè? Wat voor sport doe je of wat deed je? Laat het weten. Ik ben heel benieuwd. Bij welke sportclub? Utrecht is wakker met zometeen Shadow Dreams van Johnny Hates Yes, maar is CCR. Nee.

Jody Heights Jazz. Mooie naam voor de groep. En leuke muziek hebben ze voortgebracht vanaf zo'n beetje 1988, 87 volgens mij zelfs. Shattered Dreams was dan meteen gelijk te binnenkomen voor deze Britse groep. En over Groot-Brittannië gesproken. De inwoners van het kleine Engelse dorp Piddington die hebben in een referendum gestemd om zich af te scheiden van de UK, van het Verenigd Koninkrijk. De symbolische stembusgang die werd gehouden uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, een AZC zeg maar, in een oude militaire basis in de buurt. Alle 350 inwoners van Piddington, dat is vlakbij Oxford trouwens, die mochten hun stem uitbrengen. Dat deden ze dinsdag. En 285 van de 312 uitgebrachte stemmen waren voor onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Dat is heel bijzonder. In dat nieuwe asielzoekerscentrum moeten 1256 mannen worden ondergebracht. En dat zijn er volgens tegenstanders te veel. En vrouwelijke inwoners van Piddington die zeggen te vrezen voor hun veiligheid. De premier van de UK, Andy Burnham... hij is trouwens 4 jaar jonger dan ik, zag ik, zegt de emoties in Piddington wel te begrijpen, maar hij is niet van plan om de plannen terug te draaien, want volgens hem moeten asielzoekers eerlijk over zijn land worden verdeeld. En dit nieuwe centrum is daar onderdeel van. Dit brengt hele moeilijke beslissingen met zich mee, heeft hij gezegd. Het gaat om rechtvaardigheid in het hele land. Ja, denk er het jouwe van in dit geval. Klein dorpje, 350 inwoners. En dan komen er bijna 4 keer zoveel mensen bij. Dat is nogal wat. En of dat in goede harmonie kan gaan, dat weten we natuurlijk niet. Maar ja, de inwoners van Piddington die willen dus zich afscheiden. Die willen dus helemaal niks meer te maken hebben met het land. En dat kan in een referendum. Tenminste, dan kun je die voorzitter gaan geven. En dat gebeurde dus. Even wat ik tegenkwam in het nieuws. Afgelopen dinsdag was die stemming trouwens. Utrecht is wakker. Het weer zo meteen met Margot Ribberink om 7:10 horen waar. Ze heeft alvast een berichtje gestuurd, dus dat ga ik je zo uit de doeken doen, zo gezegd. Wat voor weer krijgen we vandaag? Wanneer gaat het regenen, is ook een vraag. Dat hoor je zo meteen. Na The Real Thing. You to me are everything.

0: precies 6:30. Het weerberichtje van Margot Ribberink hier op Radio M Utrecht. Af en toe komt er een gaatje in de bewolking. En dat betekent volgens mij dat we af en toe ook de zon te zien krijgen. Dat interpreteer ik hieruit. Tot een uurtje of 2 vanmiddag houden we het droog. Maar daarna gaat het regenen. En niet zo'n klein beetje ook. En heel lang vooral. Langdurige regenen. Een regen vanuit het noordwesten komt naar Midden-Nederland. En ja, het gaat erbij ook nog een keer stevig waaien. Dan komt die uit de zuidwesthoek vandaan. Dus de zuidwesten weer opzitten. Maar voor de regen uit gaat de temperatuur ook nog klimmen. Ik weet niet waar we nu op zitten. Ik denk een graad of 11. Oh, als je dan toch een berichtje stuurt, laat even weten waar je zit op dit moment. Of waar je werkt of ligt. En wat de buitentemperatuur is, vind ik wel even aardig om mee te nemen. Voor de regen uit krijgen we een temperatuur in Midden-Nederland van toch wel een graad of 18. Ja, dan is de temperatuur denk ik toch nog wel wat te winnen.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Tja, daar moet je wel wat voor doen. Niet zoveel hoor, je moet even een antwoord geven op de vraag. De vraag van vandaag. Ik mag hem lanceren, dus de hele dag zul je elk uur op het halve uur. Dus nu om 6:30, we zijn weer even opgeschoven. Die vraag voorgeschoteld krijgen en beantwoorden. Via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld of via studio@rtvutrecht.nl. Nou, zit je er klaar voor? Wij zijn, Radio M Utrecht, de officiële calamiteitenzender voor de provincie Utrecht. Dat weet je, bij een grote calamiteit kun je dus afstemmen. En moet je dus ook eigenlijk afstemmen op Radio M Utrecht. Maar we doen dat, en het lijkt heel simpel, via welke etherfrequentie is onze zender te ontvangen? Ik geef je 3 mogelijkheden. Het lijkt makkelijker dan het is misschien. Antwoord A. Radio M Utrecht via 93.1 en FM 97.9. Antwoord B. Alleen via 93.1 FM. Of via FM 93.1 en AM 931. Misschien met een calamiteit, wie zal het zeggen? Antwoord A. Via 93.1 FM en 97.9 FM. We zenden dan ook uit op 93.1 FM alleen, als er iets is. Of antwoord C. Via FM 93.1 en AM 931. Studio@rtvutrecht.nl als je een idee hebt. En het aardig vindt om hier rondgeleid te worden in de studio of op de redactie. Je kijkt hoe we te werk gaan. Televisie, je kunt alles bekijken op een doordeweekse dag. Over een beetje of wat. Kom er maar mee. Robert-Jan Boy is binnengekomen. We horen zo meteen wat hij vandaag voor ons gaat ondernemen in Utrecht is wakker. Maar eerst muziek van Robert Palmer.

0: Baby Tonight. Maar voor die tijd wordt het eerst nog een beetje lichter vanochtend. We hebben nog een middag te gaan. En ja, eigenlijk van alles en nog wat, zeg maar. In Utrecht is wakker op naar DOM Utrecht. Van alles te beleven. 6:30. Robert-Jan dus in de studio. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen, Bob.
0: Jij kon niet echt horen dat ik keelpijn heb, of wel?
1: Het is me nog niet opgevallen, inderdaad.
0: Gelukkig maar.
1: Ik begrijp dat je een snijdende keelpijn
0: hebt. Oh, dat gaat al beter, moet ik zeggen. Oh. Dus ik moet gewoon toch... Ik dacht, ik ga iedereen een beetje mijn stem besparen. Dus wat minder kletsen vandaag.
1: Dat lijkt me een goed idee.
0: Dat wordt mij altijd zeer in dank afgenomen. Maar goed, ik zit hier niet voor niks, denk ik dan. Maar vandaag doe ik het rustig aan. Maar gaandeweg dat die keel, zeg maar, zijn werk doet. De stembanden hun werk doen. Ja, heb ik het idee dat ik wat minder last krijg. Of ik let er wat minder op. Dat kan ook natuurlijk. Goed, we hebben afstand, dus er kan niks gebeuren tussen ons. En de afstand wordt alleen maar groter vanmorgen tussen ons twee.
1: Ja, want ik ga fysiek. Zo meteen stap ik in de reportagewagen en dan ga ik er vandoor.
0: Ja, waar ga je heen?
1: En dan ga ik richting Woerden.
0: Ja.
1: En dan nog ietsje verder, op de grens eigenlijk tussen Utrecht en Zuid-Holland.
0: Ja, ja, dus.
1: Gisteren was ik ook in die omgeving in verband met het West-Nijl-virus bij paarden.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: En toen reed ik op een gegeven moment bij Nieuwebrug over een brug.
0: Ja.
1: Over de Oude Rijn. En ik werd tegengehouden.
0: Ja.
1: Ik kon niet verder.
0: Oh.
1: En dan zei meneer, ja, 80 cent. Ik denk,
0: wat?
1: Nou... Dat
0: is een grapje, dacht jij.
1: Ja, ik denk van ja, dat nooit meegemaakt.
0: Nee.
1: Maar dat blijkt dus een tolbrug te zijn.
0: Ja.
1: Je moet betalen om eroverheen te gaan. En dan doet de brugwachter een historisch ijzeren hek open.
0: Ja.
1: En dan kun je eroverheen.
0: Echt waar.
1: Een ophaalbrug is het ook, die met de hand wordt bediend. Las ik nog. En dit is de enige brug in heel Nederland waar dat gebeurt. En komend weekend wordt dat gevierd. Want dat gebeurt al 375 jaar, sinds 1651.
0: Ja.
1: Ja, toen dacht ik, dit zijn van die dingen die je tegenkomt onderweg. Dat is de moeite waard voor een gigantische diepte-reportage.
0: Dat ga je vandaag
1: doen. Ja, dat gaat zometeen over gebeuren.
0: Wat leuk.
1: Hopelijk. Want ik hoop dat de brugwachter eventjes tijd heeft. Want het is spitsuur als ik er ben.
0: Ja.
1: De brug wordt trouwens ook wel als sluiproute gebruikt volop. Als er file staat. Gisteren was er ook een file bij een nieuwe brug.
0: Op de A12.
1: Op de A12, vlakbij de A12 natuurlijk. Maar ik heb ook afgesproken met iemand van... dan moet ik het eventjes goed zeggen.
0: Ja?
1: De voorzitter van het college van bruggemeesters.
0: Van bruggemeesters of burgemeesters?
1: Bruggemeesters.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: We hebben het niet over een 1 april grap. Dit
1: is
0: echt een feit.
1: Allemaal echt waar, Bob. Ja? Ik stap zo meteen echt in de reportagewagen. Want ik moet er vandoor natuurlijk.
0: Ja, dat
1: want
0: snap
1: het
0: ik.
1: Even. Maar in ieder geval... Vragend over. En natuurlijk, college van bruggemeesters.
0: Hmm.
1: Dat is al fantastisch.
0: Ja, geweldig om te horen, ja. Nooit van gehoord, maar dat weten we dat het nu ook bestaat. Dus het is niet een schrijffout dat je de R en de U omdraait.
1: Nee.
0: De burgemeesters, maar wordt een bruggemeesters. Overigens, laatste dan, want dan moet je de deur uit, begrijp ik. Want anders ben je niet op tijd na 7:00. En dan zeker niet om 19:30 om je dan uitgebreid te melden.
1: Ja.
0: Vraag ik me af, je hebt dan betaald gisteren 80 cent.
1: Jazeker.
0: Kun je dat contant doen of kun je dat pinnen? Hoe doe je dat?
1: Dat kun je gewoon contant doen.
0: Maar als je het nog niet hebt, kun je wel pinnen bij je.
1: Je moet altijd contant bij je hebben natuurlijk. Nee, je moet altijd contant bij je hebben.
0: Als ik in mijn portemonnee ga kijken, dan heb ik geluk als ik er iets van contant in heb zitten tegenwoordig.
1: Maar misschien kun je ook wel pinnen. Ik ga het allemaal eventjes
0: vragen.
1: En nu zit het net met sluiproutes, et cetera.
0: Ja.
1: De bruggemeesters en de tolbrug van Nieuwebrug, 375 jaar.
0: Ja, dat is op zich wel geweldig natuurlijk, Zo, daar leeft Nieuwebrug van, denk ik dan. Oh nee, eerst de brugwachter natuurlijk, Shocking Blue en Venus op Radio M Utrecht.

0: meestal voor opstaan, of daar ben je al voor opgestaan, voor het nieuws, weer, verkeer en die lekkere muziek, zoals Pharrell Williams. Daar word je happy van, hoor. 14 minuten voor 7 uur, Margot Lieberink zo bij ons en het weer voor Midden-Nederland. Maar ik heb je al een kleine voorzet gegeven wat vanuit haar weerkamer geproduceerd is. Blijf voorlopig even droog, maar vanmiddag komt er gestage regen aan en dat houdt helemaal niet meer op, tenminste overdag niet. Ben je wakker? Vind ik het leuk om dat al te weten. Ja, ik ben daar geïnteresseerd natuurlijk. Studio@rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. En op Facebook hebben we die vraag, dan koppelen we het gewoon lekker aan elkaar. En we hebben nog een vraag voor die rondleiding. Nou, alles komt door elkaar heen binnen, dus ik probeer dat, hè, dankzij jullie input natuurlijk ook wel een beetje in goede banen te leiden. Wat voor sport doe je en wat deed je? En bij welke sportclub? Dat is een beetje de dagvraag bij Radio M Utrecht. En dan antwoord op die vraag natuurlijk. Als wij de calamiteitenzender, die hebben we altijd in de lucht brengen. Welke frequentie of frequenties gebruiken we dan? Nou, daar komen van alles en nog wat aan antwoorden op binnen. Maar vooral de goede. En dat is alleen maar goed, want dat zit aan de... Goed tussen de oren, zeg maar. Even kijken naar mensen die al wakker zijn, dan wel al lang aan het werk zijn. Even kijken hoor. Ik luister met heel veel plezier naar jullie, zeg Margot. En dat is niet Margot Lieberink, want die luistert ook. Margot, je luistert ook altijd,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, natuurlijk. Ja, zeker, altijd.
0: Deze Margot die geeft gewoon een complimentje over onze uitzending. Dus ook over jou, want hier staat... Nou ja, Margot het weervrouwtje. Met spreuk.
1: Leuk.
0: Dat is toch wel leuk, hè?
1: Ja.
0: Je mag tegenwoordig ook weer oma zeggen, toch? Hè? Toch?
1: Ja, ik ben ook weer oma. Ja,
0: ja, weer oma. Hé, maar goed, tot zo meteen voor het weer. Martien is ook wakker. Bob en team. Nou ja, dan hoor jij natuurlijk ook bij me, goh. Ik ben er ook weer bij. En de groeten vanuit Lisieux. Lisieux? Is dat in Frankrijk? Moet ik soms even denken of het van België... Dit is Frankrijk. Harry is erbij. Leuk dat je er bent. Michael van het Nieuwegein, natuurlijk is hij erbij, net als elke ochtend. Ik ben ook weer druk bezig, nu al aan het werk in de sportzaal, de Waterlady in Nieuwegein. En daarna ga ik door naar het stadhuis. Hé, goede werkdag voor jou. Ed die zegt, om je vragen te beantwoorden. Ik ben om 3:30 begonnen met het bezorgen van de DPG-kranten in de buitengebieden van Soest. Een rit van 54 kilometer, zo. En dan ben ik om 6:30 mee geëindigd. Nou, goed zo. Het was met 14 graden, want dat was het qua temperatuur. Lekker weer, zonder regen. En met jullie lekkere muziek en jouw gezellig begin van de dag. Nou ja, wordt vast weer een mooie dag. Bedankt en nog een fijne uitzending. Ed Glas, dank je, Ed, voor die positiviteit. En gaandeweg wordt mijn keel ook een stuk beter. Ali heeft een antwoord op de vraag. Ik zeg niet of je het goed hebt, Ali, maar het is... Nou, oké. Wacht het maar af, de rondleiding voor twee personen. Misschien dat we elkaar binnenkort dan tegenkomen hier bij RTV Utrecht. Suzanne zegt, goedemorgen Bob. 3 maal je scheep zegt, hopelijk 4 keer ook. Ik wil namelijk echt graag die rondleiding winnen. Het goede antwoord is, en dan stop ik even met dit berichtje... want ja, dat houden we even spannend natuurlijk. Aard maakt de winnaar vanmiddag bekend. Na 5 uur in Utrecht komt thuis. Ruud zegt, alles weer klaar. Bordje, ziet op de foto, eitje erbij. Oh, heerlijk, ja, een gebakken eitje. Met alles erop en eraan en eronder, volgens mij. Het leven van een 73-jarige valt niet mee. Ik ben lekker aan het luisteren. Ruud, goed dat je dat doet. En Miranda is ook lekker wakker. Nou, kom er maar mee. Met de RTV Utrecht app in je hand... kom je in ieder geval bij mij binnen in de studio. Ik wil zeggen door het hele land, maar dat is ook weer onzin natuurlijk. Je kunt wel lekker luisteren, waar ook ter wereld.
2: Utrecht is wakker, Bob van...

0: van 50 jaar geleden. Ja, soms nog wel meer dan 50 jaar geleden dat we de muziek laten horen. En soms ook wel de muziek van vandaag de dag. Wat ons zometeen staat te wachten van muziek? Ik hou het nog een beetje spannend, ik zeg het niet. Want we gaan eerst lekker meer horen over het weer van vandaag. Mago, nogmaals goedemorgen.
1: Ja,
0: gezellig dat je er weer bent. En de hele dag hou je ons op de hoogte van de ontwikkeling van het weer. Nu nog droog volgens mij, maar het gaat dus veranderen. Enfin, licht het maar even toe. Temperatuur, waar zitten we in Midden-Nederland op? Wat is de laagste temperatuur wat we ongeveer hebben gehad afgelopen nacht? Of op dit moment nog?
1: Het is helemaal niet koud en dat komt omdat het een beetje waait uit een zuidelijke richting. En we hebben ook bewolking over ons liggen. Alleen in het uiterste zuidoostpuntje, ja, daar zie ik misschien nog een gaatje in het wolkendek, maar over het algemeen is het bewolkt. En zo'n isolerend dekentje houdt die temperatuurdaling natuurlijk tegen. Dus op het ogenblik is het niet koud buiten. Het is in de beeld 13,9 graden, 13,8 in Kapau. Dus wat dat betreft is het niet koud buiten. Maar het is wel bewolkt als we straks de zon. Als straks de zon opkomt, moet ik zeggen, ja. Want die zon die krijgen we niet of nauwelijks te zien.
0: Oh, echt?
1: Nee, ja, dat is het. Er ligt een storing voor de deur op de Noordzee. En die komt vanmiddag ook nog eens binnen met flink wat regen, langdurig regen. Ik ga het toch even positief brengen.
0: Ja?
1: Dat het vanochtend op de meeste plaatsen nog droog is. Jippie!
0: Maar die regen die komt er dus aan. Vanaf een uur of twee.
1: Vanaf twee uur. Hè. Het begint om een uurtje of één langs de kust te regenen. En dan, voordat het bij ons is, dat duurt ook weer een uurtje. Dus vanaf twee uur regent het in het westen van de provincie en om drie uur ook in het oosten. Ja, en dat kan ook even flink doorregenen. Het achterkantje is wel in zicht, maar dan is het al donker. Want die zon die gaat natuurlijk ook weer tijdig onder. Ja. Om 7:50 is dat tegenwoordig al. Ja, we gaan echt wel een beetje richting de herfst.
0: Ik vind het wel gezellig. Je doet de lichtjes wat eerder aan natuurlijk. Überhaupt doe je de lichten wel aan. Nu, dat was in de zomerperiode. Laten we zeggen een goede maand geleden. Dan kwam het wel voor dat je het helemaal niet aandeed. Dan ging je op een gegeven moment gewoon naar bed. Was het 10:30.
1: Precies, ja. En nu is het echt al vroeger donker. En dat regengebied tussen 2:00 vanmiddag en 8:00 vanavond, ja, laat natuurlijk ook de nodige regen achter. Zeg ook de nodige, hoor. Want er valt vandaag misschien zo'n 5 mm op de meeste plaatsen. Maar als ik naar het neerslagtekort kijk, hè, wat we eigenlijk nog moeten aanvullen om het droogteprobleem op te lossen, dan hebben we nog 250 mm nodig. Okay. Dus we komen er niet met een middagje regen.
0: Nee, precies. Er moeten nog heel veel dagen gaan komen. Over het verloop van deze week, Mago, zullen we het volgende uur eens even over doorpraten? Vind je dat
1: gaan
0: goed?
1: Gaan we doen.
0: Oké, met een verse bak koffie erbij. Dan spreek ik hier vanaf 7:50 weer, hè? Tot zo dan. Hoi.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neffkens. Plan nu jouw proefrit op neffkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. En daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
8: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
7: Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet volledig over links gaat. Meerdere regio's in het oosten van Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer voor mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
9: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
7: En de score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. In IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer dan nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. En de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Zit je er klaar voor? Of
11: nee, ja, helemaal.
10: Oh,
11: ja,
10: goed zo. Neem ik even een tragitolletje. Ik heb hier nog een tablet voor mijn keel. Maar die krijg ik er niet uit. Het is oud, zeg maar. Die zit helemaal vastgeplakt.
11: Ja, dat cellofaantje bedoel je?
10: Ja, precies. Een zilverfolietje zit erop.
11: Maar je hebt er intussen in je mond, hoor ik.
10: Ja, dus ja, dat gaat goed. Ik hou nu mijn mond ook. En dan weten we hier bij Radio M Utrecht binnenkort, dat wil zeggen binnen een minuut, wat wij in het nieuws hebben.
11: Ja, precies. Goedemorgen.
10: Stefan Bal.
11: Een man uit Utrecht die jarenlang op de vlucht was, is in Frankrijk opgepakt. En was betrokken bij het voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum. In Utrecht zijn in de eerste helft van dit jaar bijna 200 bakfietsen gejat. Tegen ruim 100 in dezelfde periode vorig jaar.
10: Ja?
11: Het advies is, zet hem nou goed vast. En milieuactivisten willen overmorgen doorgaan met de aangekondigde snelwegactie. De gemeente Utrecht verbiedt snelwegblokkades. Maar ja, daar trekken ze zich niks van aan.
10: Nee, dat weten we intussen wel. Dus, en weten we ook al welke weg ze voor ogen hebben om
11: te blokkeren? Dus nee, ze houden het geheim.
10: A12?
11: Het zou inderdaad de A12 bij Utrecht kunnen zijn, maar Den Haag wordt ook genoemd.
10: Ja, dat is dezelfde weg, alleen moet je een stukje doorrijden. Precies, op de Utrechtse baan, dan kom je uiteindelijk niet verder dan het Malieveld. Maar daar, daar gaat het vaak mis. Ik bedoel, daar gaan ze vaak demonstreren.
11: Daar gaan ze vaak demonstreren, ja. Het zijn deze twee plekken die nu in het vizier zijn. Ze willen het toch niet vertellen, want dan weet iedereen het.
10: Ja.

0: trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar Deus Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.

0: deze week. Elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
1: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Theater Kikker is nog niet zo heel lang open, het nieuwe theater in Utrecht. En wat gaan ze dan op de planken brengen? Er is ook een bepaald thema. We gaan zo meteen eens even bellen met de programmeur van Theater Kikker. Die trouwens ook het in de gaten houdt in woorden, volgens mij. Maar daar hoor je zo meteen meer over. Hier in Utrecht is wakker. 6:06 inmiddels geworden. Robert-Jan Boy onderweg naar het randje van de provincie. Ja, en dan, dat zit een beetje in jou, volgens mij. Dan er net even overheen gaan of zo.
3: Ja, je moet altijd de grens opzoeken, Bob.
2: Precies.
3: Dat in veel gevallen. Dat zijn we nu aan het doen, inderdaad. Ik zie daar het Borselde afslag Oudewater. Je kunt ook nog rechtsaf, dan ga je richting Nieuwebrug. Ik kwam gisteren toevallig ook langs in verband met dat onderwerp over het Vesnel-virus. En toen kwam ik op een gegeven moment in dat plaatsje Nieuwebrug. En toen moest ik betalen bij de brug een even oude ophaalbrug waar een meneer stond. Het hek dicht hield. Dat ik het 80 cent betaald had.
2: Ja.
3: Dus dat is de enige tolbrug, zo bleek, in Nederland. In dit weekend 375 jaar bestaat.
2: Mm-hmm.
3: Ja, daar willen wij natuurlijk veel meer van weten. Dus zometeen praten wij onder meer met de voorzitter van het college van bruggemeesters. Je hoort het goed. Bruggemeesters. Ja,
2: bruggemeesters.
3: De enige tolbrug van Nederland.
2: Ja.
3: Nou,
2: ja, en het is geen 1 april grap, hè? Dat heb ik al gemaakt, die opmerking.
3: Nee,
2: want het is echt serieus.
3: Dit is echt. Dus kortom,
2: richting
3: alle reden om weer aan het toestel gekluisterd te zitten.
2: Ja, natuurlijk, ja. En welke frequentie hebben we dan hier bij Radio M Utrecht? Dat moet je even dus in je hoofd hebben zometeen, want ik heb een vraag. En dat heeft alles te maken met de rondleiding die je kunt winnen bij Radio M Utrecht. Dus onthoud dat maar eventjes, of zoek het anders even op. 7:07, we zijn weer een minuutje opgeschoven. Gerrit is onderweg naar, hij is op Schiphol al, laat hij weten. Om 10:00 gaan we vliegen naar Finland. Dus we kunnen nog even luisteren met de oortjes in naar Radio M Utrecht. Ja, dat doe je goed, hoor. Jongen. Vast en zeker goede ontvangst daar bij Amsterdam. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek. We zijn nog niet halverwege, straks om 19:30 wel. Suzanne en Freek ga je zo meteen horen. Maar eerst Mother and Child Reunion. Muziek uit de 70s.

0: 9.
1: Suzanne en Freek, 13 over 7. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Er zijn al mensen die vroeg bij waren. Dat wil zeggen vanaf 6 uur Nederlandse tijd. Harry, daar is het middag in Brisbane. Good morning Utrecht. Over sporten, want daar hebben we het over. Daar staat de vraag op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En ik heb het een paar keer al gezegd. Wat voor sport doe je en wat deed je? Want ik ga namelijk in het volgende uur Utrecht is wakker praten over de Nationale Sportweek. Die start of morgen of zaterdag. Dat moet ik nog even nakijken. Maar we gaan het er wel uitgebreid over hebben. Welke sport doe je of deed je? De enige sport die ik op mijn leeftijd doe, zegt Harry, dat is elbow practice. Elleboog buigen, ofwel gewoon lekker drinken. Met een biertje staat hij op de foto op Facebook van Radio M Utrecht. Good afternoon, mate. Michel die zegt, Bob, team, mijn sport is drafsport. Elk weekend of vrije tijd ga ik of naar de paardenkoersen of ga ik een paard trainen. Wow, oké. Bij een stal of ons eigen gepensioneerd paard. Al heel mijn leven zo'n beetje. Het is een virus waar ik niet vanaf kom, zegt hij. Heerlijk om te doen. Groetjes vanuit Bergisch Gladbach, want daar is hij op dit moment voor het werk. Hans zegt, ik heb jarenlang gevolleybald en later ook getennist. En nu volg ik de sport via televisie. Nee, dat is sportief, Hans. Nou, wel prima natuurlijk, hoor. Ik wens je ook een sportieve uitzending, Bob. Dankjewel. Vanuit Maartensdijk de groet aan iedereen. Else is wakker in Woudenberg geworden met 13 graden... en een zwaar bewolkte dag ligt voor mij. Nou, het zonnetje komt er heel moeizaam doorheen straks. Dat heb je intussen kunnen horen. Maar het mag de pret niet drukken. Ik begin de dag met een ommetje van de Nederlandse Hersenstichting en sport mee met Nederland in beweging. Kijk, wat positief. Henny zegt, ik heb altijd geworsteld bij de Nelson in IJsselstein. Geweldige sport, ruim 30 jaar gedaan. En nu doe ik aan hardlopen. Henny, in IJsselstein. Ik zie je wel eens voorbij rennen, Henny. En Gerry zegt, goedemorgen allemaal. 12 jaar geleden had ik nog nooit gesport. Door met een dobbelsteen kon ik 6 weken lang gratis sporten bij Hart voor In, zeg ik het goed, ja, in IJsselstein. En ging er echt een wereld voor mij open. Ik kwam erachter dat het best gezond is. En goed, eigenlijk wel positief dit verhaal. Je kunt het nalezen, want er staat nog veel meer tekst bij op Facebook van Radio M Utrecht. Dus welke sport doe je of wat deed je? En bij welke sportclub? Vooral als het om lokale sportclubs gaat.

0: van lang geleden, maar wel erg leuk. Alison Lighthouse en Love Grows Where My Rosemary Goes. Dat was weer even het jaar 1970. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Gezellig dat je bij ons bent. Ja, ja, je hoort het al. We gaan praten over Theater Kikker in Utrecht. Want het nieuwe seizoen is gisteren gestart. En daar willen we alles over weten. Hoe het gegaan is. Hoe was de belangstelling? Tommy Huijbrechts, de programmeur. Goedemorgen, Tommy.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het gegaan gisteren? Hoe was de belangstelling?
1: Ja, ontzettend goed. De voorstelling was echt al een paar weken geleden uitverkocht. En de zaal zat helemaal vol en vol concentratie. En het was echt een prachtige avond. Ik kan het niet beter wensen hoe we zijn gestart.
0: Zo moet het doorgaan het hele seizoen, hè? Met als, ja, ik zeg maar, een soort thema. Is het stap uit je bubbel, zo zeggen jullie. Waarom is de keuze om een thema hier aan te hangen, dit theaterseizoen?
1: Nou, we zoeken altijd wel naar manieren hoe we weer die functie van theater extra uitlichten. En ja. Nou ja, de tijd wordt steeds digitaler. We leven in allerlei algoritmes en je bubbeltje wordt steeds kleiner en steeds veiliger. En de verhalen die je hoort komen steeds meer overeen met het verhaal wat je zelf ook leeft. En bij het Theater Kikker werken we juist hard aan een programma vol verschillende perspectieven. Zodat je ook eens even uit die eigen bubbel kan stappen. En kan leren van iemand anders verhaal. Of je kan verplaatsen in iemand anders.
0: Maar lees ik nou tussen de regels door als ik je zo maar luister. Dat je zegt dat er minder naar theater wordt gegaan?
1: Nou, dat valt op zich wel mee. Ik merk in de tijd dat ik nu bij Theater Kikker werk, dat het eigenlijk elk jaar weer drukker wordt. Uh-huh. Maar je merkt wel dat het leven wordt steeds meer digitaal. En er zijn denk ik weinig plekken waar je nog een soort ongestoord met een groep mensen met hetzelfde ding bezig bent. En laat dat dan ook nog eens een live ervaring zijn.
0: Ja.
1: Dus die bubbel uitstappen en in een andere bubbel stappen, namelijk het theater, dat is waar we wat extra aandacht aan hopen te geven.
0: Ja. Jij programmeert ook voor Podium Hoge Voer, toch? Als ik me niet vergis, in Utrecht.
1: Klopt, inderdaad.
0: Ja, dat is een heel ander genre, denk ik dan, qua belevenis, als je naar theater gaat.
1: Ja, zeker. Ik denk, er zijn grote verschillen tussen wat we in Theater Kikker doen en wat we in Podium Hoge Voer doen.
0: Ja.
1: Maar er zit ook wel een zekere overlap in. Ik denk, op beide plekken zijn we niet bang van een wat spannendere voorstelling programmeren. En het publiek een klein beetje daarmee uitdagen.
0: Ja. Het festival Kikker Kiest, was dat nou iets van gisteren ook? Of is dat iets van ook doorlopen? Want dat begreep ik niet helemaal.
1: Het is gisteren gestart.
0: Ja?
1: En het loopt nog door tot met volgende week vrijdag.
0: En wat houdt dat in?
1: Het is de manier voor ons om het nieuwe theaterseizoen af te trappen.
0: Ah ja.
1: Want we programmeren echt een hoop voorstellingen in een jaar. We doen ongeveer 230 in Kikker per seizoen. En mijn collega Jolie en ik zien een hele hoop van die voorstellingen. En de beste voorstellingen vragen we nog een keertje terug.
0: Ja.
1: Zodat als we weer met het theaterseizoen beginnen en wij moeten nog een beetje wakker worden na de zomerstop en alle mensen moeten nog omschakelen van de fijne zomervakantie, het warme weer naar
0: het theater.
1: Theaterzaal
0: zitten. Ja. Ja.
1: Dat je eigenlijk gegarandeerd een mooie of indrukwekkende voorstelling nog een keer gaat zien.
0: Ja.
1: En het zijn ook altijd de voorstellingen waarvan we het echt zonde vinden als je ze gemist zou hebben.
0: Ja.
1: Dus die krijgen nog eens wat extra ruimte in onze zalen.
0: Ik zit er gelijk te denken, ik vraag het je ook maar, als je nou één productie eruit zou kunnen lichten, welke zou je dan voorschotelen?
1: Dan zou ik...
0: Is dat moeilijk om dat te zeggen? Misschien ook wel.
1: Ja, het is wel een beetje kiezen tussen je eigen kinderen.
0: Daarom?
1: Alle voorstellingen die we programmeren, dat doen we met zoveel liefde en aandacht en zorg. En dit is dan ook nog zo dat stukje waarvan je denkt, ah, dit gaan we nog een keer terugvragen. Dus eigenlijk zou ik denken, kom elke avond. Maar ik snap ook dat dat niet voor iedere persoon is weggelegd.
0: Nee.
1: Dus dan zou ik zeggen, kom volgende week vrijdag. Ja. Dan hebben we de afsluiter van Kikker Kiest. En dat is een voorstelling van een piepjong collectief Aquarius. En de voorstelling heet Beyond the Ball. Het is de eerste voorstelling die ze hebben gemaakt. En die is meteen echt enorm goed gelukt. Het is een musical over het leven van Julie d'Aubigny. Een vrouw die aan het hof van Lodewijk XIV, de zonnekoning...
0: De zonnekoning, ja. Ja.
1: ...heeft geleefd. En zij was een biseksuele vrouw. En zij leefde in een heel erg verstikkend hof met hele sterke normen waar zij zich tegen verzette.
0: Ja.
1: En het is echt een spetterende voorstelling geworden die heel erg meeslepend is. En ook al gaat het over een historisch verhaal, zegt het eigenlijk ook best wel veel over de wereld waar we nu in leven. Dus ik denk, en het gaat ergens over, maar het is ook gewoon een keer net een goede theateravond.
0: Ja, was leuk om te horen. Nou, die hebt er één uitgelicht. Ik begrijp dat de keuze moeilijk is om die te maken, om dat toe te lichten. We weten in ieder geval dat het seizoen gestart is. Dat is goed gestart, Tommy. Jullie allemaal heel veel succes. Theater Kikker, wat is het adres in Utrecht?
1: Ganzenmarkt 14, dus midden in het centrum van Utrecht.
0: Kan niet missen. Veel plezier voor iedereen die erin gaat. Hè. Dankjewel, Tommy.
1: Dankjewel.
0: Dag. Dag. Hoi, hoi.
2: Utrecht is wakker.

0: Edmonds.
1: Girls Talk op Radio M Utrecht. Bijna 19:30 geworden. Zometeen hoor je het regionale nieuws met mijn collega Casper Kooij. Die wil je klaar zijn. Heb je nou de krant in je handen? Nee, toch?
2: Wat zei je?
1: Maar jij kijkt ook in de krant.
2: Wat ik zit even te lezen wat er zo aan de krant staat.
1: Oh, ja, ik snap je. Ja,
2: is je dat huis van The Fresh Prince of Bel-Air in de verkoop?
1: Van DJ Jazzy Jeff of van Will Smith?
2: Will Smith.
1: Ja, wat kost dat dan?
2: Ja, $23 miljoen.
1: Oh ja, nee, net even tekort. Ja, het regionale nieuws over een paar minuutjes bij ons. Wat heb je in de aanbieding?
3: Ja, de gemeente Utrecht die verbiedt het. De snelweg blokkeren, dat mag natuurlijk niet. Maar milieuactivisten zeggen lekker we gaan toch.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
9: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Een aantal filemeldingen voor Midden-Nederland. Je gaat ze zo horen na het regionieuws met Casper.
3: Goedemorgen. In Frankrijk is een man uit Utrecht opgepakt die jaren op de vlucht was. Die kreeg vorige week nog in hoger beroep ruim 11 jaar cel voor onder meer het voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum werd 7 jaar geleden bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. De Utrechter gaat na aankomst in Nederland direct naar de gevangenis. Milieuactivisten willen overmorgen doorgaan met de aangekondigde snelwegactie. De precieze plek is nog niet bekend. Het zou de A12 bij Utrecht kunnen zijn, maar Den Haag wordt ook genoemd. De gemeente Utrecht verbiedt de snelwegblokkades en waarschuwt bewoners toch maar alvast voor mogelijke verkeershinder in en rond de stad. In Utrecht dreigen 8 buurthuiskamers te sluiten omdat ze vanaf volgend jaar geen subsidie meer krijgen. De organisaties zeggen dat kwetsbare bewoners daardoor laagdrempelige hulp en sociaal contact zullen verliezen. Een van die organisaties heeft bezwaar gemaakt. Er is zoveel subsidie aangevraagd voor volgend jaar dat de gemeente keuzes heeft moeten maken. En de gemeente Rhenen die wil werkzoekenden een handje helpen. Er komt een gratis training voor hen en die begint eind deze maand. Werkzoekenden kunnen dan ontdekken welk werk het beste bij hen past. En ook krijgen ze dan tips om hun cv te verbeteren. De training die duurt 8 avonden. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Tot vanmiddag blijft het droog. Daarna lange tijd regen. Het wordt een graad of 18. Vanavond en vannacht buien. Morgen dan droog en zon en een graadje warmer dan vandaag.
1: Ja, dat is een heel ander weerbeeld natuurlijk morgen.
3: Ja, daar kijken we nu al naar uit.
1: Best wel ja. Maar de dag van vandaag dan slaan we ons er ook wel doorheen, Casper.
3: Zo is het maar net.
1: Nou, dacht ik ook. Dankjewel, tot zo meteen weer.
3: Tot zo.
1: Verkeersinformatie van de ABB op Radio M Utrecht. Het is druk op de A1 Apeldoorn in Amsterdam. Van Barneveld tot Hoevelaak heb je 10 minuten tijdverlies. En ook vanaf de andere kant dan begint de drukte al bij Stroe tot aan Hoevelaken, 10 minuten. A27 Breda-Utrecht, knooppunt Gorinchem-Lexmond, 5 à 10 minuten extra reistijd. En er is eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle richting Amersfoort. Heb je daar nog last van? Tussen Stand Mulde en knooppunt Hoevelaken. Een half uur extra, de weg is overigens nu wel weer vrij.
12: Wist je dat je de zomer kunt verlengen?
0: Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
13: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
19: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
20: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
21: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
22: voordeeluitjes.nl.
23: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
24: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
25: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
26: Ja, dat kan. Binnenkort op een doordeweekse dag hier in het gebouw van RTV Utrecht aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Die rondleiding voor twee personen. Veel mensen hebben er zin in. Ik vind het ook hartstikke leuk om jullie te ontmoeten en elkaar een hand te geven. Ja. Maar dan moet je wel een antwoord geven op de dagvraag. Zijn mensen die hebben het al 3 keer geprobeerd en vandaag voor de 4e keer? Ja, morgen nog een andere mogelijkheid. Maar luister goed, want dit is de vraag vandaag die we elk half uur, nee, op het half uur herhalen. Wij zijn natuurlijk hier de officiële calamiteitenzender voor de provincie Utrecht. Bij een grote calamiteit stem je dus af op Radio M Utrecht. Via welke etherfrequenties is onze zender te beluisteren? Antwoord A, B of C, 1 van de 3 is goed. Je beluistert ons via FM 93.1 en FM 97.9. Antwoord A. Antwoord B. Alleen 93.1 FM. Of antwoord C via FM 93.1 en ook via AM 931. Wauw. Ja, dan wordt het toch moeilijk, hè, om te kiezen. Antwoord A via FM 93.1 en FM 97.9. De calamiteitenzender Radio M Utrecht is dan ook te beluisteren via alleen 93.1 FM. Of in geval van calamiteiten via FM 93.1 en ook AM, dat is de middengolf, hè, 931. Het juiste antwoord geef je door voor een gezellige rondleiding bij ons in de studio onder andere. En op de redactie kun je ook Casper even bekijken als hij hard aan het werk is. Nou, dat is die hoor. Studio@rtvutrecht.nl. Studio@rtvutrecht.nl. En zometeen horen we Robert-Jan vanuit het zuidelijkste puntje van onze provincie.
27: Utrecht is wakker. Met

0: Kings uit het geweldige bouwjaar 1966. Dedicated follower of fashion in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 7:50 is het inmiddels geworden. We stappen in de auto en horen zo meteen. Maar Margot Lubberink, het weer voor Midden-Nederland. Wat krijgen we ons voorgeschoteld? Ja, moeten we even afwachten. Om 7:50 hoor je er meer over. Maar eerst naar verslaggever Robert-Jan Boy. Want als verslaggever kom je best wel onverwachte dingen tegen. Wat te zeggen van een eeuwenoude tolbrug. Als je eroverheen wilt rijden, moet je dus betalen, waarna de brugwachter het toegangshek opent. Het is je gisteren overkomen, Robert-Jan Boy, in Nieuwebrug op de grens van de provincie Utrecht en Zuid-Holland. Die tolbrug, de enige in Nederland, heb je mij al verteld. Die bestaat ook nog eens een keer 375 jaar. Reden te meer voor de verdieping dan bij Nieuwebrug. Het is druk, zo te horen. Gaat het hek al open?
1: Nou, het hek is juist even hier dicht gegaan, Bob. Maar het is inderdaad, of dit druk is, volgens mij is het nog tamelijk rustig. Het is nog geen spitsuur, dat moet nog gaan beginnen. Maar er komen wel voortdurend auto's voorbij die dan inderdaad over de brug moeten. Ja, het is een buitengewoon idyllisch plekje. Je ziet daar echt de Oude Rijn slingeren met oude huisjes eraan. Bootjes langs den oever. De witte ophaalbrug. Ik denk trouwens dat de Oude Rijn hier, nou wat zal het zijn? Misschien 1,20 meter breed is, misschien 15 meter. Niet zo breed in ieder geval. Een heel oud torentje, kerktorentje. En dan zo'n huisje met die rode baksteentjes, met die oranje daagjes. Moment, brugwachter Radwan doet nu het hek open. Het is een rood-wit geschilderd hek. Daar staat op tol 80 cent. Pin 1 euro, dat kan. Komt een mevrouw aan.
2: Morgen.
1: Overhandigt een kaartje.
2: Dankjewel.
1: Goedemorgen, er wordt een handtekening gezet. En de auto gaat weer door. Daar komt de volgende auto aan. Is dat ook iemand?
2: Morgen, dame. Een tolbrugje. Kost 80 cent of een eurotje binnen. Zeker dan.
1: Kijk, mevrouw weet ervan. Goedemorgen, mevrouw. We zitten even live in de uitzending. Een tolbrug.
3: Jazeker. Die staat hier al heel lang.
1: Ja, wat dacht u toen hij hier voor de eerste keer kwam?
3: Nou, dat is lang geleden. Dat weet ik niet meer zo goed, hoor.
1: Nee, u bent het gewend.
3: Ik ben het gewend, ja. Als je hier uit de omgeving komt, dan weet je het inderdaad. Ja.
1: Vele mensen zijn het niet gewend, denk ik.
2: Nee, vele zijn het ook niet gewend, nee, hoor. Bij files komen ze als sluiproute hier doorheen, ja.
1: Ja?
2: Ja, ja, en dan heb je heel veel onbekend, hoor.
1: En dan krijg je reacties. Kijk, er komt een meneer of een jongeman op de fiets. Die mogen er gratis doorheen.
2: Ja, ja, ja, fietsers hoeven niet te betalen. Voetgangers ook niet. Motors niet. Alleen auto's.
1: Het is allemaal ongelooflijk. Hier staat Dorothea Verduin, voorzitter van het college van burgemeesters.
4: Dat klopt.
1: Ik dacht eerst dat dat een grap was, maar dat is niet zo.
4: Nee.
1: Wat is het college?
4: Niet te verwarren met burgemeester, maar nee. Burgemeester.
1: Ja, wat is dat voor college?
4: Dat college is in leven geroepen toen hier de brug gebouwd werd. En wij voeren het beheer namens de nieuwe bruggers over de tolbrug, de woning en de toren.
1: Het is echt, die toren hoort er ook bij,
4: ja,
1: dat hele kleine kerktorentje.
4: De onafhankelijkheidstoren hoort erbij. Ja, ja, klopt.
1: En hier staat een heel oud bord.
4: Dat is het tarievenbord. In het begin werd er alleen tol geheven voor de scheepvaart vanaf 1651. Maar in 1788 is er een hek op de brug geplaatst. En zo gaat het gemotoriseerde verkeer dus ook tol betalen.
1: Dus dit gietijzeren hek, rood-wit geverfd, ja, is al vanaf de 18e eeuw.
4: Ja, dat klopt. Dat
1: ongelooflijk. Ja. En dit is inderdaad heel oud bord. Staten van Holland en West-Friesland staat hier.
4: Ja, zij hebben de destijds toestemming gegeven. Ja.
1: Voor een groot of hooggeladen turfschip, 40 cent moet je betalen.
4: Klopt.
1: Ongelooflijk. Ja. En u komt ook even kijken, meneer. Ja, op de radio, dat we hier zouden zijn.
5: Ja, dat zou ik. Ja. Ik hoorde jullie al.
1: Ja. Ja.
5: Isaac van Akker.
1: Ja, en die brug, die kent u ook?
5: Ja,
1: die
5: woont hier. Ik woon hier al 57 jaar.
1: Ja,
5: dus.
1: Ja. En hoe belangrijk is die brug eigenlijk voor Nieuwebrug?
5: Ja, heel belangrijk. Het is verbindt Noord en Zuid bij elkaar, hè?
1: Ja, Noord en Zuid bij elkaar. We praten over, we zitten vlak bij Woerden.
4: Ja, ja, klopt. Ja,
1: de Oude Rijn.
4: Ja, dat klopt. Dus het ligt aan de Oude Rijn. Voorheen de trekvaartroute, hè, tussen Leiden en Utrecht. Dus vroeger werd hier met de paarden natuurlijk gejaagd, zeg maar. Ja. En dan gingen bij de brug. En toen het een stenenbrug was, werd dat natuurlijk lastiger, want dat werd steeds meer beladen. Dus er moest een klapbrug komen, een wipbrug komen. En die is dus in 1651 gebouwd.
1: Aha, dus het is een belangrijke brug.
4: Dat is een belangrijke brug. Het heeft
1: op een handelsroute eigenlijk.
4: Nou, eigenlijk veel goed gedaan ook voor de nijverheid en de uitbreiding van de gemeenschap Nieuwebrug destijds. He, men kon natuurlijk dan toch het vervoer makkelijker doen. Bedrijven konden zich vestigen,
1: ja,
4: langs de Rijn, want het was aantrekkelijk.
1: Het is ongelooflijk dat het allemaal zo behouden is als enige in Nederland.
4: Klopt.
1: En dit weekend ook nog groot feest.
5: Ja, zeker.
1: 375 jaar deze tolbrug. Wij blijven hier nog even staan. Ik moet zeggen, ik zie daar een, dat hele kleine kerktoortje prikkelt ook die nieuwsgierigheid. En we gaan eens even kijken hoe dit verder gaat met de spits. Kijk, er komt er een auto aan. Meneer pakt een pinkaartje. En denkt, ja, ik zeg, u pakt een pinkaartje.
6: Ja, ik pak een pinkaartje,
1: om even te betalen op deze enige tolbrug van Nederland.
6: Ja, zeker.
1: Wat een belevenis, hè?
6: Ja, geweldig, hè?
1: Geweldig. Hoi. Hoi.

0: maar gewoon Ribberink. Ja, dat kan niet missen, maar gewoon naïef Beertje. Ja, jij zat mee te zingen een beetje, hè?
1: Ik zat mee te zingen, ja. Ik vind, die heeft echt zo'n geweldige stem.
0: Leuk, hè?
1: Heerlijk,
0: ja. Yves uit Vinkeveen, daar woont hij.
1: Vinkeveen,
0: in Midden-Nederland, ja. Wel een mooie plek om te wonen, trouwens. Er wonen heel veel mensen met, met heel veel geld ook, zeg ik altijd. Maar het is een leuke plek om te wonen. Trouwens, zijn er zoveel mooie plekken om te wonen. Ik vind het buitengebied op zich mooi. Ik vind in de stad wonen ook leuk. Eigenlijk, ja. Nou ja, op een gegeven moment moet je keuze maken, natuurlijk, hè?
1: Zijn niet, ja, zeker.
0: Er zijn niet veel mensen die 3, 4, 5 huizen hebben, natuurlijk. Maar goed, het is 10 voor 8. Het is tijd om het weer voor Midden-Nederland een beetje te gaan toelichten. Want de temperatuur is niet zo heel ver gezakt. Waar zitten we ongeveer op Midden-Nederlandse tijd?
1: Ja, het is op dit moment 14 graden buiten. Oh, ja. Dus het is niet koud.
0: Nee.
1: En ik zie wel veel bewolking, hoor. En een matig windje uit een zuid- tot zuidwestelijke richting. En het is droog, dus wat dat betreft helemaal geen slechte start van de dag.
0: Ja.
1: Ik zie op de Noordzee een front liggen, maar daar vooruit ook nog een paar opklaringen. Dus ik sluit het niet uit dat in de loop van de ochtend toch nog heel eventjes het zonnetje tevoorschijn gaat komen. Maar dat zal vandaag niet zo heel veel zijn. En dan krijgen we vanmiddag vanuit het westen een front met regen. Ja, ik denk dat het vanaf een uurtje of twee onze provincie gaat binnenkomen. En dan zitten we er toch een tijdje mee opgescheept.
0: Ja.
1: Ik denk dat het pas in de loop van de avond weer droog gaat worden. Dus een tweedeling. Vanochtend droog, met wolken, een beetje zon. En vanmiddag vanaf een uurtje of twee enige tijd regen. Daarbij een stevige wind vanmiddag uit het zuidwesten. Die gaat toenemen tot matig, misschien wel tot vrij krachtig. En voor de regen uit bereiken we de maximum temperatuur. Ja, dat houdt niet over vandaag, want we gaan van 14 graden naar 18 graden. Dus wat dat betreft zit er niet meer in.
0: Nee, wel 4 graden, maar verhoudingsgewijs heel weinig. Dus dat mag duidelijk
1: precies
0: zijn, ja. De dag van morgen, als je er even naar wil kijken voor ons.
1: Ja, nou, die ziet er duidelijk veel beter uit. Want vanavond en vannacht krijgen we nog wel een paar buien. De wind neemt af, de temperatuur gaat dalen naar 11 tot 12 graden. En morgen staat ons een droge dag te wachten. Met behoorlijk wat zon, vooral in de ochtend. 'S Middags zien we ook wel wat stapelwolken ontstaan van het vriendelijke soort. De wind uit het zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4. En die temperatuur wint er misschien een graadje bij, 19 graden. Officieel is dat ook de temperatuur die hoort bij deze fase van september. Hè. Dus ja, eigenlijk een heel lekker dagje. En zo gaan we het weekend ook in. De zaterdag is een dag met vrij veel bewolking en af en toe wat regen. Temperaturen kan oplopen naar 20 graden, want er wordt net even iets zachtere lucht aangevoerd. Dan krijgen we meer regen op zaterdagavond en in de nacht naar zondag. Zondagochtend dan trekt het allemaal naar Duitsland weg en dan krijgen we weer de zon te zien. Dus dat is weer een betere dag met temperaturen van 19 graden.
0: Kijk eens aan. Best wel mooi vooruitzicht voor het weekend.
1: Zeker.
0: Denk ik dan toch?
1: Ja. De zondag, ja.
0: Ja, met name dan. Hey, dankjewel voor dit. Voor nu denk ik dan nog even een weerspreuk. Gisteren had je een weerspreuk gerelateerd aan een heilige. Wat heb je vandaag?
1: Precies. Nou, het is een jaar met ongelooflijk veel eikels en beukennootjes.
0: Oh ja, oh, ja, alle bomen, Ja.
1: Inderdaad, ja. Ja, dat noemen ze een mastjaar. Hè, als de eiken en beuken heel veel vruchten produceren. Mm-hmm. Een hele rijke voedselbron natuurlijk voor heel veel dieren in het bos. En dat een mastjaar, hè, dat is wel heel bijzonder. Want normaal worden er 3,1 miljoen eikels geproduceerd in Nederland.
0: Oh, joh.
1: En dit jaar is het 4,7 miljoen. Dus het is ook wel het jaar van de eikels. En daar gaat mijn spreuk over.
0: Mm-hmm.
1: Als de zomer vol eikels en beuken zit, dan wacht ons een winter die streng en koud is, wordt dat zit.
0: Ja. Ja, precies. Oké, ja, goed. Eikels, beukennootjes, winterslaap. Ik denk aan voorraad en ja, helemaal voor elkaar. Ja. Oké, okay, dankjewel voor nu, Pago. Ik spreek je weer vanaf 10 voor 9. Utrecht is wakker, tot zo. Morgen begint de Nationale Sportweek in Soest. We gaan er zo meteen over praten, want er zit een missie achter. Maar er is veel aandacht voor sport en bewegen. En ik heb er ook een vraag over. In het volgende uur ga je er meer over horen.

0: Utrecht is wakker.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
11: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
10: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hogerop te zoeken. De vloedgolven in Nepal en Tibet werden veroorzaakt door meerdere factoren. Dat stelt een internationale groep wetenschappers, onder wie Nederlanders. Een van die onderzoekers vertelt wat er nou duidelijk is.
12: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij FAS echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen.
10: Dat is Jordi Klaasie. Dit is de onderzoeker.
13: Dat er eigenlijk een grote rotswand ineengestort is. En bovenop die rotswand lag een gletsjer. Die is toen die hele rotswand is naar beneden gekomen. Daarbij is ongeveer 140 miljoen kuub aan stenen en ijs naar beneden gekomen. En dat heeft die enorme desastreuze vloedgolf veroorzaakt. En
10: mogelijk was een bergwand instabiel door een eerdere aardbeving. De gletsjers en de bevroren rotsen die namen af door de opwarming van de aarde. En ook was het bijzonder warm in het gebied. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Scoren die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En bovenaan de lijst staat IJsland. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Aanvoerder Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
12: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Fase laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
10: Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 8:03. Casper Kooij voor het nieuws uit de regio bij mij in de studio.
0: Goedemorgen. Een man uit Utrecht die jarenlang op de vlucht was, is in Frankrijk opgepakt. Hij was betrokken bij het voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Een intern draaiboek van het kennismakingskamp van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging is gelekt. In het document staan gevoelige gegevens en ook instructies om deelnemers bewust angst en stress te bezorgen. En milieuactivisten willen overmorgen gewoon doorgaan met de aangekondigde snelwegactie. De gemeente Utrecht verbiedt snelwegblokkades, maar daar trekken ze zich niks van aan.
9: Oké, daar horen we dus meer over om 8:30.
0: Ja, tot zo.
9: Dat ze er niks van aantrekken, dat weten we intussen.
0: Dat weten we intussen.
9: Dankjewel Casper, tot zo meteen. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A1 van Amsterdam richting Apeldoorn. Dan heb je vertraging tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Een minuut of 5 in totaal. Apeldoorn en Amsterdam, de andere kant op Stroe Hoevelaken, 10 minuten.

0: behoorlijke file. Door een ongeluk met twee auto's vanaf Nijkerk naar Utrecht waren drie rijstroken dicht. Er was wat vertraging. Dat is heel snel opgelopen tot een uur en daarna weer afgebouwd tot nu nul. De weg is namelijk weer vrij. Hoe het met de inzittende is, dat is nog niet bekend.
1: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: De Mitchell Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Mitchell Golftuinen van Europa.
4: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
8: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Als Radio M Utrecht en met name Utrecht is wakker, verslaggever Robert-Jan Boy, kom je nog eens ergens op plekken waarvan je denkt van, dat wist ik niet. Nou ja, vanmorgen weten we dat wel, dat de enige tolbrug van Nederland, die kleine, waar je 80 cent moet betalen of je gaat pinnen, dat is contant dan, moet je een euro betalen om die brug over te gaan. Bij een nieuwe brug is een klein bruggetje, Robert-Jan Boy. De brugwachter die is om 6 uur al actief 's morgens en er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, hebben we al gehoord.
9: Ja, er gaan voortdurend auto's, fietsers, motoren voorbij. Het hek staat nu open. Dat hek uit, het is het 1651. Het is een ophaalbrug met een groene ophaalconstructie en van die witte poten hier over de Oude Rijn. Het is een schitterend, idyllisch gezicht. Kijk, komt er een auto aan. Even zwaaien aan iedereen. Ja, mevrouw, natuurlijk mag gewoon doorrijden, want die heeft in Viet. En brugwachter Radwane die houdt de boel angstvallig in de gaten. Hoewel, het gaat allemaal buitengewoon sympathiek. En het gaat maar door. Weer een kwart, weet je wat hier gebeurt?
0: Ja,
9: goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: U wilt graag de brug over?
10: Zeker, ja.
9: Bent u ervan op de hoogte dat er tol betaald moet worden?
10: Ja.
9: Ah.
10: Ja, we hebben een vignet. Dus,
9: u zegt een vignet, en hoe is dat?
10: Makkelijk, hè?
9: Makkelijk.
10: Ik kan makkelijk doorrijden.
9: Het is de enige brug in Nederland die dat nog doet. Het is toch ongelooflijk?
10: Ja, ja, en nog steeds, hè?
9: En nog steeds.
10: Met de nieuwe brugwachter. Ja, inmiddels ook alweer een tijd.
9: Alweer 2 jaar. Nou, wat hierachter zit. De burgemeester is er ook bij. Het voorzitter van het college van burgemeesters. Dus we gaan zo meteen verder praten over dit historische punt. En komend weekend is het groot feest. Ja. De verlichting is net al uitgetest.
10: Oh,
9: want 375 jaar. Het is ongelooflijk wat ze hier meemaken. Goeie rit.
10: Dank u wel.
0: Robert-Jan, we gaan er meer over horen. Ik vraag me trouwens over Robert-Jan. Hoor je me nog goed? Ja, denk het wel.
9: Jazeker.
0: Als je dan de grap uithaalt. Ja, mensen luisteren ook met de radio, dus dat gaat het misschien niet door. Maar als je de grap uithaalt dat je een automobilist staande houdt en je zegt van, het kost nu 5 euro om over de brug te gaan. Hoe zou de reactie zijn, denk je?
9: Nou, ik denk dat 5 euro wel een beetje aan de forse kant is.
0: Doe je 4
9: euro. Het is inderdaad 80 cent. Ja. Maar het is wel zo, deze route wordt ook als sluiproute gebruikt.
0: Ja, dat is waar.
9: Kijken mensen soms wel eens een beetje verbaasd op.
0: Ja.
9: Maar dat zullen ze zo meteen even aan de brugwachter vragen.
0: Mm-hmm.
9: En natuurlijk aan de burgemeester en de meneer die hier ook nog steeds bij is. En
0: het
9: tafereutje gadeslaat. Het is werkelijk fantastisch.
0: Oké, nou we horen je zo.

Meteen weer na 8:30 vanaf dit punt. Net buiten Midden-Nederland. Maar ja, er zijn veel mensen die daar gebruik van maken. Vanaf morgen, dan is het vrijdag, staat Soest in het teken van de Nationale Sportweek. Je kunt er kennis maken met het lokale sportaanbod en lekker bewegen natuurlijk. Maar dit jaar krijgt de Sportweek in Soest een extra impuls. Namelijk met een vleugje cultuur. Hoe dat in elkaar steekt, gaan we je zo meteen laten horen. Want we gaan even bellen met de mensen die daar achter zitten. De Nationale Sportweek, maar dan in Soest. En wat voor sport doe je of wat deed je vroeger? En bij welke sportclub? Dat is de vraagstelling vandaag. Niet alleen in Utrecht is wakker, maar ook bij Connie in Aan Tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis. Wat voor sporten deed je dan? Of wat doe je nog steeds? En bij welke sportclub? We zijn er benieuwd naar. Laat het weten via de RTV Utrecht app of via Facebook van Radio M Utrecht. En daar hebben al heel veel mensen op gereageerd. En dat is ook leuk als jij je reactie erbij doet. Ben benieuwd. Dit zijn de Golden Years, bezongen door David

0: Lena Marlin uit Scandinavië vandaan. En Sitting Down Here was ook bij ons in Nederland een succes in het millenniumjaar. Ja, het jaar 2000. Ook weer 26 jaar geleden. 13 minuten voor 8:30 is het geworden. Je luistert naar Utrecht is Wakker. Goedemorgen voor degenen die er nu pas bij zijn. En anders heb je al 3 keer of 4 keer een goedemorgen van mij te pakken. Kan geen kwaad, denk je wel zo. Over morgen gesproken, dat wordt ook een goedemorgen. Want dan begint de Nationale Sportweek in Soest. En de missie is meer aandacht voor sport en bewegen. Ja, een week, zelfs 10 dagen, waarin inwoners van Soest kunnen kennismaken met al het lokale aanbod. Ik ga erover doorpraten met coördinator Ellen de Roos. Dag Ellen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, de beweging van Soest, hè. Laten we het hebben over de mensen dan, bedoel ik dan, niet het verkeer. Komt Soest een beetje in beweging, volgens jou?
1: Ja, ik ben een beetje rooskleurig natuurlijk, zit in mijn naam. Dus
0: ja,
1: ik
0: dat
1: zeg,
0: kan niet missen.
1: Natuurlijk. Het sportleven bruist eigenlijk. Hè. Dus ik denk aan al die trainers en bestuurders die bijdragen aan wekelijks sportplezier. Maar ook bij de sportscholen, de ondernemers, de aanbieders. Ja. Ik denk dat we echt wel een sterke sportbasis hebben
0: dus,
1: in Soest. Ja.
0: Dus eigenlijk zo'n sportweek aankondigen hoeft helemaal niet. Want iedereen sport in Soest.
1: Ja, nou ja, niks is vanzelfsprekend, hè. Als je dan ook een beetje kijkt naar waar het nog minder goed gaat. Want de verschillen zijn er ook per wijk of per doelgroep. Mensen met een beperking die bewegen echt structureel een stuk minder. Dus daar is wel een beetje die week ook voor bedoeld, hè. Ter inspiratie en om het toch maar weer zichtbaar te maken als je het nog niet kent. En ook de kracht van sport. En ja, wat ik leuk vind in de komende week is dat wij ook wel andere dingen geprogrammeerd hebben dan dat we iedere week met elkaar regelen.
0: Ja, ik wil wel even horen wat dat dan is. Maar ik zit nog even te denken aan mensen met een beperking en zo. Doet de gemeente daar bijvoorbeeld een duit in het zakje als er faciliteiten nodig zijn voor mensen die wat...
1: Zeker. We hebben een jeugdfonds en een volwassenfonds. En dat niet alleen als je lichamelijk beperkt een last hebt om mee te doen. Dus soms is er wat extra's nodig. Maar ook contributies worden betaald als de portemonnee beperkt is. Mm-hmm. Dus we hebben echt goede voorzieningen. En sport hoeft ook niet altijd heel duur te zijn. Hè. Het is ook gewoon even kijken wat bij je past en creatief zijn. Dus daar is ook die sportweek wel voor. Dat je even nadenkt van, doe ik het goede of wil ik wat veranderen? Ja. Of lukt het me om ergens aan te beginnen? Ja.
0: Ellen, en bewegen en cultuur, leg even uit. Want er is ook aandacht voor cultuur tijdens de Nationale Sportweek in Soest. Hoe is dat?
1: Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk wel van de beweging, maar bij cultuur, daar hoort meer dans bij. Maar daar zit ook meer mentale veerkrachtontwikkeling in mijn ogen dan. Hè. Dus ik vind het leuk om een beetje te mengen. En wat doe ik dan? Ik vraag gewoon ook om een artiest die mooie muziek maakt even naar ons sportevenementje te komen. Waardoor wij ook weer kunnen genieten van die cultuurhoek.
0: Op zo'n manier.
1: En een beetje dat mengen, want het is allemaal vrije tijd. En inwoners hebben wat mij betreft een keuze. En of je helemaal losgaat op die cultuurhoek, dat is ook prettig en ontwikkeling en meedoen in de samenleving. En toevallig zit ik dan op die tak van sport. Maar de samenwerking is altijd een goed idee, denk ik.
0: Wat doe jij zelf voor sport, Ellen?
1: Ja, een beetje fietsen, zwemmen, wielrennen, krachttraining. Niets echt meer in verenigingsverband. Nee. En dat mis ik dan wel, weet je wel. Maar ja, dat is de levensfase waar ik dan zelf nu in zit. Ik denk, dat kan ik me niet helemaal committeren om 3 keer in de week met een team
0: dat gaat niet,
1: te gaan.
0: Daar heb je geen tijd voor, is je slappe excuus, bedoel je dan, of niet?
1: Ja, nou precies, hoe slap klinkt dat, hè? Ja.
0: Maar er is volop aandacht voor sport. De komende tijd wordt het aardig onder aandacht gebracht, of aardig heel veel natuurlijk, in de Nationale Sportweek. Voor jong en oud, neem ik aan. Hoe gaan de kinderen daarmee om? Want ja, kinderen die krijgen met alles te maken. Vriendjes zitten op hockey, of die doen volleyball. Volleybal of voetbal of wat dan ook. Heb je het idee dat kinderen echt een vrije keuze daarin hebben? Is er qua mogelijkheden ook voldoende aanbod in Soest?
1: Nou ja, dat kiezen, dat is echt... Ja, ik was echt van de week verrast door een meisje. Ja? En tuurlijk hebben bij kinderen hebben ouders natuurlijk een hele belangrijke faciliterende rol. Maar dit meisje 8, Sophie, in Soest. En zij is een beetje mijn fotomodel voor een campagne. Ja? En zij zei van, ja, ik zit op schoonspringen. Dat kan wel niet in Soest, maar wel in Amersfoort. Maar dat is best een bijzondere sport. En die ouders ouders die kenden dat ook niet. Maar zij had het dus in een krantje gelezen bij de zwemles in Soest. En dan zit ze te wachten omdat de zusje zwemles heeft. En zit zij in een krantje te bladeren en dan ziet ze schoonspringen. En dan gaan die ouders op zoek van waar kan dat? Nou, ik denk, ik had het niet kunnen bedenken, zeg maar. Dus het is leuk om verhalen van kinderen te horen. Hoe kies je nou? En op school krijg je natuurlijk gymles. Dus die gymdocent heeft een promotiekracht om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Ja. Maar ook dat project Kies je Sport, dat regelen wij met alle aanbieders in de gemeente Soest. En dan zetten we het allemaal op een rijtje. Een soort snoepwinkel. Je hebt natuurlijk kinderen die alles willen proberen. Nou, ja. dat is heerlijk. Dat gunnen we ook iedereen eigenlijk.
0: Is er een soort portal via Facebook of bijvoorbeeld op internet? Gewoon een website waar je zomaar de keuze kunt maken? Vertel.
1: Ja, zeker. Sportinsoest.nl. Daar gaan we straks het aanbod allemaal opzetten. En dan doen we ook om één middag even alles openzetten. En dan kan iedereen die sporthal in. En dan word je knettergek misschien. Maar dan staan er wel 20 sporten die je even kan doen. En daarna kies je van, ik ga toch bij die club een paar keer mee trainen.
0: Hartstikke goed. Soest komt duidelijk in beweging als het nog niet in beweging is. Zeg, dank voor je toelichting en veel succes nog met de start van de Nationale Sportweek. Ja. Dag Ellen.
1: Goedemorgen.
0: Dag.
2: Utrecht is wakker.

0: Melvin en de Blue Notes en Satisfaction Guaranteed. Nou, succes verzekerd zometeen het regio-nieuws met Casper. Casper, even een vraag nog vooruitlopend op het nieuws. Sport? Wat voor sport doe jij? Misschien heb je het al een keer gezegd, maar ik ben slecht in van memorie, zeg maar.
1: Oh, nee. Nou, dat is grappig. Ik heb een paar weken geleden ik had nog een kamertje over in mijn huis.
0: Ja? En daar heb jij zo'n groot huis?
1: Nou, dat valt wel mee. Ik moest het een en ander verplaatsen. Ja. Want ik sportte altijd een beetje buiten en bij de fitness.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Mijn fitnessabonnement loopt binnenkort af. Dus ik denk, nou weet je, als ik nou mijn kamertje een beetje inricht als een sportkamertje.
0: Ja.
1: En ik koop elke maand een dumbbeltje erbij en zo. En ja, dan bouw ik op die manier mijn eigen fitnessruimte op, dacht ik.
0: Ja. Maar de discipline, discipline, daar gaat het om. Want als ik dat zou bedenken, ik doe dat niet. Want ik vind het nu al moeilijk om naar de sportschool te gaan.
1: Het is zalig. Als ik dan 's ochtends vroeg wakker word. Ja, niet met deze dienst, maar met die andere dienst die ik dan heb. Dan ga ik meteen naar mijn sportkamertje. Ja. En voordat ik de douche pak, dan heb ik al een paar
0: geweldige.
1: Ja, maar kan je het laten zien?
0: Ja, nee, zeker. Ja, nee, qua formaat zeg, ben je compleet anders dan ik. Dus ik kan daar wel een voorbeeld aan nemen. Ik denk dan even na. Jij komt hier ook wel eens binnen in hele sportieve kleding. Want dan weet ik, heb je me wel eens verteld dat jij na de dienst. Ga je dan meteen sporten?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Heb je die energie dan nog, vraag ik me af?
1: Ja, nee, juist. Juist, dan heb ik de hele tijd door mijn gat gezeten. En dan, dan kan ik er weer tegenaan.
0: Precies, alsof je op je lauweren rust. En dat is helemaal niet zo, want je bent dan druk aan het voorbereiden. Redactioneel, in het hoofd ben je druk bezig.
1: Zeker.
0: Wat heb je zo meteen in het regio-nieuws?
1: Nou, studenten die nieuw waren bij de vrouwelijke studentenvereniging in Utrecht. Ja, die moesten stress en angst krijgen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
0: Het is 8:30, 8:30. Dus echt hoog tijd voor het regio-nieuws door Casper Kooi. Casper.
1: Goedemorgen. Een intern draaiboek van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging is gelekt. Het gaat om het kennismakingskamp. Gevoelige informatie in dat draaiboek staat erin. Maar ook de instructie om deelnemers bewust angst en stress te bezorgen. UVSV heeft het lek gemeld intussen bij de autoriteit persoonsgegevens en de betrokkenen geïnformeerd. Er stond ook een wachtwoord in. Nou, dat is inmiddels aangepast. In Utrecht dreigen 8 buurthuiskamers te sluiten, omdat ze vanaf volgend jaar geen subsidie meer krijgen. De organisaties zeggen dat kwetsbare bewoners daardoor laagdrempelige hulp en sociaal contact zullen verliezen. Een van die organisaties heeft bezwaar gemaakt. Er is zoveel subsidie aangevraagd voor volgend jaar dat de gemeente keuzes heeft moeten maken. In Nepal is de verwoestende aardverschuiving van afgelopen zomer veroorzaakt door een combinatie van factoren, blijkt uit onderzoek waar de Universiteit van Utrecht aan mee heeft gewerkt. Zoals er eerdere aardbeving, was er sprake van warmte en smeltend ijs. Je hoort deze Utrechtse onderzoeker die Nepal dan ook advies geeft.
12: Nou, waar wij voor pleiten eigenlijk is een systeem dat je eerst kijkt naar de valleien waar ontzettend veel mensen wonen, waar heel veel infrastructuur is. En dat je vervolgens in kaart brengt waar in de bergen boven die vallei dit soort gletsjers mogelijk voor problemen gaan zorgen. Dan kun je daarop inzetten om die goed in de gaten te houden. En dat kan met satellietbeelden.
1: Bij de ramp kwamen meer dan 1300 mensen om. In Hagestein is bezwaar gemaakt tegen een nieuwe school en een buurtcentrum en een sporthal. Op de plek aan de Vogelzangse weg, waar het allemaal moet komen, hangt nu een spandoek tegen het gebouw. De provincie die behandelt de bezwaren deze maandag. Als het allemaal door zou gaan, dan zou het pand over 3 jaar af moeten zijn. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Nog het weer, tot vanmiddag blijft het droog. Daarna lange tijd regen, het wordt een graad of 18.
0: Nou, Kasper, dankjewel voor nu. Ja, ik zit nog wel met de sporten. Ga je dan vanmiddag nog sporten? Ja, sorry hoor.
1: Ja, ik ga vanmiddag sporten. Ik ga vanmiddag even sporten.
0: In je eigen kamertje.
1: In mijn eigen kamertje.
0: Ja, geweldig. Ja. Nou, succes. En zo meteen worden we je weer om 9:30 met het nieuws uit de regio. Dankjewel. Ik heb het nieuws van de weg, verkeersinformatie. En het is een flinke drukte geworden van Amsterdam naar Apeldoorn. Heeft te maken met een ongeluk. Tussen Hoevelaken, het knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen, heb je meer dan een uur vertraging. Ter plekke is de rechterrijstrook ook afgekruist. Vanaf de andere kant, 10 minuten extra tussen Stroe en Hoevelaken, dus richting Amsterdam, langzaam als voort. Den Bosch-Utrecht, tussen Waardenburg en Afrit Geldermalsen, vanwege de wegwerkzaamheden nog altijd de linkerrijstrook dicht, 10 minuten extra. A2, doorrijdend, van Amsterdam richting Utrecht, is dat dan wel. De andere kant op dus, tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel, 5 minuten extra. A27, Breda-Utrecht, knooppunt Gorkum-Lexmond, 10 minuten vertraging. En ook vanaf de andere kant Almere richting Gorkum. Vanaf Hilversum tot knooppunt Lunetten, voorbij Utrecht, 10 minuten extra. En de laatste melding, die moest ervan komen bij deze Zwolle-Amersfoort. De A28 tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. 5 minuten extra reistijd. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Radio M. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
22: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Ja, we hebben al heel wat mensen een leuke dag in het vooruitzicht gesteld. Die hebben al gewonnen gisteren, eergisteren, maandag. En voor vandaag hebben we een nieuwe vraag. En dat is, Radio M Utrecht is de officiële calamiteitenzender voor de provincie. Bij een grote calamiteit stem je dus af op ons, Radio M Utrecht. Maar via welke FM-etenfrequenties is onze zender te ontvangen? Of misschien wel via AM ook? Antwoord A, via FM 93.1 en FM 97.9. Je kunt afstemmen op FM 93.1, alleen, dat is antwoord B. Of antwoord C via FM 93.1, wederom, en AM Middengolf 931 kHz. Oeh, nou wordt het misschien wel moeilijk voor je. Dus de calamiteitenzender, dat zijn wij Radio M Utrecht. In het geval van een calamiteit kun je afstemmen via A, FM 93.1. en FM 97.9. Antwoord B via FM 93.1. Antwoord C via FM 93.1. en ook AM 931 kHz. Denk je het juiste antwoord te weten of weet je het gewoon? Studio@rtvutrecht.nl. Dat is het mailadres en je kunt ook reageren via de RTV Utrecht app.
23: Utrecht is wakker met

0: Billy Paul. En Thanks for Saving My Life uit het jaar dat de zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee Nationaal onder andere moesten stoppen met hun uitzending. Het was toen 31 augustus. En dit was een groot succes, ook bij ons in Nederland. Billy Paul dus op Radio M Utrecht. 8:50 intussen geworden. Ja, hoe zit het met de tol? Nou, dat weten we intussen. Automobilisten moeten over dat bruggetje bij Nieuwebrug betalen. En dat doen ze al heel erg lang. Morgen is het feest. Het is nu eigenlijk al feest, want Robert-Jan die geeft daar de aandacht aan. Daar bij die pont, een tolbrug moet ik zeggen natuurlijk. De enige tolbrug in Nederland waar je als automobilist 80 cent moet betalen, contant, of 1 euro met de pin.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En op dit moment is Radwana de brugwachter weer bezig met een vrachtwagenchauffeur. Die eventjes kijkt, wat zullen we nou weer hebben hier? Want daar kom je de brug over. Ja, en dan moet je dus inderdaad betalen. Het rood-witte hek is nu geopend. Maar dat is ook regelmatig dicht. En dan kun je duidelijk zien, 1651, zo lang bestaat dit al, 375 jaar. Dat wordt dit weekend uitgebreid gevierd. De brug over de Oude Rijn. Een idyllisch gezicht met de oevers, met die oude huisjes. Vroeger liep hier nog een jaagpad, hebben we al gehoord. Een kerktorentje, een andere kerk staat hier. Een voormalig restaurant met de titel De Burgemeester. Die staat hier trouwens voor me, de burgemeester.
2: Ja, dat klopt.
1: En het is geen grap. Hoe vaak komt het college bij elkaar eigenlijk?
2: Dat komt wel een aantal keer per jaar bij elkaar. Mede doordat het best wel druk geweest is met onderhoud en nieuwbouw en de viering voor het jubileum. Ja. Dus dan moeten we toch even wat dingen regelen met elkaar.
1: Even kijken bij Radwane. Oh, de mevrouw gaat hier even door. Ja. Dat was een vluggetje.
3: Ja, die is bekend hier. Die is bekend hier.
1: Je moet een ware psycholoog zijn, heb ik al gezien.
3: Ja, je moet wel een beetje inzicht hebben hier over het werk, hoor.
1: Waar let je op als je zo de automobilist
3: ziet komen? Je leert je vaste klanten leer je wel kennen. En de onbekende mensen, die zie je ook wel aankomen.
1: Fietsers mogen er zo door, want er zijn openingen in het hek, zeg maar, aan de zijkant.
3: Ja.
1: Als je daar doorheen past,
3: mag je er
1: doorheen, inderdaad.
3: Ja, klopt, ja.
1: Ja, maar sluitverkeer, dat komt heel veel voor.
3: Klopt, ja. Als de snelweg vastloopt, dan komt het
1: zoals
3: allemaal een beetje door.
1: Zoals gisteren?
3: Ja, dan leidt Google je langs dit pittoreske dorpje hier.
1: En wat gebeurt er dan?
3: Ja, dan kan het echt vastlopen hier dan.
1: Maar mensen komen nu over de brug. Die hebben er nooit van gehoord. Die denken, wat is voor flauwkul? Ja. Is een grap? Staat er ergens een verborgen camera?
3: Ja, als het hek open staat, dan zien ze het niet.
1: Ja?
3: En dan denken ze dat ze door kunnen rijden. Maar dan sta ik weer op de weg.
1: Allemaal
3: en dan hou ik ze tegen.
1: Ja, en levert het wel eens forse discussies op?
3: Ja, ook hoor. Ja, hoor. De ene betaalt met liefde en de andere die betaalt liever niet. Want die betaalt wegenbelasting.
1: Of woede, of dat ze zomaar doorrijden?
3: Ja, nee, dat gebeurt in principe niet. Nee, maar ja, je hebt mensen die zijn wel woedend. Maar ja, dat komt natuurlijk door andere situaties in het leven.
1: Ja.
3: Dus de kosten waarmee we allemaal te maken hebben.
1: Ja.
3: Dus ja. Kijk, het is maar een klein bedragje, 80 cent, dus daar draait het niet om.
1: Ja.
3: Ja, mensen,
1: Maar het is wel het bestaan van de brugwachter.
3: Klopt. Ja, en anders is de overgang er niet meer, hè, zometeen.
1: De overgang?
3: Ja, als wij de brug zelf niet onderhouden, dan zal de brug ooit verdwijnen. En dan moeten ze omrijden.
1: Ja, we gaan even naar de burgemeester toe. Want het is toch opmerkelijk, dit is de enige tolbrug in Nederland, de burgemeester.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar waar is er in al die eeuwen nooit gedacht van, jongens, we gaan dat gewoon uitbesteden. Of in ieder geval dat het...
2: Elders
1: zijn ze ook verdwenen. Ja, dus kortom, waarom is die hier gebleven?
2: Ja, dit is natuurlijk een particuliere tolbrug. Want deze is door de inwoners zelf destijds bekostigd. En dat maakt het wat lastiger om zo'n brug te verkopen aan een gemeente of aan een provincie of aan een waterschap. Ja, daar willen de burgemeesters toch ook wel een bepaald bedrag voor ontvangen. En dat is een paar keer een poging toe geweest, maar dat werd dus eigenlijk toch niet eens over
1: niet
2: het bedrag.
1: Niet eens?
2: Over de koop, hè?
1: De provincie zou het kunnen kopen, maar dan zegt de burgemeester die het pacht. Of de burgemeester?
2: De burgemeesters, die wilden dan eigenlijk wel een mooie regeling natuurlijk. Want die moeten ook verantwoording afleggen aan de nieuwe bruggers. Want wij handelen uit naam van de nieuwe bruggers. Wij zijn aangesteld.
1: De nieuwe brug, de bewoners.
2: Ja, de bewoners.
1: Ja, precies. Ja.
2: Ja. Dus ja, daar moeten we wel iets goeds uitkomen. En dat is eigenlijk nooit echt gelukt, zeg maar, om een goede overeenkomst te krijgen. En plus, het is natuurlijk ook lastig, want dan moet een gemeente of een provincie ook een vaste brugwachter aanstellen.
1: Ja.
2: En tegenwoordig wordt natuurlijk veel op afstand bediend. En dat kan bij deze brug niet.
1: Nee, want het is een, dat hebben we nog ineens gezegd.
2: Deze wordt nog ouderwets opgedraaid.
1: Met een ouderwetse takelmachine,
2: zeg
1: maar.
2: Klopt. Ja.
1: Dus het blijft voorlopig zo?
2: Dat blijft voorlopig zo. En ja.
1: Dag meneer, ook alweer een auto voorbij, zo gaat het maar. En dit weekend is het 375 jaar.
2: Ja, klopt.
1: Dat wordt natuurlijk groot feest. Wat gaat er gebeuren?
2: Wij hebben de burgemeester uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. En wij hebben via de provincie Zuid-Holland erfgoedlijn trekvaarten subsidie ontvangen. Ja. En daar hebben we mooie verlichting voor op de brug laten maken.
1: Deze schitterende,
2: zodat hij eigenlijk nog mooier
1: brug
2: tot z'n recht komt en 's nachts in het donker mooi uitgelicht staat. En ja, dat ook wat veiliger is voor het verkeer. En nou, die willen we laten ontsteken.
1: Nou, en de mensen kunnen komen kijken hier in Nieuwebrug, ja, bij de brug. Ja. Dat gaat me wat worden. En het is ook wel zo, als je mensen ziet wachten zo voor de brug, even afrekenen, even een kort praatje, dat de mensen wat rustiger van worden.
3: Ja,
1: is
3: ja,
1: mijn
3: ja,
1: indruk.
3: Ja. Ik probeer het wel, ja, maar ze zijn wel haastig altijd, hoor.
1: Toch wel?
3: Ja hoor. Ja, maar de afhandeling is snel en dan... Sommigen hebben de tijd, maar de meesten hebben wel haast, hoor.
1: Wat maakt dit zo leuk, dit vak?
3: Ja, het is, wat je zegt, je hebt met iedereen een praatje en het is wisselend, hè. Zomer sta je in je korte broek hier en je badslippers en s'winters is het een beetje afzien, maar ja, het hoort er ook bij.
1: Goed, ja, nou, goeie wacht en ja, veel plezier dit weekend met het feest. En nu, er is geen auto meer gekomen in tussentijd, nee. Bob, dus het is een beetje rustig.
0: Okay. Ja.
1: Dan kan de brugwachter ook eventjes zijn dingetje doen.
3: Even een kopje koffie halen.
0: Mag je koffie, precies, dat vermoed ik al, ja. Goed, Woerden, Nieuwebrug, moet ik zeggen, burgemeester en bruggemeester. We zijn weer een stuk wijzer geworden, mede dankzij Robert-Jan Boy. Dankjewel. Utrecht.

0: Lies voor Greenfield & Cook. Uit het jaar 1971. Nou, geen leugentjes, hè, als we het hebben over sport en bewegen. Wat voor sport heb je gedaan vroeger? Wat doe je nog steeds? Zijn we benieuwd naar. Vanmiddag praat Connie er graag met je over door. En Aard ook, vanaf 5 uur in Utrecht komt thuis. Ja, wel leuke reacties. Volleyballen, komt van alles voorbij hier. Via de RTV Utrecht app. En zeker op Facebook, want daar openbaren wij dat ook gelijk. En jij ook. Dus laat maar weten, wat voor sporten deed jij? Dat alles naar aanleiding van de Nationale Sportweek die morgen van start gaat. En wij richten ons er straks op Soest. En nu op heel Midden-Nederland, want we hebben alle ruimte voor Margot voor wat betreft het weer. Nou, alle ruimte. Ik zit even te kijken. Edwin die zit al bijna in mijn nek te hijgen met zijn Nederlandstalige muziek zometeen. Dus, maar wij horen nog graag even van jou in Utrecht is wakker hoe we er gaan voorstaan vandaag. Het is nu nog droog, Margot. Hoe lang blijft het nog zo?
1: Ja, tot een uurtje of twee, denk ik, op de meeste plaatsen. Dus voor buitensporten, vooral de ochtend gebruiken. Het is niet koud, 13, 14 graden, dus we kunnen heerlijk naar buiten. Maar ja, het is wel bewolkt. Af en toe zien we een heel klein gaatje in het wolkendek, maar dat is niet heel erg veel. Alles heeft te maken met de komst van een storing die wat gaat activeren op de Noordzee. En vanmiddag dus ook bij ons aankomt, rond een uurtje of twee, het westen. En het gaat ook wel een tijdje duren. Ik denk dat het pas vanavond, rond een uurtje of 7, 8, dat het dan gaat droog worden. Dus wat dat betreft een regenachtige middag. Mm-hmm. En een droge ochtend met temperaturen van 18, 19 graden maximaal. Bij vanmiddag een matige wind uit een zuidwestelijke richting.
0: Maar in hoeveelheid in emmers water of in millimeters of zo, milliliters natuurlijk, komt er dan veel naar beneden in totaal?
1: Ja, ik denk zo tussen de 2 en de 5, 6 millimeter. Dus dat is een halve emmer, hè, maximaal.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat is natuurlijk lang niet genoeg om het neerslagtekort op te lossen, hè, want dat zit rond de 250 millimeter. 25 emmers per vierkante meter moeten er nog bij. Maar de komende dagen komt er nog af en toe wel wat aan, maar dat is lang niet genoeg. Want morgen een droge dag. Vanavond valt er misschien nog een enkele bui vannacht, maar morgen een droge dag met meer ruimte voor de zon. Vooral in de ochtend is het lekker weer. 18, 19 graden, dat zijn de maximum temperaturen, heel normaal voor de tijd van het jaar. En dan hebben we een weekend met twee gezichten. Op zaterdag is er vrij veel bewolking en valt er af en toe wat regen bij. Een graadje of 20. Het wordt dus ietsjes warmer.
0: Ja.
1: Maar wel dus veel bewolking en af en toe regen. Meer regen op zaterdagavond en in de nacht naar zondag.
0: En dan is het op. Dan is het op voor de zondag.
1: Dan is het op. En dan zou het volgens onze modellen op zondag weer lekker zonnig kunnen worden met temperaturen van een graadje of 18, 19.
0: Een zonnig vooruitzicht alvast voor het weekend, voor de tweede helft, zeg maar dan.
1: Ja.
0: Maar gewoon dankjewel. Vanmiddag aan tafel, dan ben je er natuurlijk weer. Hè.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel. Tot gauw weer.
1: Dag.
0: Hoi. Dit was hem. Utrecht is wakker voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf 6 uur met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. En veel plezier zometeen bij Edwin.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focuskliniek.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
5: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
4: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
6: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
4: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
8: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
9: Dit is Eemland 1 actueel van donderdag 17 september met vandaag in de uitzending. Roel en Robin brengen de gouden herinnering. Yvonne van Kalkeren is de oprichter van de zondagse verrassingslunch in Lokaal O. We bekijken het weer met Klaas Bijker. Rolien Sasse is de algemeen directeur van Pax en vertelt over de Vredesweek. En onze lifestyle coach Daphne Blankenstein, die praat ons weer bij deze week.
8: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Kees Weerling.

0: Prachtige muziek van niemand minder dan Oasis. En ja, het werd tijd om aan de slag te gaan. Afgelopen woensdag, dat was gisteravond, hadden we in de gemeenteraad van Baren de tweede vergadering van de nieuwe cyclus na het zomerreces. En een van de belangrijke punten, dat stond op de agenda, dat ging over het meanderterrein. Het Meander Medisch Centrum, dat blijft niet terugkomen naar de plek. Het was de bedoeling om dat over een jaar of vijf weer terug te gaan naar het Maarschalksbos. Maar men heeft besloten om dat niet te doen. Kosten zijn veel te hoog om dat nieuw opgetuigde gedeelte op de Drie Eiken, om daar vandaan weer weg te gaan. Dat zou een kapitaalvernietiging betekenen. Dat houdt in dat de gemeente de handen meer vrij heeft op het terrein van het Maarschalksbos. Nou zijn er uitgangspunten vastgesteld, en dat is al eerder gebeurd, waarbij men heeft gekeken naar wat willen we hier precies. En aan de hand van die uitgangspunten wordt dan verder uitgewerkt wat de mogelijkheden zijn. Nu waren er partijen in de gemeenteraad die vonden dat die eigenlijk die uitgangspunten wel wat opgerekt konden worden. Maar dat hield dan ook meteen weer in dat er zaken veel langer gaan duren. Onder andere de CDA, onder leiding van Rick van Hardeveld, die had zoiets: we hebben dat afgesproken, dat moeten we ook doen. Ook D66 vond, dit zijn de afspraken, dit hebben we op papier gezet in de tijd. En met deze uitgangspunten moeten we dan ook aan de gang gaan. Hoe dat verder gaat, dat moeten we natuurlijk nog afwachten. Volgende week is de raadsvergadering in Baren. En die raadsvergadering die wordt ook rechtstreeks op Eemland 1 televisie uitgezonden. Mogelijkheden genoeg dus om de politiek in Baren te blijven volgen. Die mogelijkheid die heb je gewoon altijd, want de debatvergadering en de raadsvergadering zelf wordt altijd door ons uitgezonden. We gaan eens even kijken. Gaan we aan de slag met Roel Kerstem? Roel, goedemorgen, hartelijk welkom. Op vrijdag 18 september dan strijkt een bijzondere muziekvoorstelling, namelijk De Gouden Herinnering, neer in het ontmoetingscentrum De Basis in Soesterberg. Oprichters Robin Tusch en Roel Kersten ontdekten tijdens hun werk in de ouderenzorg hoe krachtig muziek werkt op ons geheugen. Een bekende melodie kan je in één seconde terugbrengen naar je jeugd, een oude liefde of een memorabele vakantie. Roel, hartelijk welkom in de uitzending.
1: Goeiedag. Hoi.
0: Jullie gaan een voorstelling maken met die oude melodieën. Hè? En jullie gaan terug in de tijd. Zo zou je het wel kunnen stellen.
1: Klopt, als een bus. Zeker weten. Maar we spelen ook steeds meer liedjes van tegenwoordig. Dus we spelen zowel oude als wat nieuwere liedjes ook.
0: Ja, dus geen groot orkest erbij, heb ik begrepen, hè?
1: Nee. Het is onze twee stemmen, een gitaar en een melodica waar we veel gebruik van maken.

0: maken.
1: Ja, nou kan ik me voorstellen, als je die twee instrumenten gebruikt en als je ook nog eens een keer persoonlijke verhalen van mensen die ze meebrengen gebruikt, hoe zit het dan met je muziek? Want dan moet je repertoire of heel groot zijn of je moet ongelooflijk snel kunnen schakelen.
0: Nee, ik denk dat daar sla je wel de spijker op zijn kop. Want het is zeker een combinatie daarvan, inderdaad. Het is, we zijn nog steeds elke dag hard aan het repeteren om het repertoire steeds en steeds groter te maken. En vanuit ervaringen proberen we ook eigenlijk alles wat gezegd wordt tijdens de optredens op te slaan, op te schrijven. Waarna we dat weer als nieuwe inspiratie kunnen gebruiken voor liedjes. Maar we proberen wel veel bekende liedjes vooral te spelen waar... We hopen heel veel mensen wel gewoon herinneringen aan hebben. En dat zien we ook wel heel erg veel terug. Bijvoorbeeld ja, de mijlpalen die je net al noemde. Maar ook bijvoorbeeld Dansles is een hele grote mijlpaal voor veel mensen. Waar ze mooie herinneringen aan hebben bijvoorbeeld. En dat zijn wel liedjes wat, noem maar wat, een Proud Mary van een Tina Turner. Ja. Daar hebben menig een wel dansen op gemaakt in het verleden.
1: Ja, en dat is natuurlijk dan muziek, als je die eerste tonen soms al hoort, dan denk je, oh ja. En dan ga je soms ook inderdaad terug naar die eerste dans die je deed met dat of dat meisje. Of dat kan maar zo gebeuren.
0: Zeker, ja.
1: Je zei het al, muziek verbindt. Muziek zorgt ervoor dat je heel veel dingen in één keer weer naar voren haalt. Je ziet ook heel vaak in oudere centra dat men muziek maakt met mensen. En dan zie je dat de mensen gaan meezingen. Hè? Want het komt weer boven.
0: Ja, zeker weten.
1: En gebruik je dat ook in je werk?
0: Ja, juist. Dat is wel een belangrijke factor ook dat we met z'n allen, vooral wij proberen wel het publiek ook aan te wakkeren om mee te zingen. En het is eigenlijk een samen zijn ook, waardoor we proberen eigenlijk altijd de groep weer gewoon lekker één groep van te maken. En gewoon een hele gezellige sfeer dat iedereen zich op zijn gemak voelt ook om mee te zingen. En
2: vaak is de groep ons grootste instrument.
1: Ja. Als koor eigenlijk, hè, waar jullie mee werken dan.
0: Exact, ja.
1: En zo'n koor, ontstaat dat gemakkelijk? Of hebben ze toch wel enige gêne eerst voordat ze de mond open doen?
0: Nou ja, ik moet zeggen dat verschilt ook wel heel erg per groep. Maar over het algemeen, we hebben nog nooit echt gehad dat mensen totaal niet meezingen en ons aankeken van, waar zijn jullie mee bezig? Ja. Gelukkig.
1: Dat is mooi, dat scheelt een stuk. Ja. Als je nou kijkt, hè, want we hadden het al over wat highlights er zijn van die nummers die dat van het nummer van Tina Turner wat je noemde. Zijn er nog meer van die highlights? Je zegt, die moeten altijd voorbij komen.
0: Ja, wat wij zelf heel tof vinden om te spelen en wat wel altijd goed aanslaat, is ook een Country Roads van een John Denver bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En we proberen ook wel een beetje in te spelen op bijvoorbeeld Jolene van de Dolly Parton zat ook in ons repertoire. En dat heeft nu natuurlijk, dat komt weer in het
1: extra
0: nieuws.
1: Extra dimensie eigenlijk, hè?
0: Ja, mensen herkennen dat dan ook weer wat sneller.
1: Ja.
2: En bij het dorp bijvoorbeeld van Wim Zonneveld, daar starten we vaak mee. Waarbij je geboren, iedereen in een stad of in een dorp, waar was dat dan? Zo'n bekend liedje die je dan meteen eigenlijk ook snel weer terugbrengt. Of zelf vind ik eigenlijk het meeste liedje, als wij maar twee of drie tonen spelen, van het zijn de kleine dingen die je doet. Nou, dan zingen ze meteen allemaal mee.
1: Ja, mooi is dat eigenlijk, hè? En dan zie je dus dat er nog, ondanks dat we bepaalde dingen helemaal niet zoveel meer voorbij horen komen, dat er toch nog heel veel in dat geheugen van ons zit, wat ons dan weer terugbrengt naar die tijd, hè?
0: Ja, zeker. Ja, want we hebben allemaal ook de amygdala in onze hersenen zitten. En daar wordt die muziek opgeslagen tussen je 15e en je 25e. Dus eigenlijk, we proberen daar ook veel gebruik van te maken dat het voor iedereen juist voor iedereen is herkenbaar. Dus met die gedachte en die achterliggende gedachte spelen we eigenlijk... wij zeggen altijd entertainment met een achterliggende gedachte. Dus we proberen daarop in te spelen.
1: Ja, de Gouden Herinnering heet de voorstelling. Vrijdag 18 september, dan zijn jullie te vinden in ontmoetingscentrum De Basis in Soesterberg. Hoe laat begint de voorstelling?
0: Om 8:00.
1: Aha. En zijn er nog kaarten verkrijgbaar?
2: Via de website van De Basis. Daar staan we op in de agenda en vanuit daar kun je... Nou, dat spreekt voor zich.
1: Mooier kan het gewoon niet. Dat moet gewoon een hele mooie avond gaan worden.
2: En mocht dat niet lukken, dan kijk gerust op onze socials of stuur ons even een berichtje, dan gaan we het regelen.
1: Kijk, mooier kan het gewoon niet. Roel Kersten, ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage hier in de uitzending bij Eemland 1. En dan maak er een mooie voorstelling van.
2: Dankjewel, dankjewel. Leuk.
0: Fijne dag.
1: Joe.

0: De muziek van de Moody Blues. We gingen ver terug in de tijd en dat deden we met de Story in Your Eyes. Heb jij komende zondag al plannen voor de lunch? Want als je zin hebt in een gezellige middag en een culinaire verrassing, dan moet je zondag 20 september in Baren zijn. In het Nutsgebouw aan de Burgemeester Penstraat wordt dan namelijk weer de populaire zondagse verrassingslunch georganiseerd. Ik praat erover met Yvonne van Kalkeren. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Yvonne, kun je eens vertellen, een verrassingslunch, dan triggert dat mij meteen. Dan denk ik, hey, wat zit hierachter?
1: Nou, wat erachter zit is dat er vrijwilligers koken voor de mensen. Dat kost 4 euro per persoon.
0: Mm-hmm.
1: En we weten niet van tevoren wat. En dus dat is het eigenlijk mee. Dus het is een heel gezellig bijeenkomst waar je met z'n allen eet. En ja, dat is het.
0: Ja. In lokaal O, in de Burgemeester Penstraat. Het grootste gedeelte van de luisteraars die zullen ongetwijfeld weten wat lokaal O is. Maar er zijn er ook nog die dat niet weten. Wat is lokaal O precies?
1: Nou, lokaal O is Lokaal O is een stichting. En die bestaat al vrij lang. We zijn een paar keer hebben we moeten praten. En ja, daar wordt van alles georganiseerd. Echt van alles. En ja, dit is gezellig. Je hebt op maandag een inloopmiddag. Dan komen allerlei mensen gewoon even een bakje koffie drinken en met elkaar praten. En dan heb je op woensdagmiddag dus mooie ontmoetingen. Dat is bijna het welste, maar dat bestaat al het lange onder die naam. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Dat, ja, dat is het zo'n beetje. En er is ook van andere clubs kunnen zich opgeven. En die kunnen dan een ruimte huren en daar hun ding doen.
0: Het is dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een verzamelgebouw waar ongelooflijk veel activiteiten plaatsvinden. En een van die activiteiten, dat is dan die lunch die jullie organiseren. Ik denk naast eten met elkaar, verbinding zoeken, gezelligheid opzoeken.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat misschien wel een van de belangrijkste punten is die je daar meemaakt, of niet?
1: Ja, dat zei ik ook, want je bent echt gewoon gezellig. Mensen kennen elkaar vaak niet eens. En je zit dus gewoon gezellig met elkaar te eten. Waardoor je gewoon ook vanzelf praatjes krijgt. Er komen ook mensen die voor het eerst bij de lunch komen. Die komen op de maandag of de woensdagmiddag binnenlopen.
0: Mm.
1: Dus het is gewoon echt, ja, het is moeilijk uit te leggen worden. Het is gewoon heel gezellig. Het is echt heel gezellig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe hoog is de drempel?
1: Ja, dat ligt eraan. Voor de een is het niet zo hoog. En voor de ander is het wel hoog. En soms kom ik mensen in het dorp tegen. En die vragen dan, zo kan ik nog komen? En is het niet eng? En zeg, nee, het is helemaal niet eng. Het is gewoon gezellig en dat moet je voelen. En die drempel, ja, voor sommige mensen is die hoog. Maar ja, ze kunnen altijd bellen en dan kunnen we het laatste setje geven.
0: Ja.
1: Het is echt niet eng, je hoeft niet mooi uit te zien. Iedereen is welkom. En dus het is niet dat er bij de deur gekeken wordt, mag jij er wel in, mag jij er niet in. Iedereen is welkom.
0: Kijk, mooier kan het gewoon niet.
1: Ja.
0: Is dit nu ook een prachtig moment om mensen die misschien eenzaamheid ervaren weer bij elkaar te brengen?
1: Oh ja, zeker. Ja, ik weet toen we elkaar al net begonnen was, dat was nog in de school, dat ik zelf last had van, nou wat jij net vroeg, is het niet eng en is de drempel niet hoog? En nou, toen sprak ik iemand en nou, daar heb ik mee zitten praten en vanaf dat moment ben ik best wel actief ook bij lokaal O. En is dat hele, dat eenzame gevoel is weg. Het is echt leuk als je door het dorp loopt. Je ziet veel mensen die je kent en je maakt even een praatje. Dus ja, zeker. Ja.
0: Dus je wordt eigenlijk één grote familie daar zo, begrijp ik.
1: Dat woord heb ik een beetje moeite. Maar het is gewoon gezellig. En het is als je familie, maar gewoon, ja, je gaat elkaar kennen. Dus soms met de een heb je meer dan met de ander. Dat is logisch. Maar je deelt ook dingen samen. En ik ben er heel blij mee. Eén probleem hebben we wel. We komen vrijwilligers tekort.
0: Oké.
1: Ja.
0: Bijna elke organisatie in Baren is dat zo. En vrijwilligers kom je tekort. Wat moeten die vrijwilligers, wat kunnen die doen bij Lokaal O?
1: Nou, ze kunnen ons, als ze dat leuk vinden, en dat wordt helemaal uitgelegd hoor, gaan koken, hè, voor de mensen. En of ze kunnen helpen met de afwas en het opruimen. Dus eigenlijk dat, ja. En dat... als de mensen zijn die luisteren en die denken, nou, dan wil ik wel eens proberen of dan wil ik over praten, dan kunnen ze een appje sturen naar www.lokaal-o.nl. En wij zijn er heel blij mee, maar ze kunnen ook op maandagmiddag even langskomen lopen.
0: Ja,
1: we zouden heel blij zijn. Dan kunnen we het wat vaker organiseren, snap je?
0: Dat is natuurlijk ook fantastisch. Hebben jullie een uitgebreide keuken daar? Want dat is natuurlijk wel een voorwaarde, of niet?
1: Ja. We kunnen daar heel goed koken. Dat is geen enkel probleem. We hebben afwasmachine en ovens en alles wat je nodig hebt.
0: Dus, alle faciliteiten zijn er om dit te organiseren.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: nog een paar goede koks erbij, dan is het helemaal... En soms sta je er versteld van mensen waarvan je het helemaal niet verwacht, die bijvoorbeeld fantastisch kunnen koken. En dit soort dingen dan eigenlijk helemaal gaan dragen, hè?
1: Ja, maar het gaat nog niet eens om het fantastisch koken. Het gaat om de liefde die je erin stopt.
0: Kijk.
1: Snap je?
0: Mooi.
1: En de een die zal van weet ik veel, €5 iets heel bijzonders kunnen maken voor één persoon. En de ander maakt iets minder bijzonders, maar het smaakt ook heerlijk. En dat is ook goed.
0: Kijk, heel belangrijk. Zondag 20 september, dan is het zover. Hoe laat gaan de deuren open?
1: Ja, ze moeten zich wel eerst opgeven via mij.
0: Ja,
1: ja, want dat is wel belangrijk. Want ja, we kunnen 20, 25 mensen kwijt.
0: Nee, dat is duidelijk.
1: Dus als die vol zit, dan is die vol.
0: Ja.
1: Maar dan komt weer een nieuwe. En vandaar dat we ook zo behoefte hebben aan vrijwilligers. Dat wil ik nog wel even benadrukken.
0: Ja. Vrijwilligers zijn dus van harte welkom. Loop binnen, zeker op die eventueel op de maandagmiddag, op de woensdagmiddag. Want dan kun je iemand rechtstreeks spreken. Hè? Liefst op de maandag. Kijk.
1: Ja, op de maandagmiddag. Ja. Want dan ben ik er en dan is Ellen er. En wij weten er alles van.
0: Ja.
1: Dus, die kunnen gewoon binnenlopen en... Ja, kun je gelijk even een kopje koffie mee drinken om de sfeer te proeven.
0: Ja, en opgeven om deel te gaan nemen aanstaande zondag, dat gaat via de website?
1: Ja, dat klopt. En dat is, even kijken, want het is inmiddels het hoogstreetje. www.lokaal en dan hoogstreetje o en dan .nl.
0: Kijk. Fantastisch. Maak er een mooie dag van. Dat er maar lekker gekookt mag worden. Yvonne, dank je wel voor jouw bijdrage hier bij Eemland 1.
1: Ja,
0: dank je wel.
1: Jullie bedankt voor het interview.
0: Prima.
1: Ik hoop, oké, hartstikke bedankt.

0: Samuel Welton, een prachtig nummer. Boom, oftewel de Russo doet ook nog eens een keer mee. Aan de telefoon heb ik niemand minder dan...
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Kijk, en die hebben we aan de telefoon. Klaas, goedemorgen. Enige wisselvalligheid is volgens mij wel aan de orde op dit moment, of niet?
2: Tot aan het eind van de middag is het niet wisselvallig. Dus een zonnetje, maar ook wolkenvelden. En dan trekt een buienzone over. Er kan ook wat regen uitvallen, dus niet alleen buien. En dan word je aan het eind van de middag een beetje nat van als je buiten komt. Maar ja. stelt niet zo heel veel voor, een millimeter of 5 denk ik. En daarna is het licht wisselvallig, met de meeste kans op een droge dag op vrijdag. Maar zaterdag en zondag is een gedeelte van de dag besteed aan een paar buitjes, een paar millimeter. Dus valt allemaal wel mee. En daarna wordt een hoge drukgebied, maakt zich heel sterk. En dan gaan we weer een langdurige periode van droogte tegemoet, zoals we veel gewend zijn.
0: Ja.
2: En dan de temperatuur, die schiet niet zo erg uit hoor. Die wordt ietsje hoger misschien, rond of iets onder de 20 graden. Alleen de nachten worden dan een stuk frisser, we komen onder de 10 graden terecht.
0: Oké.
2: Dus, en dat kan een poosje aanhouden. Dus ja, misschien dat we op de rand van september, oktober weer eens op nattigheid worden getrakteerd. Maar dat moeten we maar even afwachten. Met andere woorden, de meeste regen valt aan het eind van de middag. Dus dat zijn een paar buien of ook een regengebied zit er in die neerslagzone. En daarna is het vrijdag bijna droog en dan zaterdag en zondag is gewijd aan een paar buitjes. Dus lichtwisselvallig en daarna droog en zonnig.
0: Mooi, je kan het toch eigenlijk niet? Het is redelijk gemiddeld qua temperatuur volgens mij, hè? Want die ligt zo rond de 20 graden in deze periode.
2: Nee, de komende dagen zitten we iets onder normaal. Dus vandaag halen we met moeite de 18 graden. Dus dat is net iets onder normaal. En ook in het weekend wordt het al iets warmer. En daarna, met die zonnigheid, blijft de temperatuur overdag ongeveer hetzelfde. Maar in de nacht wordt het dan wat frisser.
0: Ja. Nou, op zich ziet het toch helemaal niet zo gek uit, zou ik zeggen.
2: Nee, maar je weet, de aarde is heel erg dorstig en die dorst wordt voorlopig niet gelest.
0: Nee, dat is natuurlijk wel een punt wat...
2: De binnenschippers die zitten te wachten op regen in het stroomgebied van de Rijn.
0: Ja.
2: Dus in Zuid-Duitsland en Zwitserland. Maar ook daar valt er te weinig.
0: Te weinig, ja.
2: Ja.
0: We zullen het ermee moeten doen.
2: Ja.
0: Morgen dan hebben we meer weer met Klaas Bijker. Klaas, hartelijk dank voor jouw bijdrage weer hier in de uitzending.
2: Graag gedaan.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Het nummer Don't Stop Believing, dan hebben we het over Journey. De Vredesweek, die gaat over vrede, de verbinding en samenleven. In deze week krijgen initiatieven die bijdragen aan een vreedzame en inclusieve samenleving extra aandacht. Door heel Nederland worden activiteiten georganiseerd en iedereen kan meedoen. Er zijn bijvoorbeeld filmavonden, festivals, gezamenlijke maaltijden, lezingen, debatten en andere bijeenkomsten. En tijdens deze activiteiten kunnen mensen elkaar ontmoeten, met elkaar praten en samen nadenken over de vrede. Aan de telefoon heb ik Rolien Sasse. Zij is directeur van Pax. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Hartelijk dank. Fijn om hier te zijn.
0: De Vredesweek van 19 tot en met 27 september. Het is een gebeuren wat al, ik zou bijna zeggen, sinds mensenheugenis georganiseerd wordt. Ik heb het idee dat wat dat betreft de actualiteit steeds groter wordt hiervoor.
1: Ja, mensen hebben overal eigenlijk heel erg behoefte aan vrede en lange tijd vonden we dat vanzelfsprekend. Maar ik denk dat zowel met de polarisatie in de maatschappij en ook met alle oorlogen in de wereld, ja, hebben mensen toch echt behoefte daar weer eens over te praten. Hoe kom je nou eigenlijk tot vrede?
0: Ja, dat is best een lastig geheel. Als we op het ogenblik zien hoe geopolitiek om ons heen alles beweegt, dan kun je dan nog positief blijven, zou je zeggen?
1: Ja, absoluut. Uiteindelijk vrede is, wordt door mensen gemaakt, net als oorlog. Ja. En het is dus, we kunnen daar met z'n allen aan werken. Of dat nou bij jezelf in de buurt is, en dat is natuurlijk in de Vredesweek, hè, de ambassades van vrede. Dat zijn groepen in allerlei plaatsen in Nederland, ook bijvoorbeeld in Amersfoort. Het is een hele actieve, die allerlei activiteiten organiseren, zoals u al zei, om elkaar te ontmoeten, om met elkaar in gesprek te gaan. En op die manier juist mensen om elkaar te ontmoeten. Dat is het eerste steentje wat je bijdraagt aan vrede.
0: Ja, is het ook om een grotere bewustwording te creëren?
1: Ja, nou, op dit moment investeren we natuurlijk miljarden in defensie. Maar we weten ook met z'n allen dat wapens uiteindelijk misschien wel kunnen verdedigen, maar geen vrede stichten. En voor vrede heb je echt meer nodig. Met elkaar in gesprek gaan, diplomatie internationaal, de rechtsstaat heel goed overeind houden en onze democratie. Er zijn heel veel middelen die je in kan zetten om vrede dichtbij en ver weg te bevorderen, maar daar investeren we eigenlijk niet in. En dat is keihard nodig.
0: Ja, als je nou kijkt naar Pax, hebben jullie op het internationale speelveld mogelijkheden om je te manifesteren?
1: Jazeker. Bijvoorbeeld op dit moment is natuurlijk veel te doen over de technologie in defensie, AI en wapens en en daar zitten we in een internationaal verband met andere organisaties wereldwijd, waarbij we onderhandelen over regelgeving en ook pleiten voor goede regelgeving op dit gebied tussen de staten. En dat gaat veel te langzaam, maar er is wel een erkenning dat dit nodig is, zelfs bij de techbedrijven zelf nu.
0: Ja, nou zie je dat regelgeving in oorlog voeren, die zijn er eigenlijk al, alleen ze worden met voeten getreden, hè?
1: Ja, nou, en deze regelgeving is er niet. En dat is toch de eerste stap. Want als je niet weet waar je aan te houden hebt, nou, dan kan je helemaal alles doen. Het heeft wel een dempend effect. Alleen inderdaad, je hebt helemaal gelijk. We zien steeds meer staten, juist de grote machten die het naast zich neerleggen. En het is eigenlijk aan ons burgers, hier en daar, overal om te laten horen dat we dat niet accepteren. Dat voor ons dat internationaal recht wel heel belangrijk is. En we moeten beseffen, als wij het ergens over treden of mensen een oogje dichtknijpen, dan kunnen anderen dat ook vrij doen. Ja. Dus het is heel belangrijk dat wij erom vragen en dat wij er ook op letten.
0: Ik denk ook dat het heel belangrijk is om nog eens een keer, we zien allemaal wat er om ons heen gebeurt. Ik denk dat het heel belangrijk is om die bewustwording verder te activeren, zeg maar. En is Pax de organisatie die dat kan bewerkstelligen?
1: Wij doen dat samen met al die vrijwilligers in het land die zich hier echt keihard voor inzetten. En dat is eigenlijk natuurlijk wat je nodig hebt. In je eentje kan je niks. En het is fantastisch dat in deze week zoveel mensen in het land zelf het initiatief nemen. En ik zou ook tegen iedereen willen zeggen, help mee, kom, doe mee. Want op die manier wordt het een sneeuwbal die steeds groter wordt. En vrede maken we met z'n allen.
0: Ja. Ik weet dat in de tijd tegen de activiteiten tegen de kernwapens, dat is volgens mij ook door Pax in de tijd allemaal georganiseerd, hè?
1: Ja, door IKV en Pax Christi die ons hebben opgericht. En de Rode Lijn van vorig jaar, daar waren wij een van de organisaties die daar het initiatief toe namen. Om ook daar te pleiten voor dat we de mensenrechten en humanitair ook in Gaza niet uit het oog verliezen. En dat onze regering dat ook serieus neemt.
0: Ja.
1: Dus we gaan nog steeds doen we dat. Maar we zijn ook bezig met gesprekken, filmavonden, dialogen. Om dicht bij huis te zorgen dat mensen elkaar gewoon als mens blijven zien en met respect blijven behandelen.
0: Heel belangrijk. Als je nou kijkt aan het eind van die Vredesweek op 27 september. Wanneer ben jij tevreden?
1: Nou, als weer steeds meer mensen erover praten dat uiteindelijk je moet investeren in vrede. Dat onze aandacht waard is, dat het ook ons geld waard is. En dat mensen er ook van overtuigt om naar elkaar net een beetje meer om te kijken. En niet zo snel te oordelen.
0: Kortom, de verharding in de maatschappij en ook tussen staten, daar moeten we keihard aan gaan werken met elkaar.
1: Ja, en ik denk dat er is altijd een meerderheid in de wereld die dat wil. Maar veel mensen vinden het toch een beetje lastig om daar voor op te staan. Weet je niet altijd wat te doen. En dan zeg ik altijd, ja, het begint al bij je buren of op je werk, op je school. Hoe je daar met elkaar omgaat. En natuurlijk ook in het stemhokje, op de straat. Als je vindt dat iets echt belangrijk is, dat je daar op een vreedzame, respectvolle manier gewoon vooruitkomt en je laat horen. Blijf niet stil. En zoek tegelijkertijd ook de ander op.
0: Het spookt wel door mijn hoofd van laat je stem horen. Laten we niet die zwijgende meerderheid zijn die volgt wat er gebeurt. Maar misschien net even wat actiever bezig zijn om iedereen te laten horen van jongens, tot zover en niet verder.
1: Exact. We hebben het heel fijn hier in dit land. Het is vreedzaam. We zijn altijd een plek geweest waar iedereen ook welkom was en kon zijn wie die is. Laten we dat alsjeblieft beschermen en ook uitdragen voor anderen die dat niet hebben in hun landen.
0: Ik vind het een prachtig moment om dit af te sluiten. De Vredesweek van 19 tot en met 27 september. Als mensen er meer over willen weten, waar kunnen ze terecht?
1: Op onze website van Pax kunt u zien de agenda, wat er in het hele land gebeurt. Ook hoe nog, als er activiteiten zijn die niet in de agenda staan, kunt u contact met ons opnemen om ze op te laten nemen, want alles is welkom.
0: Fantastisch. Dankjewel voor dit gesprek, Rolien Sasse van Pax Nederland.
1: Hartelijk dank.

0: Muziek uit Frankrijk. Dan hebben we het over Julien Clerc en Senéria. Aan de telefoon Daphne Blankenstein. En met haar ga ik het hebben over eenzaamheid. En wat voor effect dat kan hebben op je gezondheid. Daphne, hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Eenzaamheid. Er zijn aardig wat mensen in Nederland, dat horen we toch steeds weer terug, die behoorlijk eenzaam zijn. En dat zit achter de voordeur, we zien het niet. Maar dat heeft toch een behoorlijk effect, hè?
1: Nou, dat klopt inderdaad. Ik was voor de mensen die het gehoord hebben vorige week ook het leefstijl-item samen met mijn collega leefstijlcoach Lisette de Jong in Engeland op een leefstijlconferentie. En nou, daar was dit ook een groot thema. Dus heb ik ook een lezing over gevolgd. En ja, daar komen toch wel schokkende dingen, zeg maar, naar voren. Ja, een beetje, ik kan wel een voorbeeld geven vanuit mijn eigen praktijk. Een jonge dame die duizenden connecties heeft online. Maar eigenlijk geen echte vriendschappen. Nou, gepest op school, onzeker naar school. En ja, die trekt zich dan in het kamertje terug op de telefoon. Ja, en dan zie je daar, ja, de perfecte levens lijkt het natuurlijk voorbij komen. Op de socials, ja, voelt zich dan wat buitengesloten, uitgevallen van school. Ja, dus we hebben vaak het beeld van de eenzame ouderen achter de geraniums. En dat komt natuurlijk ook absoluut voor. Maar dat hoeft het niet per se te zijn. Want eenzaamheid, wat is het eigenlijk? Het is niet van per se dat er afwezigheid is van mensen, maar het is vooral de afwezigheid van een betekenisvolle verbinding. Ja. Dat je echt in verbinding met iemand staat. Ja, en dat is natuurlijk lastig als je op social media zit. Ja.
0: Het moet verder gaan dan oppervlakkige contacten dus.
1: Ja, nou ja, die kunnen zeker wel helpen. Maar dan is het ook gewoon echt dat je in verbinding staat met iemand. En het gaat ook niet om, kijk, iedereen voelt zich wel eens alleen of eenzaam, zeg maar. Maar het gaat er meer om dat het echt aanhoudend is. Daar heb je het dan over. Ja, want het, eigenlijk als je dan kijkt naar de cijfers, voelt 1 op de wereldwijd, 1 op de 6 volwassenen voelt zich eenzaam. Zo, dus het is inmiddels ook echt een erkend volksgezondheidsprobleem. Maar wat heel opvallend is, en dat vond ik toch wel chockerend, want ja, 10 jaar geleden werd eenzaamheid vooral bij ouderen gezien. Maar nu zijn jongeren tussen de 13 en 17 jaar de meest eenzame groep.
0: Ja, ja.
1: En ja, 1 op de 5 tieners voelt zich vaak eenzaam. Dus ja, dat is toch wel heel, vond ik wel heel heftig.
0: Even terug naar het voorbeeld wat je gaf van dat meisje. Hoe komt zo'n meisje nou bij jou terecht? Want dat is een stap die gezet moet worden.
1: Via de sociale vangnet, zeg maar. Ik zal straks nog wel eventjes terugkomen op wat er vervolgens allemaal gebeurde. Maar ik denk van ja, dat het heel belangrijk is om in zo'n situatie de verbinding te zoeken. Dus in ieder geval, zeg maar, het gesprek aan te gaan over hoe je je voelt. Daar toch hulp bij te zoeken, hoe moeilijk dat ook is. Ja, en dan zijn er verschillende mogelijkheden, zeg maar. Hè. En toch nog eventjes, ik wilde afsluiten met hoe ging het verder met Ella. Maar ja, die is uiteindelijk inderdaad in een vangnet, sociaal vangnet terechtgekomen. Een schilderscursus gaan doen. Daar weer in contact gekomen met mensen. Nieuwe vrienden gemaakt. Vrijwilligerswerk. Dus ja, die is eigenlijk die slaapkamer uitgegaan en wat meer terug de gemeenschap in. Ja, en ik denk dat dat een hele belangrijke belangrijk iets is in dit digitale tijdperk. Van het belang van de community, zoals ze dan in Engeland zeggen. Maar ja, de gemeenschap eigenlijk. En alle initiatieven zijn ontzettend veel initiatieven bij ons in de regio natuurlijk. Moet je wel natuurlijk naartoe durven stappen. Maar misschien kan je daar ook hulp in bij inschakelen. Dat iemand met je meegaat. Maar de oplossing zit vaak in de daadwerkelijke verbinding, het contact met anderen.
0: Ja.
1: Daar hebben we denk ik ook als hebben veel ouders ook nog wel wat in te doen. Ik heb nog wat cijfertjes, ik ga even hier door.
0: Ja, prima.
1: Als we naar meisjes kijken, zijn extra kwetsbaar op de een of andere manier. Want als die meer dan 5 uur per dag op de social media zitten, hebben ze 40% meer kans op depressie.
0: Zo.
1: En we zien ook dat smartphonebezit is van 17% naar 94% gestegen. En in diezelfde tijd is ook het aantal kinderen met een vermoedelijke mentale stoornis van de 1 op 8 naar de 1 op 5 gegaan. He, dus het is niet daadwerkelijk bewezen dat het door het smartphone gebruik komt. Maar ja, je ziet wel dat er een relatie in ieder geval tussen is. Ja, en natuurlijk de hele tijd zou je misschien zelf ook wel herkennen als je ergens uit eten gaat. Je kijkt dus om je heen. Je ziet toch ook heel veel mensen gewoon op hun telefoon tijdens dat ze met de familie of met het gezin aan tafel zitten. Ja, dus die schermtijd, ook met het laten bezorgen van je maaltijden, de bezorg-apps. We doen natuurlijk van alles online. En daarmee mis je dat sociale contact. Juist die kleine connecties die je hebt, van als je kaas bij de kaasboer haalt of op de markt, dat je even dat praatje hebt of even die blik of joh, hoe ging het, want je zou vorige week, weet ik veel, dit of dat gaan doen. Ja, dat is voor ons mens zeg maar echt super belangrijk en daar staan we niet heel erg bij stil. Ja. Dus ja, dat sociale contacten, dat is net zo belangrijk voor je leefstijl als gezonde voeding, slaap. Ja, eigenlijk is het misschien wel belangrijker en nog meer de basis. Wat kun je ook doen? Dat is kijken of je echt wat meer verbinding kunt maken met anderen. In ieder geval door je telefoon weg te leggen als je in gesprek bent.
0: Ik zag pas een kassière die weigerde iemand te helpen omdat hij aan het bellen was. Vond ik eigenlijk een heel mooi statement.
1: Ja, daar hebben ze ook een woord voor. Dat heet dan gefopt. Dat betekent dat als jij met iemand zit, dat voorbeeld van het restaurant of de kassière wat jij er net zei, van dat je eigenlijk genegeerd wordt. Of het gevoel krijgt dat jij er niet toe doet, want die telefoon is belangrijker. En zelfs, dat is ook een artikel wat een tijdje terug verscheen, zien ze dus ook bij huisdieren ook bepaalde effecten ontstaan, omdat de baasjes niet meer met aandacht met de hond zeg maar buiten lopen, maar tegelijkertijd op hun telefoon zitten.
0: Ja.
1: Dus je ziet zelfs bij dieren zeg maar, zie je eigenlijk al effecten ontstaan van dat wij gedisconnect zijn en niet meer in verbinding staan met elkaar. Ja, en dat is echt wel een groot probleem. Mensen die zich eenzaam voelen, hebben namelijk ook gezondheidsrisico's. Je hebt een veel hogere kans om een depressie te krijgen, 2,5 keer angststoornissen.
0: Zo.
1: 2 keer zo'n grote kans tot zelfbeschadiging of suïcidepogingen. Dat is volgens een recent grootschalig onderzoek. Maar ook fysiek, dus je stresshormonen nemen toe, kleine ontstekingen in je lichaam, zien ook veranderingen op MRI-scans in de hersenstructuur. Meer hart- en vaatziekte, dementie en ook een 25% hogere kans op vroegtijdig overlijden. Dan wil ik hier niet iedereen in somberheid achterlaten. Maar ik denk wel dat het goed is om je te beseffen van digitale tijdperk brengt ons mooie dingen, maar de verbinding moeten we uitkijken dat die niet de echte menselijke verbinding, dat die niet wegvalt inderdaad. Ja, dus
0: het is ongelooflijk als je bedenkt wat er allemaal achter zit, hè? Dat,
1: enorm. Ja, zeker. Ja, dus het is ook inderdaad wel door die verbinding. Maar maakt je lichaam ook allerlei gezonde hormonen aan, zeg maar, die ook weer bloeddrukverlagend, stressverlagend zijn, maar ook je stemming verbeteren. Dus dat is heel belangrijk. En ik denk dat het, wat ik daarnet al zei, goed is om die telefoon eens eventjes weg te leggen tijdens een gesprek en echt er te zijn in dat gesprek. En bijvoorbeeld als je vraagt aan iemand van hoe was je dag en iemand zegt goed, dat je ook eens even doorvraagt van hé, maar wat maakte dan dat zo'n goede dag voor je was? Hè? Zodat je ook echt het luisteren, dat iemand zoiets heeft van er wordt echt naar mij geluisterd of worden vragen gesteld.
0: Ja. Ik vind het ook wel opvallend dat social media dus ook vanuit overheden steeds meer voor jonge kinderen aan banden wordt gelegd.
1: Ja.
0: En als ik dit zo hoor, dan is dat dus meer dan terecht, hè?
1: Ja, dat absoluut. En ik denk niet alleen op scholen, maar ik denk dat we ook thuis, hè, wat ik al zei, van hoe vaak zitten we zelf niet in onze telefoon, terwijl er toch mensen om je heen zitten of zelfs als je uit eten gaat of wat dan ook. Dus ja, ik denk toch vaker die telefoon echt wegleggen, dat wel een heel groot verschil kan maken.
0: Stukje bewustwording, denk ik ook. Hè?
1: Ja, een stukje bewustwording. Ja, en kijken hoe we veel meer, zeg maar, toch weer een beetje misschien terug naar vroeger, zeg maar, van dat je veel meer dingen met de gemeenschap doet of dat versterkt, verenigingen. Leuke sociale initiatieven met je straat of in de buurt bijvoorbeeld ondernemen. Ja, dat is ontzettend belangrijk. Blijkt dus wel ook voor je gezondheid. Dus ik denk als afsluiter voor de luisteraar wellicht een soort van opdrachtje of kijk eens. We kunnen natuurlijk niet in je eentje eenzaamheid oplossen, maar je kan wel eens met iemand gewoon zo het gesprek aangaan. Door echt eens een echt gesprek met iemand te voeren. Nou, als je dat de komende weken is uitprobeert, dan zou dat denk ik al een hele mooie zijn.
0: Fantastisch om te horen. Dankjewel voor jouw bijdrage weer hier in de uitzending.
1: Graag gedaan.
0: Volgende week waarschijnlijk zijn we er weer. Lifestyle met Daphne Blankenstein. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En dan zijn we alweer gekomen aan het einde van dit programma. Eén land, één actueel. Na het nieuws dan hebben we de Spakenbeurs goed. Maar voordat we deze uitzending afsluiten, kunnen we je melden dat Chrissy hier is en ervoor gezorgd heeft dat we muziek hadden in deze uitzending. Maar ook heeft hij ervoor gezorgd dat we te horen waren, oftewel de techniek verzorgd. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot een volgende keer hier bij Eemland 1.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Ja, Ava Max en Kings and Queens. Ook Fleetwood Mac met Everywhere.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenburgers Goed voor donderdag 10 september 2026. Dit is jouw streekomroep Eemland 1. En dat is dan voor de streek Eemland. Ja, dat is op zich vrij logisch. En wat zit in Eemland? Nou ja, Barend, Soest, Bunschoten, Spakenburg. Eemdijk, Zevenhuizen. En we verwelkomen natuurlijk ook gewoon Amersfoort en Leusden. Ja, dat valt toch ook onder Eemland, hè? Ja. Maar woon je daar nou buiten? Dan denk je, ben ik niet welkom? Hallo, natuurlijk wel. Van harte zelfs. Spakenburg is goed elke donderdag en vrijdagochtend tot 12:00 op je radio. Tussen 10 en 12 om precies te zijn. Op jouw streekomroep Eemland 1. En ik sleep je door de werkochtend heen. En mijn naam is Larry Koelewijn. En ja, ik sta hier. Ja, ik sta. Met enige plezier. Ja, niet helemaal goed genederlandst, dat snap ik ook wel. Maar dat maakt niet uit. Hey, ik meld je maar eventjes. Over 100 dagen, dan is het alweer kerstvakantie. Dat je het even weet.
2: Papa, koffie?
1: Lekker, bakkie. Gaan we ondertussen goede muziek draaien van zometeen James Blunt. Ook Andrew Gold. We hebben DeBarge, maar ook Alesso en One Republic. En deze van Manau. La Tribu de Dana, terug naar 1999. Shout out.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

0: Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen.
1: Dit is Eemland 1.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de wat hij noemde verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het 2e kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Dit is Eemland 1 actueel van donderdag 17 september met vandaag in de uitzending. Roel en Robin brengen de gouden herinnering. Yvonne van Kalkeren is de oprichter van de zondagse verrassingslunch in Lokaal O. We bekijken het weer met Klaas Bijker. Rolien Sasse is de algemeen directeur van Pax en vertelt over de Vredesweek. En onze lifestyle coach Daphne Blankenstein, die praat ons weer bij deze week.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Kees Weerling.

0: nieuwe cyclus na de na het zomerreces. En een van de belangrijke punten, dat stond op de agenda, dat ging over het meanderterrein. Het Meander Medisch Centrum, dat blijft niet terugkomen naar de plek. Het was de bedoeling om dat over een jaar of vijf weer terug te gaan naar het Maarschalksbos. Maar men heeft besloten om dat niet te doen. De kosten zijn veel te hoog om dat nieuw opgetuigde gedeelte op de Drie Eiken, om daar vandaan weer weg te gaan. Dat zou een kapitaalvernietiging betekenen. Dat houdt in dat de gemeente de handen meer vrij heeft op het terrein van het Maarschalksbos. Nou zijn er uitgangspunten vastgesteld, en dat is al eerder gebeurd, waarbij men heeft gekeken naar wat willen we hier precies. En aan de hand van die uitgangspunten wordt dan verder uitgewerkt wat de mogelijkheden zijn. Nu waren er partijen in de gemeenteraad die vonden dat die eigenlijk die uitgangspunten wel wat opgerekt konden worden. Maar dat hield dan ook meteen weer in dat er zaken veel langer gaan duren. Onder andere de CDA, onder leiding van Rick van Hardeveld, die had zoiets van: we hebben dat afgesproken, dat moeten we ook doen. Ook D66 vond: dit zijn de afspraken, dit hebben we op papier gezet in de tijd. En met deze uitgangspunten moeten we dan ook aan de gang gaan. Hoe dat verder gaat, dat moeten we natuurlijk nog afwachten. Volgende week is de raadsvergadering in Baren. En die raadsvergadering die wordt ook rechtstreeks op Eemland 1 televisie uitgezonden. Mogelijkheden genoeg dus om de politiek in Baren te blijven volgen. Die mogelijkheid die heb je gewoon altijd. Want de debatvergadering en de raadsvergadering zelf wordt altijd door ons uitgezonden. We gaan eens even kijken. Gaan we aan de slag met Roel Kersten? Roel, goedemorgen, hartelijk welkom. Op vrijdag 18 september dan strijkt een bijzondere muziekvoorstelling, namelijk De Gouden Herinnering, neer in het ontmoetingscentrum De Basis in Soesterberg. Oprichters Robin Tusch en Roel Kersten ontdekten tijdens hun werk in de ouderenzorg hoe krachtig muziek werkt op ons geheugen. Een bekende melodie kan je in één seconde terugbrengen naar je jeugd, een oude liefde of een memorabele vakantie. Roel, hartelijk welkom in de uitzending.
1: Goeiedag. Hoi.
0: Jullie gaan een voorstelling maken met die oude melodieën. Hè? En jullie gaan terug in de tijd. Zo zou je het wel kunnen stellen.
1: Klopt, als een bus. Zeker weten. Maar we spelen ook steeds meer liedjes van tegenwoordig. Dus we spelen zowel oude als wat nieuwere liedjes ook.
0: Ja, dus geen groot orkest erbij, heb ik begrepen, hè?
1: Nee. Het is onze twee stemmen, een gitaar en een melodica waar we veel gebruik van maken.
0: Ja, nou kan ik me voorstellen, als je die twee instrumenten gebruikt en als je ook nog eens een keer persoonlijke verhalen van mensen die ze meebrengen gebruikt, hoe zit het dan met je muziek? Want dan moet je repertoire of heel groot zijn of je moet ongelooflijk snel kunnen schakelen.
1: Nee, ik denk dat daar sta je wel de spijker op zijn kop, want het is zeker een combinatie daarvan inderdaad. Het is, we zijn nog steeds elke dag hard aan het repeteren om het repertoire steeds en steeds groter te maken. En vanuit ervaringen proberen we ook eigenlijk alles wat gezegd wordt tijdens de optredens op te slaan, op te schrijven, waarna we dat weer als nieuwe inspiratie kunnen gebruiken voor liedjes. Maar we proberen wel veel bekende liedjes vooral te spelen waar... We hopen heel veel mensen wel gewoon herinnering aan hebben. En dat zien we ook wel heel erg veel terug. Bijvoorbeeld de mijlpalen die je net al noemde. Maar ook bijvoorbeeld Dansles is een hele grote mijlpaal voor veel mensen. Waar ze mooie herinneringen aan hebben bijvoorbeeld. En dat zijn wel liedjes wat, noem maar wat, een Proud Mary van een Tina Turner. Ja. Daar hebben menig een wel dansen op gemaakt in het verleden.
0: Ja, en dat is natuurlijk dan muziek, als je die eerste tonen soms al hoort, dan denk je, oh ja. En dan ga je soms ook inderdaad terug naar die eerste dans die je deed met dat of dat meisje. Dat kan maar zo gebeuren.
1: Zeker,
0: ja. Je zei het al, muziek verbindt. Muziek zorgt ervoor dat je heel veel dingen in één keer weer naar voren haalt. Je ziet ook heel vaak in oudere centra dat men muziek maakt met mensen. En dan zie je dat de mensen gaan meezingen. Hè? Want het komt weer boven.
1: Ja, zeker weten.
0: En gebruik je dat ook in je werk?
1: Ja, juist. Dat is wel een belangrijke factor ook dat we met z'n allen, vooral wij proberen wel het publiek ook aan te wakkeren om mee te zingen. En het is eigenlijk een samen zijn ook, waardoor we proberen eigenlijk al

0: de groep weer gewoon lekker één groep van te maken. En gewoon een hele gezellige sfeer. Dat iedereen zich op zijn gemak voelt ook om mee te zingen. En
1: zaak is de groep ons grootste instrument.
2: Ja, ja. Als koor eigenlijk, hè, waar jullie mee werken dan.
0: Exact, ja. Ja. Ja.
2: En zo'n koor, ontstaat dat gemakkelijk? Of hebben ze toch wel enige gêne eerst voordat ze de mond open doen?
0: Nou ja, ik moet zeggen, dat verschilt ook wel heel erg per groep. Maar over het algemeen, we hebben nog nooit echt gehad dat mensen totaal niet meezingen en ons aankeken van, waar zijn jullie mee bezig? Ja. Gelukkig.
2: Dat is mooi, dat scheelt een stuk. Ja. Als je nou kijkt, hè, want we hadden het al over wat highlights er zijn van die nummers die je, dat van het nummer van Tina Turner wat je noemde. Zijn er nog meer van die highlights? Je zegt, die moeten altijd voorbij komen.
0: Ja, wat wij zelf heel tof vinden om te spelen en wat wel altijd goed aanslaat, is ook een Country Roads van een John Denver bijvoorbeeld.
2: Ja, ja.
0: En we proberen ook wel een beetje in te spelen op bijvoorbeeld Jolene van de Dolly Parton zat ook in ons repertoire. En dat heeft nu natuurlijk, dat komt weer in het
2: extra
0: nieuws.
2: Extra dimensie eigenlijk, hè?
0: Ja, mensen herkennen dat dan ook weer wat sneller.
2: Ja.
1: Bij het dorp bijvoorbeeld van Wim Zonneveld, daar starten we vaak mee. Waarbij je geboren, iedereen in een stad of in een dorp, waar was dat dan? Zo'n bekend liedje die je dan meteen eigenlijk ook snel weer terugbrengt. Of zelf vind ik eigenlijk het meeste liedje, als wij maar 2 of 3 tonen spelen, van het zijn de kleine dingen die je doet. Nou, dan zingen ze meteen allemaal mee.
2: Ja, mooi is dat eigenlijk, hè? En dan zie je dus dat er nog, ondanks dat we bepaalde dingen helemaal niet zoveel meer voorbij horen komen, dat er toch nog heel veel in dat geheugen van ons zit, wat ons dan weer terugbrengt naar die tijd, hè?
0: Ja, zeker. Ja, we hebben allemaal ook de amygdala in onze hersenen zitten. En daar wordt die muziek opgeslagen tussen je 15 en je 25ste. Dus eigenlijk, we proberen daar ook veel gebruik van te maken, dat het voor iedereen juist voor iedereen is herkenbaar. Hm. Dus met die gedachten en die achterliggende gedachten spelen we eigenlijk. Wij zeggen altijd entertainment met een achterliggende gedachte. Dus we proberen daarop in te spelen.
2: Ja. De Gouden Herinnering heet de voorstelling. Vrijdag 18 september. Dan zijn jullie te vinden in ontmoetingscentrum De Basis in Soesterberg. Hoe laat begint de voorstelling?
0: Om 8:00.
2: Aha. En zijn er nog kaarten verkrijgbaar?
1: Via de website van De Basis. Daar staan we op in de agenda. En vanuit daar kun je. Nou, dat spreekt voor zich.
2: Mooi, je kan het gewoon niet. Dat moet gewoon een hele mooie avond gaan worden.
1: Mocht dat niet lukken, dan kijk gerust op onze socials. Stuur ons even een berichtje, dan gaan we het regelen.
2: Kijk, mooi, je kan het gewoon niet. Roel Kersten, ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage hier in de uitzending bij Eemland 1. En maak er een mooie voorstelling van.
1: Dankjewel, leuk.
0: Fijne dag.
2: Joe.

0: De muziek van de Moody Blues. We gingen ver terug in de tijd. En dat deden we met de Story in Your Eyes. Heb jij komende zondag al plannen voor de lunch? Want als je zin hebt in een gezellige middag en een culinaire verrassing, dan moet je zondag 20 september in Barend zijn. In het Nutsgebouw aan de Burgemeester Penstraat wordt dan namelijk weer de populaire zondagse verrassingslunch georganiseerd. Ik praat erover met Yvonne van Kalkeren. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Yvonne, kun je eens vertellen, een verrassingslunch, dan triggert dat mij meteen, dan denk ik, hey, wat zit hierachter?
1: Nou, wat erachter zit is dat er vrijwilligers koken voor de mensen. Dat kost €4 per persoon.
0: Mm-hmm.
1: En ze weten niet van tevoren wat. En dus dat is daar kneden. Dus het is een heel gezellig bijeenkomst waar je met z'n allen eet. En ja, dat is het.
0: Ja. In lokaal ja. O, in de Burgemeester Penstraat. Het grootste gedeelte van de luisteraars die zullen ongetwijfeld weten wat lokaal O is. Maar er zijn er ook nog die dat niet weten. Wat is lokaal O precies?
1: Nou, lokaal O is Lokaal O is een stichting. En die bestaat al vrij lang. We zijn een paar keer hebben we moeten verplaatsen. En ja, daar wordt van alles georganiseerd. Echt van alles. En ja, dit is gezellig. Je hebt op maandag een inloopmiddag. Dan komen allerlei mensen gewoon even een bakje koffie drinken en met elkaar praten. En dan heb je op woensdagmiddag dus mooie ontmoetingen. Dat is bijna het welste, maar dat bestaat al lang onder die naam. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Dat ja, dat is het zo'n beetje. En er is ook van andere clubs kunnen zich opgeven. En die kunnen dan een ruimte huren en daar hun ding doen.
0: Het is dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een verzamelgebouw waar ongelooflijk veel activiteiten plaatsvinden. En een van die activiteiten, dat is dan die lunch die jullie organiseren. Ik denk naast eten met elkaar, verbinding zoeken, gezelligheid opzoeken.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat misschien wel een van de belangrijkste punten is die je daar meemaakt, of niet?
1: Ja, dat zei ik ook. Want je bent echt gewoon gezellig. Mensen kennen elkaar vaak niet eens. En je zit dus gewoon gezellig met elkaar te eten. Waardoor je gewoon ook vanzelf praatjes krijgt. Er komen ook mensen die voor het eerst bij de lunch komen. Die komen op de maandag of de woensdagmiddag binnenlopen.
0: Mm.
1: Dus het is gewoon echt, ja, het is moeilijk uit te leggen worden, maar het is gewoon heel gezellig. Het is echt heel gezellig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe hoog is de drempel?
1: Ja, dat ligt eraan. Voor de een is het niet zo hoog. En voor de ander is het wel hoog. En soms kom ik mensen in het dorp tegen. En die vragen dan, zo kan ik nog komen? En is het niet eng? En zeg, nee, het is helemaal niet eng. Het is gewoon gezellig en dat moet je voelen. En die drempel, ja, voor sommige mensen is die hoog. Maar ja, ze kunnen altijd bellen en dan kunnen we het laatste setje geven.
0: Ja.
1: Want het is echt niet eng, je hoeft niet mooi uit te zien. Iedereen is welkom. En dus het is niet dat er bij de deur gekeken wordt, mag jij er wel in, mag jij er niet in. Iedereen is welkom.
0: Kijk, mooi, je kan het gewoon niet.
1: Ja.
0: Is dit nu ook een prachtig moment om mensen die misschien eenzaamheid ervaren weer bij elkaar te brengen?
1: Oh ja, zeker. Ja, ik weet toen elkaar al net begonnen was, dat was nog in de school, dat ik zelf last had van, nou wat jij net vroeg, is het niet eng en is de drempel niet hoog? En nou, toen sprak ik iemand en nou, daar heb ik mee zitten praten en vanaf dat moment ben ik best wel actief ook bij lokaal O. En is dat hele, dat eenzame gevoel is weg. Het is echt leuk als je door loopt, je ziet veel mensen die je kent en je maakt even een praatje. Dus ja, zeker. Ja.
0: Dus je wordt eigenlijk één grote familie daar zo, begrijp ik.
1: Dat woord heb ik een beetje moeite. Maar het is gewoon gezellig. En
0: ja,
1: het is als je wel familie, maar gewoon, ja, je gaat elkaar kennen. Dus soms met de een heb je meer dan met de ander. Dat is logisch. Maar je deelt ook dingen samen. En ja, ik ben er heel blij mee. Eén probleem hebben we wel. We komen vrijwilligers tekort.
0: Oké.
1: Ja.
0: Bijna elke organisatie in Baarn is dat zo. En vrijwilligers kom je tekort. Wat moeten die vrijwilligers, wat kunnen die doen bij Lokaal O?
1: Nou, ze kunnen als ze dat leuk vinden, en dat wordt helemaal uitgelegd hoor, gaan koken, hè, voor de mensen.
0: Hm.
1: En of ze kunnen helpen met de afwas en het opruimen. Dus eigenlijk dat, ja. En dat als de mensen zijn die luisteren en die denken, nou, dan wil ik wel eens proberen of dan wil ik over praten, dan kunnen ze een appje sturen naar www.lokaal.nl. En wij zijn er heel blij mee, maar ze kunnen ook op maandagmiddag even langskomen lopen.
0: Ja,
1: we zouden heel blij zijn. Dan kunnen we het wat vaker organiseren, snap je?
0: Dat is natuurlijk ook fantastisch. Hebben jullie een uitgebreide keuken daar? Want dat is natuurlijk wel een voorwaarde, of niet?
1: Ja. We kunnen daar heel goed koken. Dat is geen enkel probleem. We hebben afwasmachine en ovens en alles wat je nodig hebt.
0: Dus, alle faciliteiten zijn er om dit te organiseren.
1: Ja.
0: En nog een paar goede koks erbij, dan is het helemaal. En soms sta je er versteld van mensen waarvan je het helemaal niet verwacht, die bijvoorbeeld fantastisch kunnen koken. En dit soort dingen dan eigenlijk helemaal gaan dragen, hè?
1: Ja, maar het gaat nog niet eens om het fantastisch koken. Het gaat om de liefde die je erin stopt.
0: Kijk.
1: Snap je?
0: Mooi.
1: En de een die zal van weet ik veel, €5 iets heel bijzonders kunnen maken voor één persoon. En de ander maakt iets minder bijzonders, maar het smaakt ook heerlijk. En dat is ook goed.
0: Kijk, heel belangrijk. Zondag 20 september, dan is het zover. Hoe laat gaan de deuren open?
1: Ja, ze moeten zich wel eerst opgeven via mij.
0: Ja.
1: Ja, want dat is wel belangrijk. Want ja, we kunnen 20, 25 mensen kwijt.
0: Nee, dat is
1: duidelijk. Dus als die vol zit, dan is die vol.
0: Ja.
1: Maar dan komt weer een nieuwe. En vandaar dat we ook zo behoefte hebben aan vrijwilligers. Dat wil ik nog wel even benadrukken.
0: Ja. Vrijwilligers zijn dus van harte welkom. Loop binnen, zeker op eventueel op de maandagmiddag, op de woensdagmiddag. Want dan kun je iemand rechtstreeks spreken. Liefst op de maandag. Kijk.
1: Ja, op de maandagmiddag. Ja. Want dan ben ik er en dan is Ellen er. En wij weten er alles van.
0: Ja.
1: Dus, maar die kunnen gewoon binnenlopen en kunnen ze gelijk even een kopje koffie meedrinken om de sfeer te proeven.
0: Ja. Dus, opgeven om deel te gaan nemen aanstaande zondag, dat gaat via de website.
1: Ja, dat klopt. En dat is, even kijken, want het is inmiddels het hoogstreetje. www.lokaal en dan hoogstreetje o en dan .nl.
0: Kijk. Fantastisch. Maak er een mooie dag van. Dat er maar lekker gekookt mag worden. Yvonne, dank je wel voor jouw bijdrage hier bij Eemland 1.
1: Ja,
0: dank je wel.
1: Jullie bedankt voor het interview.
0: Prima.
1: En ik hoop, oké, hartstikke bedankt.

0: Samuel Welton, een prachtig nummer. Boom, oftewel de Russo doet ook nog eens een keer mee. Aan de telefoon heb ik niemand minder dan...
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Kijk, die hebben we aan de telefoon. Klaas, goedemorgen. Enige wisselvalligheid is volgens mij wel aan de orde op dit moment, of niet?
2: Tot aan het eind van de middag is het niet wisselvallig. Dus een zonnetje, maar ook wolkenvelden. En dan trekt een buienzone over. Er kan ook wat regen uitvallen, dus niet alleen buien. En dan word je aan het eind van de middag een beetje nat van als je buiten komt. Ja. Stelt niet zo heel veel voor, een millimeter of 5 denk ik. En daarna is het licht wisselvallig, met de meeste kans op een droge dag op vrijdag. Maar zaterdag en zondag is een gedeelte van de dag besteed aan een paar buitjes, een paar millimeter. Dus valt allemaal wel mee. En daarna wordt een hoge drukgebied, maakt zich heel sterk. En dan gaan we weer een langdurige periode van droogte tegemoet, zoals we veel gewend zijn.
0: Ja. Ja.
2: En dan de temperatuur, die schiet niet zo erg uit hoor. Die wordt ietsje hoger misschien, rond of iets onder de 20 graden. Alleen de nachten worden dan een stuk frisser, we komen onder de 10 graden terecht.
0: Oké. Okay.
2: Dus, en dat kan een poosje aanhouden. Dus ja, misschien dat we op de rand van september, oktober weer eens op nattigheid worden getrakteerd. Maar dat moeten we maar even afwachten. Met andere woorden, de meeste regen valt aan het eind van de middag. Dus dat zijn een paar buien of ook een regengebied zit er in die neerslagzone. En daarna is het vrijdag bijna droog en dan zaterdag en zondag is gewijd aan een paar buitjes. Dus licht wisselvallig en daarna droog en zonnig.
0: Mooi, je kan het toch eigenlijk niet? Het is redelijk gemiddeld qua temperatuur volgens mij, hè? Want die ligt zo rond de 20 graden in deze periode.
2: Nee, de komende dagen zitten we iets onder normaal. Dus ook vandaag halen we met moeite de 18 graden. Dus dat is net iets onder normaal. En ook in het weekend wordt het al iets warmer. En daarna, met die zonnigheid, blijft de temperatuur overdag ongeveer hetzelfde. Maar in de nacht wordt het dan wat frisser.
0: Ja, ja. Nou, op zich ziet het toch helemaal niet zo gek uit, zou ik zeggen.
2: Nee, maar je weet, de aarde is heel erg dorstig en die dorst wordt voorlopig niet gelest.
0: Nee, dat is natuurlijk wel een punt wat...
2: De binnenschippers die zitten te wachten op regen in het stroomgebied van de Rijn.
0: Ja.
2: Dus in Zuid-Duitsland en Zwitserland. Maar ook daar, valt er te weinig.
0: Te weinig, ja.
2: Ja.
0: We zullen het ermee moeten doen.
2: Ja.
0: Morgen dan hebben we meer weer met Klaas Bijker. Klaas, hartelijk dank voor jouw bijdrage weer hier in de uitzending.
2: Graag gedaan.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Het nummer Don't Stop Believing, dan hebben we het over Journey. De Vredesweek, die gaat over vrede, de verbinding en samenleven. In deze week krijgen initiatieven die bijdragen aan een vreedzame en inclusieve samenleving extra aandacht. Door heel Nederland worden activiteiten georganiseerd en iedereen kan meedoen. Er zijn bijvoorbeeld filmavonden, festivals, gezamenlijke maaltijden, lezingen, debatten en andere bijeenkomsten. En tijdens deze activiteiten kunnen mensen elkaar ontmoeten, met elkaar praten en samen nadenken over de vrede. Aan de telefoon heb ik Rolien Sasse, zij is directeur van Pax. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Hartelijk dank. Fijn om hier te zijn.
0: De Vredesweek van 19 tot en met 27 september. Het is een gebeuren wat al, ik zou bijna zeggen, sinds mensenheugenis georganiseerd wordt. Ik heb het idee dat wat dat betreft de actualiteit steeds groter wordt hiervoor.
1: Ja, mensen hebben overal eigenlijk heel erg behoefte aan vrede en lange tijd vonden we dat vanzelfsprekend. Maar ik denk dat zowel met de polarisatie in de maatschappij en ook met alle oorlogen in de wereld, ja, hebben mensen toch echt behoefte daar weer eens over te praten. Hoe kom je nou eigenlijk tot vrede?
0: Ja, dat is best een lastig geheel. Als we op het ogenblik zien hoe geopolitiek om ons heen alles beweegt, dan kun je dan nog positief blijven, zou je zeggen?
1: Ja, absoluut. Uiteindelijk vrede is wordt door mensen gemaakt, net als oorlog. Ja. En het is dus, we kunnen daar met z'n allen aan werken. Of dat nou bij jezelf in de buurt is, en dat is natuurlijk in de Vredesweek, hè, de ambassades van vrede. Dat zijn groepen in allerlei plaatsen in Nederland, ook bijvoorbeeld in Amersfoort. Het is een hele actieve, die allerlei activiteiten organiseren, zoals u al zei, om elkaar te ontmoeten, om met elkaar in gesprek te gaan. En op die manier juist mensen om elkaar te ontmoeten. Dat is het eerste steentje wat je bijdraagt aan vrede.
0: Ja, is het ook om een grotere bewustwording te creëren?
1: Ja, nou, op dit moment investeren we natuurlijk miljarden in defensie. Maar we weten ook met z'n allen dat wapens uiteindelijk misschien wel kunnen verdedigen, maar geen vrede stichten. En voor vrede heb je echt meer nodig. Met elkaar in gesprek gaan, diplomatiek, diplomatie internationaal, de rechtsstaat heel goed overeind houden en onze democratie. Er zijn heel veel middelen die je in kan zetten om vrede dichtbij en ver weg te bevorderen, maar daar investeren we eigenlijk niet in. En dat is keihard nodig.
0: Ja, als je nou kijkt naar Pax, hebben jullie op het internationale speelveld mogelijkheden om je te manifesteren?
1: Jazeker. Bijvoorbeeld op dit moment is er natuurlijk veel te doen over de technologie in defensie, AI en wapens en en daar zitten we in een internationaal verband met andere organisaties wereldwijd, waarbij we onderhandelen over regelgeving en ook pleiten voor goede regelgeving op dit gebied tussen de staten. En dat gaat veel te langzaam, maar er is wel een erkenning dat dit nodig is, zelfs bij de techbedrijven zelf nu.
0: Ja, nou zie je dat regelgeving in oorlog voeren, die zijn er eigenlijk al, alleen ze worden met voeten getreden, hè?
1: Ja, nou, en deze regelgeving is er niet. En dat is toch de eerste stap. Want als je niet weet waar je aan te houden hebt, nou, dan kan je helemaal alles doen. Het heeft wel een dempend effect. Alleen inderdaad, je hebt helemaal gelijk. We zien steeds meer staten, juist de grote machten, die het naast zich neerleggen. En het is eigenlijk aan ons burgers, hier en daar, overal om te laten horen dat we dat niet accepteren. Dat voor ons dat internationaal recht wel heel belangrijk is. En we moeten beseffen, als wij het ergens over treden of mensen een oogje dichtknijpen, dan kunnen anderen dat ook vrij doen. Ja. Dus het is heel belangrijk dat wij erom vragen en dat wij er ook op letten.
0: Ik denk ook dat het heel belangrijk is om nog eens een keer, we zien allemaal wat er om ons heen gebeurt. Ik denk dat het heel belangrijk is om die bewustwording verder te activeren, zeg maar. En is Pax de organisatie die dat kan bewerkstelligen?
1: Wij doen dat samen met al die vrijwilligers in het land die zich hier echt keihard voor inzetten. En dat is eigenlijk natuurlijk wat je nodig hebt. In je eentje kan je niks. En het is fantastisch dat in deze week zoveel mensen in het land zelf het initiatief nemen. En ik zou ook tegen iedereen willen zeggen, help mee, kom, doe mee. Want op die manier wordt het een sneeuwbal die steeds groter wordt. En vrede maken we met z'n allen.
0: Ja. Ik weet dat in de tijd tegen de activiteiten tegen de kernwapens, dat is volgens mij ook door Pax in de tijd allemaal georganiseerd. Hè?
1: Ja, door IKV en Pax Christi die ons hebben opgericht. En de Rode Lijn van vorig jaar, daar waren wij een van de organisaties die daar het initiatief toe namen. Om ook daar te pleiten voor dat we de mensenrechten en humanitair ook in Gaza niet uit het oog verliezen. En dat onze regering dat ook serieus neemt.
0: Ja.
1: Dus we gaan nog steeds doen we dat. Maar we zijn ook bezig met gesprekken, filmavonden, dialogen. Om dicht bij huis te zorgen dat mensen elkaar gewoon als mens blijven zien en met respect blijven behandelen.
0: Heel belangrijk, als je nou kijkt aan het eind van die Vredesweek op 27 september. Wanneer ben jij tevreden?
1: Nou, als weer steeds meer mensen erover praten dat uiteindelijk je moet investeren in vrede. Dat onze aandacht waard is, dat het ook ons geld waard is. En dat mensen er ook van overtuigt om naar elkaar net een beetje meer om te kijken. En niet zo snel te oordelen.
0: Kortom, de verharding in de maatschappij en ook tussen staten, daar moeten we keihard aan gaan werken met elkaar.
1: Ja, en ik denk dat er is altijd een meerderheid in de wereld die dat wil. Maar veel mensen vinden het toch een beetje lastig om daar voor op te staan. Weet je niet altijd wat te doen. En dan zeg ik altijd, het begint al bij je buren of op je werk, op je school. Hoe je daar met elkaar omgaat. En natuurlijk ook in het stemhokje, op de straat. Als je vindt dat iets echt belangrijk is, dat je daar op een vreedzame, respectvolle manier gewoon vooruitkomt en je laat horen. Blijf niet stil en zoek tegelijkertijd ook de ander op.
0: Het spookt wel door mijn hoofd van laat je stem horen. Laten we niet die zwijgende meerderheid zijn die volgt wat er gebeurt. Maar misschien net even wat actiever bezig zijn om iedereen te laten horen van jongens, tot zover en niet verder.
1: Exact. We hebben het heel fijn hier in dit land. Het is vreedzaam. We zijn altijd een plek geweest waar iedereen ook welkom was en kon zijn wie die is. Laten we dat alsjeblieft beschermen en ook uitdragen voor anderen die dat niet hebben in hun landen.
0: Ik vind het een prachtig moment om dit af te sluiten. De Vredesweek van 19 tot en met 27 september. Als mensen er meer over willen weten, waar kunnen ze terecht?
1: Op onze website van Pax kunt u zien de agenda, wat er in het hele land gebeurt. Ook hoe nog als er activiteiten zijn die niet in de agenda staan, kunt u contact met ons opnemen om ze op te laten nemen, want alles is welkom.
0: Fantastisch. Dankjewel voor dit gesprek, Rolien Sasse van Pax Nederland.
1: Hartelijk dank.

0: Muziek uit Frankrijk. Dan hebben we het over Julien Clerc en Senéria. Aan de telefoon Daphne Blankenstein. En met haar ga ik het hebben over eenzaamheid. En wat voor effect dat kan hebben op je gezondheid. Daphne, hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Eenzaamheid. Er zijn aardig wat mensen in Nederland, dat horen we toch steeds weer terug, die behoorlijk eenzaam zijn. En dat zit achter de voordeur, we zien het niet. Maar dat heeft toch een behoorlijk effect, hè?
1: Nou, dat klopt inderdaad. Ik was voor de mensen die het gehoord hebben vorige week ook het leefstijl-item samen met mijn collega leefstijlcoach Lisette de Jong in Engeland op een leefstijlconferentie. En nou, daar was dit ook een groot thema. Dus daar heb ik ook een lezing over gevolgd. En ja, daar komen toch wel schokkende dingen, zeg maar, naar voren. Ja, een beetje, ik kan wel een voorbeeld geven vanuit mijn eigen praktijk. Een jonge dame die duizenden connecties heeft online. Maar eigenlijk geen echte vriendschappen. Nou, gepest op school, onzeker naar school. En ja, die trekt zich dan in het kamertje terug op de telefoon. Ja, en dan zie je daar, ja, de perfecte levens lijkt het natuurlijk voorbij komen. Op de socials, ja, voelt zich dan wat buitengesloten, uitgevallen van school. Ja, dus we hebben vaak het beeld van de eenzame ouderen achter de geraniums. En dat komt natuurlijk ook absoluut voor. Maar dat hoeft het niet per se te zijn. Want eenzaamheid, wat is het eigenlijk? Het is niet van per se dat er afwezigheid is van mensen, maar het is vooral de afwezigheid van een betekenisvolle verbinding. Ja. Dat je echt in verbinding met iemand staat. Ja, en dat is natuurlijk lastig als je op social media zit. Ja.
0: Ja, het moet verder gaan dan oppervlakkige contacten dus.
1: Ja, nou ja, die kunnen zeker wel helpen. Maar dan is het ook gewoon echt dat je in verbinding staat met iemand. En het gaat ook niet om, kijk, iedereen voelt zich wel eens alleen of eenzaam, zeg maar. Maar het gaat er meer om dat het echt aanhoudend is. Daar heb je het dan over. Ja, want het, eigenlijk als je dan kijkt naar de cijfers, voelt 1 op de wereldwijd, 1 op de 6 volwassenen voelt zich eenzaam. Zo, dus het is inmiddels ook echt een erkend volksgezondheidsprobleem. Maar wat heel opvallend is, en dat vond ik toch wel chockerend, want ja, 10 jaar geleden werd eenzaamheid vooral bij ouderen gezien. Maar nu zijn jongeren tussen de 13 en 17 jaar de meest eenzame groep.
0: Ja, ja.
1: En ja, 1 op de 5 tieners voelt zich vaak eenzaam. Dus ja, dat is toch wel heel, vond ik wel heel heftig.
0: Ja. Even terug naar het voorbeeld wat je gaf van dat meisje. Hoe komt zo'n meisje nou bij jou terecht? Want dat is een stap die gezet moet worden.
1: Via sociale vangnet, zeg maar. Ik zal straks nog wel eventjes terugkomen op wat er vervolgens allemaal gebeurde. Maar ik denk van ja, dat het heel belangrijk is om in zo'n situatie de verbinding te zoeken. Dus in ieder geval, zeg maar, het gesprek aan te gaan over hoe je je voelt. Daar toch hulp bij te zoeken, hoe moeilijk dat ook is. Ja, en dan zijn er verschillende mogelijkheden, zeg maar. Hè? En toch nog eventjes, ik wilde afsluiten met hoe ging het verder met Ella. Maar ja, die is uiteindelijk inderdaad in een vangnet, sociaal vangnet terechtgekomen. Een schilderscursus gaan doen. Daar weer in contact gekomen met mensen. Nieuwe vrienden gemaakt. Vrijwilligerswerk. Dus ja, die is eigenlijk die slaapkamer uitgegaan en wat meer terug de gemeenschap in. Ja, en ik denk dat dat een hele belangrijke belangrijk iets is in dit digitale tijdperk. Van het belang van de community, zoals ze dan in Engeland zeggen. Maar ja, de gemeenschap eigenlijk. En alle initiatieven, zijn ontzettend veel initiatieven bij ons in de regio natuurlijk. Moet je wel natuurlijk naartoe durven stappen. Maar misschien kan je daar ook hulp in bij inschakelen. Dat iemand met je meegaat. Maar de oplossing zit vaak in de daadwerkelijke verbinding, het contact met anderen.
0: Ja.
1: Daar hebben we denk ik ook als hebben veel ouders ook nog wel wat in te doen. Ik heb nog wat cijfertjes, ik ga even hier door.
0: Ja, prima.
1: Als we naar meisjes kijken, zijn extra kwetsbaar op de een of andere manier. Want als die meer dan 5 uur per dag op de social media zitten, hebben ze 40% meer kans op depressie.
0: Zo.
1: En we zien ook dat smartphonebezit is van 17% naar 94% gestegen. En in diezelfde tijd is ook het aantal kinderen met een vermoedelijke mentale stoornis van de 1 op 8 naar de 1 op 5 gegaan. He, dus het is niet daadwerkelijk bewezen dat het door het smartphone gebruik komt. Maar ja, je ziet wel dat er een relatie in ieder geval tussen is.
0: Hm.
1: Ja, en natuurlijk de hele tijd zou je misschien zelf ook wel herkennen als je ergens uit eten gaat. Je kijkt dus om je heen. Je ziet toch ook heel veel mensen gewoon op hun telefoon tijdens dat ze met de familie of met het gezin aan tafel zitten. Ja, dus die schermtijd, ook met het laten bezorgen van je maaltijden, de bezorg-apps. We doen natuurlijk van alles online. En daarmee mis je dat sociale contact. Juist die kleine connecties die je hebt. Van als je kaas bij de kaasboer haalt of op de markt. Dat je even dat praatje hebt of even die blik. Of joh, hoe ging het? Want je zou vorige week, weet ik veel, dit of dat gaan doen. Ja, dat is voor ons mens zeg maar echt super belangrijk. En daar staan we niet heel erg bij stil.
0: Ja.
1: Dus ja, dat sociale contacten, dat is net zo belangrijk voor je leefstijl als gezonde voeding en slaap. Ja, eigenlijk is het misschien wel belangrijker en nog meer de basis. Wat kun je ook doen? Dat is kijken of je echt wat meer verbinding kunt maken met anderen. In ieder geval door je telefoon weg te leggen als je in gesprek bent.
0: Ik zag pas een cashière die weigerde iemand te helpen omdat hij aan het bellen was.
1: Ja, nou,
0: vond ik eigenlijk een heel mooi, een heel mooi statement.
1: Ja, daar hebben ze ook een woord voor. Dat heet dan gefopt. Dat betekent dat als jij met iemand zit, dat voorbeeld van het restaurant of de cassière wat jij er net zei, van dat je eigenlijk genegeerd wordt. Of het gevoel krijgt dat jij er niet toe doet, want die telefoon is belangrijker. En zelfs, dat is ook een artikel wat een tijdje terug verscheen, zien ze dus ook bij huisdieren ook bepaalde effecten ontstaan, omdat de baasjes niet meer met aandacht met de hond zeg maar buiten lopen, maar tegelijkertijd op hun telefoon zitten.
0: Ja.
1: Dus je ziet zelfs bij dieren zeg maar, zie je eigenlijk al effecten ontstaan van dat wij gedisconnect zijn en niet meer in verbinding staan met elkaar. Ja, en dat is echt wel een groot probleem. Mensen die zich eenzaam voelen, hebben namelijk ook gezondheidsrisico's. Je hebt een veel hogere kans om een depressie te krijgen, 2,5 keer angststoornissen.
0: Zo.
1: 2 keer zo'n grote kans tot zelfbeschadiging of suïcidepogingen. Dat is volgens een recent grootschalig onderzoek. Maar ook fysiek, dus je stresshormonen nemen toe. Kleine ontstekingen in je lichaam. Zien ook veranderingen op MRI-scans in de hersenstructuur. Meer hart- en vaatziekte, dementie. En ook een 25% hogere kans op vroegtijdig overlijden. Dan wil ik hier niet iedereen in somberheid achterlaten. Maar ik denk wel dat het goed is om je te beseffen van het digitale tijdperk brengt ons mooie dingen, maar de verbinding moeten we uitkijken dat die niet de echte
0: dat
1: menselijke
0: die niet wegvalt.
1: Verbinding,
0: ja.
1: Dat die niet wegvalt inderdaad. Ja, dus,
0: het is ongelooflijk dus als je bedenkt wat er allemaal achter zit. Hè? Dat,
1: enorm. Ja, zeker. Ja, dus het is ook inderdaad wel door die verbinding. Het maakt je lichaam ook allerlei gezonde hormonen aan, zeg maar, die ook weer bloeddrukverlagend, stressverlagend zijn, maar ook je stemming verbeteren. Dus dat is heel belangrijk. En ik denk dat het, wat ik daarnet al zei, goed is om die telefoon eens eventjes weg te leggen tijdens een gesprek en echt er te zijn in dat gesprek. En bijvoorbeeld als je vraagt aan iemand van hoe was je dag en iemand zegt goed, dat je ook eens even doorvraagt van hé, maar wat maakte dan dat zo'n goede dag voor je was? Hè? Zodat je ook echt het luisteren, dat iemand zoiets heeft van hé, er wordt echt naar mij geluisterd of worden vragen gesteld.
0: Ja. Ik vind het ook wel opvallend dat social media dus ook vanuit overheden steeds meer voor jonge kinderen aan banden wordt gelegd.
1: Ja.
0: En als ik dit zo hoor, dan is dat dus meer dan terecht, hè?
1: Ja, dat absoluut. En ik denk niet alleen op scholen, maar ik denk dat we ook thuis, hè, wat ik al zei, van hoe vaak zitten we zelf niet in onze telefoon, terwijl er toch mensen om je heen zitten of zelfs als je uit eten gaat of wat dan ook. Dus ja, ik denk toch vaker die telefoon echt wegleggen, dat wel een heel groot verschil kan maken.
0: Stukje bewustwording, denk ik ook. Hè?
1: Ja, een stukje bewustwording. Ja, en kijken hoe we veel meer, zeg maar, toch weer een beetje misschien terug naar vroeger, zeg maar, van dat je veel meer dingen met de gemeenschap doet of dat versterkt, verenigingen. Leuke sociale initiatieven met je straat of in de buurt bijvoorbeeld ondernemen. Ja, dat is ontzettend belangrijk. Blijkt dus wel ook voor je gezondheid. Dus ik denk als afsluiter voor de luisteraar wellicht een soort van opdrachtje of kijk eens. We kunnen natuurlijk niet in je eentje eenzaamheid oplossen, maar je kan wel eens met iemand gewoon zo het gesprek aangaan. Door echt eens een echt gesprek met iemand te voeren. Nou, als je dat de komende weken is uitprobeert, dan zou dat denk ik al een hele mooie zijn.
0: Fantastisch om te horen. Dankjewel voor jouw bijdrage weer hier in de uitzending.
1: Graag gedaan.
0: Volgende week waarschijnlijk zijn we er weer. Lifestyle met Daphne Blankenstein. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En dan zijn we alweer gekomen aan het einde van dit programma. Eén land, één actueel. Na het nieuws dan hebben we de Spakenbeurs goed. Maar voordat we deze uitzending afsluiten, kunnen we je melden dat Chrissy hier is ervoor gezorgd heeft dat we muziek hadden in deze uitzending. Maar ook heeft hij ervoor gezorgd dat we te horen waren, oftewel de techniek verzorgd. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot een volgende keer hier bij Eemland 1.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Lekker radio. Met

0: Diana Birch heet deze dame. Valentino. Zo heet hij blijkbaar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Ik heb een vreemd verzoek van Gino Graus. Die zegt, ik wil je kussen. Wat moet je nou met iemands kussen? Nou ja, goed. Niks aan te doen. Gino, doe je best, hè. Je kunt er wat van. Je mag vast een kussen wel lenen, hoor.

0: Eindelijk doet hij het. Andrea Bocelli met Marco Borsato. Mooie combinatie en een mooi lied. Because we believe.
1: Guarda fuori già mattina.

mooie beeldspraken van Rob de Nijs. Inmiddels alweer wat nummer van wat langer geleden, 2014. Ja, ik heb het opgezocht. En Loop in het licht. Ik vind het mooi bedacht. Bekker Radio gaat naar andere Nederlandse artiesten. Die heet Lisa de Graaf. Maybe it was love, vraagt ze zich vertwijfeld af. Ongetwijfeld. Je luistert naar het programma Dekker Radio met Merro Dekker.

0: de muziek van gisteren.
1: Zeg maar gerust eergisteren. 2010 is toch alweer ver achter ons. House am Zee met Peter Fox.
2: Hier ben ik geboren.

0: ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Mooi nummer, hè? 2010. Peter Fox, House am See. Oké, moet even opschieten. We naderen alweer de bodem van natuur. En dat doen we met Huey Lewis en de News. Ja, zo heet die groep. En een van die grote hits van ze was deze, Power of Love. Tot aan de

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook. Sinds gisteren zijn 2 rijstroken dicht nadat scheuren waren ontdekt in de hoofddragers van de brug. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn plannen. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. Het weer bewolkt en er trekken buien over bij een graad of 18.

gezelschap uit Duitsland heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Unique FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Lekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. En daarna Beth Hart. En A Wonderful World.

0: sweet Mr. In Between.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

0: Beth Hart heette deze dame. And a Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen, hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees en deze oude hit. Spirits Heaven Flown.

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Haven't Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

Poorten. Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Dekker Radio. Nou, het schiet alweer op, dit uurtje, hè. Jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè. Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit een grote hit was. Titel. Jamo be there. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker Radio.

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munt.
0: En dit stel,

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour.
4: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

Zo is dat. Muziek van 1987. Sabrina hoorden we hier voorbij komen. Een hele dikke zomerhit van haar in dat jaar. Boys, boys, boys. Summertime. Love de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam. En ik draai het voor u de komende uur. Hedendaagse muziek hier zo van Justy en Sam Harper. Dit is Just a Little.

0: Justy, Sam Harper, Just a Little. Wij gaan gauw door met muziek uit het vaatje van...
1: Oude Meuk.
0: 1965. 66 zelfs. The Ellen Price set, Willow Weep For Me.

0: Oude meuk uit 1966, die Alan Price set en Willow Weep For Me.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: Jazeker, hoppen we naar 2007.

0: In 2007 muziek van Maroon 5, Won't Go Home Without You.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Zo is dat maar net 2017, Wolf, Mind, Made Up.

0: made up.
1: I got my mind made up. Dat was Wolf met muziek uit 2017 alweer. Tijd voor wat nieuws.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuwe plaat van Mystic Rose. Dit is V5O Fun.

0: Ja, dat is die hedendaagse muziek van Mystic Rose. Fofum was de titel van de plaat. Ja, gewoon een gezellig leuk plaatje hier in het programma Bond.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de Bonte muziekverzameling gaan we naar het jaar 1993 met de muziek van Axel Red. Dit is Sensualiteit.

0: Zo hadden we daar de muziek van de jaren 90 alweer te pakken. Deze van Axel Red. 1993, Sensualité, de titel van het plaatje. Niks ervan, stoppen jij. We gingen een jingle draaien, wat dacht je daarvan?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. Gary Glitter, u hoorde hem net al starten, 1973. De man met wat foute achtergronden inmiddels. Hello, hello, I'm back again.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag krijgt geen cel, alleen tbs met dwangverpleging. De rechtbank acht hem ook schuldig aan poging tot moord en brandstichting. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. In Nederland heeft Avro Tros zich teruggetrokken, maar een andere omroep kan zich nog aanmelden. Het weer, morgen geregeld zon bij 17 tot 20 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

1983, de muziek van Dionne Warwick, All the Love in the World. Ja, Dionne Warwick, prachtige muziek gemaakt over een aantal decennia lang. En ze was ook nog eens een keer de tante van Whitney Houston. Dat terzijde eventjes. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan naar 2024 met de muziek van Gabri Ponte, Sean Paul en Natty Natasha. Born to Love You.

0: dat was natuurlijk eventjes de voetjes van de vloer, hè? Gabby Ponte, Sean Paul, Natty Natasha en Born to Love Ya.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Na 1965 met de Fabulous Four, de Beatles. Dit is In My Life.

0: Altijd veel leuk om die nummers van de Beatles nog een keer te horen. Deze uit 1965 in My Life. Alleen jammer dat ze dat stereo zo strikt gescheiden hebben. Het wordt er niet mooier op.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002 muziek van good old Johnny Cash. Dit is Hurt.

0: 2002 alweer deze muziek van Johnny Cash. Dat is alweer lang geleden. Een nummer wat gedeeld was. Hurt. Nog weer tijd voor wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ricky Whitley en Nielsen Southern Harmony. Dit is Halo.

0: I hear the fluttering of your wings. Angel, won't you float down next to me?
1: De muziek van Ricky Whitley samen met Nielsen Southern Harmony. Halo, de titel van hun nieuwe plaat.
2: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellen, Biddy?
1: Roel van Velzen en zijn band uit 2012, The Rush of Life.

Op Tempo, muziek uit het jaar 2012 van Velze, de band, The Rush of Life, de titel van de plaat, bracht ons aan het einde van het programma Bondweer van vandaag. Dit was hem weer. Heel veel plezier, de plaatjes weer voor u klaargezet. Ik ben Jan Berg en wilt u reageren? Dat kan en mag. janberg.radio@gmail.com is dan het adres. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel u wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan, voor zover het allemaal nog past. We gaan al eerst naar 1977 met LeBlanc en Car Falling. Daarna een nieuw werkje van Ludosius, The Light in Darkness. En daarna nog een instrumental, een nieuwe van Jay Hank, wat getiteld is Moonrider. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

bij het radioprogramma Mijn Verzoekplaat die staat met uw presentator Gerard Hillhorst. Zit het in een zomerse omgeving, gaat in Eemland één rondje maken met inwoners uit ons Eemlandgebied. Dit keer gaat het rondje maken met kunstenares Ruud Jutte. Zij is 65 jaar oud en in het 1 uur durende radioprogramma gaat u haar leren kennen rondom haar kunst en cultuur en waar zij bij betrokken is. Inmiddels is deze studio in ware volledig gehuld met haar kunst. En de vraag die we hebben is wat haar persoonlijke bezieling rondom haar kunst en cultuur is in haar woonplaats en daarbuiten.

0: Het nummer Tapestry 3 hoorden we luisteren, Sunnet van Carole King. En Rut, waarom heb jij deze plaat gekozen?
1: Het album van Tapestry van Carole King was mijn allereerste eigen gekochte LP. Later werd het een wereldberoemd album. Op dat album staat inderdaad het nummer Tapestry en dat haakt heel erg aan mijn jeugd. Ik ben namelijk opgegroeid tussen de kleuren. Wij woonden in een grachtenpand aan de Vecht in Maarsen. En wij hadden een zaak. En in die zaak verkochten wij zijde, wol, stoffen. Allemaal uit een hoog segment. En als kleinkind van 4 jaar stond ik al klanten te helpen in de winkel, bij wijze van spreken. En alle kleuren in mij op te nemen. Mijn moeder kon prachtig handwerken. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. En aan de andere kant was mijn vader daar. Hij was countertenor en zanger. En was ook muziek bij ons thuis. Een hele grote speler. Dus bij ons thuis was het muziek en kleur. Wat, nou ja, de hoofdrol had in het gezin.
0: Rut, je bent nou 65 jaar. Dus 65 jaar al kunst en cultuur in jouw genen?
1: Zeker weten. Mijn moeder was vroeger lid van openbaar kunstbezit. En dat kwam in klappers en dan kreeg je iedere maand een aanvulling. En als kind zat ik altijd in openbaar kunstbezit te kijken naar wat daar allemaal in stond. Moderne kunst, klassieke kunst, beelden van alles en nog wat. En dat nam ik in me op.
0: En hoe kom je aan zo'n flow om dat zo te doen waar je nu mee gekomen bent?
1: Ik denk dat het in mijn genen zit. Ik heb anders geen idee. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kunst en cultuur, in kleuren vooral. In schilderen, in tekenen. Het hield me altijd bezig. Vanaf kleinkind, 6 jaar, 7 jaar, was ik al bezig met kleurpotloden, verf, noem maar op.
0: Hey, je hebt waarschijnlijk ook kinderen. Ja. En hoeveel je er hebt, hoeveel heb je er?
1: Ik heb 2 zonen. Benjamin is de oudste en Daniel is de jongste.
0: En die zijn ook helemaal verguld van de kunst en cultuur die jij erin gepompt hebt. Ook bij hun misschien?
1: Jazeker. Ik heb ze daar wel in hun opvoeding heel veel over meegegeven. En zeker over de muziek ook.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb ze geleerd dat er mooie klassieke muziek is, maar ook hele mooie popmuziek en moderne muziek. Dus ik heb ze aan alle kanten altijd laten meeluisteren met mijn LP's. Later werden dat CD's.
0: En jouw man, die heeft dat gedaan in zijn handen met zijn fysiotherapie, geloof ik, of niet?
1: Ja, mijn man is fysiotherapeut. Hij is net met pensioen, hij is 71. Hij is lang doorgegaan. Hij komt ook uit een Surinaamse cultuur waar je ook hele andere muziek weer meekrijgt. Vooral de Zuid-Amerikaanse muziek. En die komt er dan bij mijn kinderen ook in.
0: Hé, hey, wat bijzonder om dat te horen. Wat doet het je dat, om dat allemaal nu te vertellen? En dan, wat geeft het en wat bracht het je?
1: Het geeft mij een heel rijk gevoel dat ik opgevoed ben in een sfeer die breed was. Dus mijn horizon was breed. Van mijn man heb ik heel veel geleerd over zijn cultuur. Ik heb 2 zussen. 1 woont in Australië en 1 woont in Egypte, ook al heel lang. En Egypte kom ik redelijk vaak. En dan leer je weer heel veel over de Arabische cultuur en de faraonische tijd. De kunst die daar ook weer mee te maken heeft.
0: Dat is wel heel toepasselijk en misschien een mooie opmaat voor het volgende nummer

0: Van het LP American Pie van Don McLean luisteren we naar het nummer Vincent. Rut, ik ben er stil van dit mooie nummer. Waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Vincent van Gogh bewonder ik zeer, al heel lang. Ik vind zijn losse toets heel erg mooi. Zijn kleurgebruik vind ik heel erg mooi. Ik heb veel over hem gelezen, veel tentoonstellingen bezocht. Wat mij altijd opvalt is dat je in die schilderijen gezogen wordt, als het ware, door zijn kleurgebruik ook. Ook de persoon Vincent van Gogh spreekt mij heel erg aan. Zijn rode haar, zijn vriendelijkheid, het was een pinter mens. Zijn band met zijn broer Theo. Theo heeft hem op een gegeven moment aangespoord om te zeggen, ga verder in de kunst. Deze vriendelijke man kon het niet vinden in zijn leven. Heeft rondgezworven en is toch uiteindelijk bij de kunst teruggekomen. Wat dan wel heel erg triest is dat hij in 10 jaar tijd 900 schilderijen gemaakt heeft, waarvan hij er maar 1 verkocht heeft bij leven. En dat was ook nog een beetje uit medelijden aan de zus van zijn beste vriend. Hij zou dat nu eens moeten weten. Hoe wereldberoemd hij is en wat zijn schilderijen wel niet waard zijn.

0: Dat is toch wel heel bijzonder. Dat nummer van Don McLean gaat over die beroemde schilderij De Sterrennacht. En dat is de sterrennacht boven de Rhône bij Arles, waar hij ook heel lang gewoond heeft. En in het nummer beschrijft of bezingt Don McLean al die kleuren van die schilderijen van Vincent. En dat maakt het voor mij een heel compleet nummer. Hij haalt ook aan dat Vincent het moeilijk had geestelijk. Ik denk in deze tijd dat we zouden zeggen dat hij een bipolaire stoornis heeft gehad. Daar wist men toen natuurlijk nog te weinig van. En dat Vincent heel erg geknokt heeft met zijn geestelijke gezondheid. Dat komt in dit nummer ook naar voren.
1: Die veelkleurigheid van Vincent die je benoemt, hè? Is dat te zien in jouw eigen werk?
0: Ja, ik ben ook echt van de kleur. Wat Vincent heel goed doet is ook kijken naar kleuren die tegenover elkaar in de kleurcirkel staan. Dus complementair aan elkaar zijn. En zo werk ik ook in mijn werk. Dus ik neem niet al te veel kleuren, maar ik kijk welke kleuren elkaar versterken. En ook de losse toets, daar probeer ik me ook aan te houden. Dus dat het een impressionistisch werk wordt. En niet heel klassiek, heel precies. Maar dat je meer je eigen gevoel ergens in kunt gooien, schilderen.
1: Hey, Rut, je hebt wat al vertelde, je bent een schilder, kunstenares. Wat voor werken maak jij vooral?
0: Ik heb heel lang gewerkt aan een serie Journeys on Canvas. Zo noemde ik deze werken, omdat ik heel veel gereisd heb. En dan sloeg ik landschappen op die ik onderweg zag. In Marokko, in Egypte, in Australië. En maakte ik soms wat schetsjes en dan ging ik dat thuis uitwerken. En dan wordt het wel niet helemaal wat het daar was, maar wat ik ervan onthouden heb en wat ik erin gezien heb, dat komt dan op het doek terecht. Daar ben ik eigenlijk heel lang mee bezig geweest met Journeys on Canvas. Ik werk in series. Ik heb ook een serie gemaakt in portretten over wereldvrouwen. Waar ik ook bijvoorbeeld Surinaamse vrouwen uit slavernijtijd heb geportretteerd. En waar ik ze tegenkom, gevraagd mag ik een foto maken en dan thuis uitwerken.
1: Ik heb jouw werk gezien, hè?
0: Ja.
1: Je gebruikt ook verschillende lijsten. Grote, kleine,
0: ja.
1: Heel groot. Waarom doe je dat?
0: Ik heb heel lang gewerkt bij de Amersfoort Art Gallery. Daar ben ik opgeleid tot lijstenmaker. Daar heb ik ook restauratiewerk gedaan. Daarvoor heb ik gewerkt bij de AVU. Dus ik zat ook professioneel in het werk. Vooral het aannemen van kunstwerken die ingelijst moeten worden. Want je moet leren hoe benader ik een kunstwerk. Hoe moet dat ingelijst worden? Een etslijstje heel anders in dan een canvas. Ik noem maar wat. En vooral bij Amersfoort Art Gallery. Ben ik daar heel veel mee bezig geweest. Honderden werken ingelijst op allerlei verschillende manieren.
1: En dat heeft jou geïnspireerd om daardoor ook verschillende lijsten te gebruiken in jouw eigen werk ook?
0: Ja.
1: In grote, in klein,
0: ja.
1: Tot heel groot?
0: Ja, ja, ja, dus dan ga je met verschillende formaten werken en dan kijk je wat staat er mooi bij.
1: Werk jij altijd met olieverf of met andere soorten verf?
0: Van alles. Het kan aquarel zijn, kan olieverf zijn, mixed media of acrylverf.
1: Oké. En dat heb jij nu thuis hangen of exposeer je nog vrij regelmatig?
0: Ik exposeer regelmatig. En mijn schilderijen hangen overal.
1: Oké. En dus, wat doet het jou om dat te zien, dat jouw schilderijen overal hangen?
0: Ja, het is gewoon heel leuk. En daar ben ik ook wel trots op. Er hangt een schilderij van mij bijvoorbeeld in Hamburg. Dat noemen ze de Duitse koffiekoning. Dat is Albert Darboven. Dat is de baas van Café Intention en Max Havelaar Koffie. En ik heb daar een keer een portret voor mogen schilderen van deze meneer. Helemaal in vol ornaat tussen zijn handel. En dat hangt bijvoorbeeld in Hamburg. Ik noem er maar één. Dus dat is leuk dat je dit soort opdrachten krijgt.
1: Het is uit een herrijzing van de zon,
0: ja,
1: of niet? Want
0: zeker.
1: Dat komt zo op, hè?
0: Ja.
1: De opgaande zon en de ondergaande zon,
0: ja.
1: Zit het in jouw werk,
0: ja,
1: geloof
0: absoluut.
1: Ik, of niet?
0: Ja, ja, zeker. Het werken met kleur is heel belangrijk. Ja.
1: Zullen we eens gaan luisteren naar Here Comes the Sun van de Beatles?

0: Here Comes the Sun van de Beatles. Wat een mooi nummer, hè, Rut?
1: Heel mooi nummer.
0: Ja. Waarom heb je dit een mooie nummer gekozen van de Beatles?
1: Het gaat over hoop dat er na een hele koude winter en een grauwe winter altijd weer een zonnetje opkomt. En George Harrison heeft het geschreven na een hele strenge winter. Hij zat in de tuin bij Eric Clapton en het eerste zonnetje kwam. En dat was de aanleiding om dit nummer te schrijven. En het is het enige nummer van de Beatles wat eigenlijk altijd in de top 2000 staat. En op het moment staat het op nummer 140. Ik heb het nog even gegoogeld bij de NPO.
0: Nou, hoe mooi kan dat zijn, hè?
1: Ja.
0: Hey, wat ook wel mooi is, een mooie kwinkslag om mee te maken, is dat we in 2025, vorig jaar, hè, kwam er een sun moment in jouw leven. Want je werd verrast door onze koning. Want het had hem behaagd om jou een koninklijke onderscheiding te vergeven. Waarvoor eigenlijk?
1: Nou, op de eerste plaats moet ik zeggen, ik wist nergens van. Ik zou een afspraak hebben die ochtend over het praten voor de vergunningen voor het Coerst Art Event. En ik kwam daar aan en ik zie ze allemaal mensen staan in het oranje. En ik denk, nou ja. Dus ik liep naar binnen en een mevrouw zei, wat komt u hier doen? Ik zei, nou, ik heb een afspraak met mevrouw Paffer over de evenementenvergunning.
0: En dat was in het gemeentehuis Amersfoort?
1: In Amersfoort, in het gemeentehuis. En toen zei die mevrouw, nou, ik dacht het niet. Loop maar naar boven. En toen begon ik een beetje door te krijgen dat er iets anders aan de hand was. Stonden er wel een paar honderd mensen, allemaal in het oranje, met bloemen in hun hand. En toen dacht ik, oh, dit gaat een hele andere kant op. Ik ben er zeer door verrast. Ik vind het een hele eer. Ik vind het heel bijzonder. En burgemeester Bolsius heeft ook uitgelegd waarom ik dat die onderscheiding gekregen heb. En nou, dat was voor mijn werk bij muziekvereniging Sint Cecilia onder andere. Daar ben ik 10 jaar bestuurslid geweest. Heb ik allerlei taken uitgevoerd. Mijn rol als projectleider bij de stichting Jan Veldema. Wij sturen medische apparatuur en onderwijsapparatuur of onderwijsspullen naar Suriname. Daar hebben we een aantal projecten lopen. Daar gaat dat heen. Dat hebben wij meer dan 20 jaar, mijn man en ik, gedaan. En helaas is Stichting Veldema nog niet zo heel lang geleden gestopt. Na, ik denk, 25 jaar werk. Maar we zijn 25 jaar bij hun aan de slag geweest.
0: Wat was de reden van dat je zo actief bent geworden bij Jan Veldema? Hoe kwam dat?
1: Ja, mijn man was naar Suriname geweest. Hij kon heel lang niet terug, want zij waren gevlucht destijds. Voor regime Boutersen. En hij had het toch ook wel heel erg moeilijk heel vaak. En hij kon een keertje terug naar Suriname na heel wat jaren, hoor. Is hij met zijn vader teruggegaan. Toen is hij heel erg geschrokken van de staat van het land, hoe slecht het was, hoe het achteruit was gegaan. En toen had hij zoiets van, we moeten iets doen, we moeten iets gaan doen. En dat is eerst privé, zijn wij gaan verzamelen. Schoolboeken, puzzels, daar zijn we mee begonnen. Later is er medische apparatuur bijgekomen. Maar je moet je dus voorstellen dat in mijn huiskamer een paar keer per maand hele muren stonden van pakken met incontinentiemateriaal, borstprotheses, krukken, rolstoelen, rollators. We hebben van alles al jaren verzonden. Dat werd allemaal geteld, want ik moest douanebrieven van maken. En dan heb je het echt over 500 gaasverbanden, 1000 pakken met inkoopmaterialen en ga zo maar door. Binnen de stichting werd het dan verstuurd. Dan hadden we een scheepscontainer vol. En dan ging de scheepscontainer richting Suriname. Daar hadden we mensen die het inklaarden. En die zorgden dat het bij onze projecten kwam.
0: Wat deed het bij jou om dit te doen voor het land van je man?
1: Ja, goed. Heel goed. Ja.
0: En waarom? Waarom? Waar zat dat in?
1: Hoe vaak. Ik was al heel verbaasd over hoe vaak in Nederland dingen weggegooid worden. Ook vooral in de medische wereld. Ik had op een gegeven moment 1000 gebittenbakjes. Die krijgen mensen in een verpleeghuis. Die doen ze 's nachts uit en die gaan dan in zo'n bakje met zo'n zeefje erin. En er stond op de doos dat ze over de datum waren. En die krijgen wij dan. Hoe kan een plastic gebittenbakje nou over de datum zijn? ik noem maar wat. En dan geeft het je een goed gevoel aan twee kanten. Je doet iets voor de mensen daar, maar je helpt ook een beetje mee aan, aan de weggooimaatschappij. Hè? Dat altijd maar weggooien van alles. En als je ziet hoe blij de mensen daar nog zijn om dingen te gebruiken die wij hier wegdoen. Dat is onvoorstelbaar. Ik ben daar in een ziekenhuis geweest in Suriname. Daar hingen de chirurgische handschoenen en die latex handschoenen. Gewoon aan waslijntjes. Die werden uitgespoeld en opgehangen te drogen. Want ze hadden gewoon geen nieuwe meer.
0: Okay.
1: Urine verzameld werd gedaan in shampootjes. Ik noem maar wat. En nou, die containertjes, die hebben we ook allemaal opgestuurd. En nou ja, heel veel spullen.
0: Wat ik ook bijzonder vind is Jan Veldema. Jan Veldema, heb ik begrepen, was een onderwijzer.
1: Was een onderwijzer in Suriname.
0: In Suriname.
1: Ja.
0: En waarom was die naam zo bekend in Suriname?
1: Hij was een onderwijzer die bekend was in de Surinaamse bevolking. Had een groot gezin. Een heleboel dochters en één zoon. En die zoon heette Sam. En Sam was ook een vriend van ons. En Sam is heel jong overleden aan een hartstilstand. En toen heeft de familie gezegd, we willen in nagedachtenis van Sam iets gaan doen. En zo is de stichting Jan Veldema opgericht. De vader en de zoon, Jan en Sam.
0: En dat pingpongde telkens door jullie leven heen.
1: Ja.
0: Zelfs tot aan de tennisvereniging Hoogland.
1: Ja.
0: Want dan ging jouw man met een stel kornuiten of tennismaten naar Suriname.
1: Ja.
0: Maar waarom deed hij dat eigenlijk?
1: Hij heeft een vriendengroep, dat zijn allemaal Hooglanders. En die wilde hij zijn thuisland laten zien. Zij worden de donderdag 8 genoemd binnen Hoogland. En hij heeft ze meegenomen om een keer te laten zien. Jongens, nou, hier kom ik vandaan. Hier ben ik geboren en opgegroeid. En dat hebben ze fantastisch gevonden. Ze zijn de jungle in geweest en van alles gedaan en bekeken. En het heeft een hele hechte band gesmeed tussen die vrienden.
0: Was dat ook een beetje ook een heling moment richting zijn verleden in Suriname? Want Suriname was ook een onderdeel van het slavernijverleden.
1: Zeker, ja. ja. Voor hem is het heel moeilijk geweest het moment dat zij hebben moeten vluchten. Zijn vader had een hoge functie. Die was directeur van een bruinzeel Suriname. Van het hout, hè, waar de kastjes van gemaakt worden. En die heeft op een gegeven moment een waarschuwing gekregen. Jij moet hier weg. Want ze zijn hier bezig met dingen die niet zuiver zijn. En dat is toen die coup geweest van deze Boutersen, waarbij al die vakbondsleden en die hoger geplaatste personen vermoord zijn. Mijn schoonvader was net op tijd weg met zijn gezin. Die is gevlucht. En die kwamen van een heel rijk leven met dienstmeisjes en auto's, weet ik wat allemaal, op een flatje in Utrecht te zitten. Vader en moeder met 4 kinderen.
0: Hey, om misschien een ander puntje aan te snijden, is er bij je lintjesregen. Je bent ook betrokken bij de werkgroep Veel van binnen de geloofsgemeenschap Sint-Martinus.
1: Zeker.
0: Daar doe jij lezingen, organiseren en exposities vooral. En ook in de afgelopen 10 jaar ben je ook heel actief betrokken bij het Toulos de Art Event.
1: Ja.
0: En dan heb ik het nog ook niet over de kunstroute in Hoogland.
1: Daar zit ik ook in
0: het bestuur. Welke van die 3 items vind je nou het mooiste om te doen en te organiseren?
1: Ik vind het allemaal mooi. Het Toulos de Art Event is aankomend weekend voor de 10e keer. Dat doe ik samen met Marielle Belaerts en Henry Belaerts van Blokland. En wij zijn 10 jaar geleden begonnen. En het is iets groots geworden. Het is heel veel werk. Werken we 3/4 jaar aan om alles rond te krijgen.
0: Nou, we gaan even naar de jingle.
1: Ja.
0: Eens even horen hoe dat is.
1: Oké.

0: Van het album Deja Vu hoorden wij een heel mooi nummer, Teach Your Children, van Crosby, Stills, Nash en Young. Rut, ik ben stil van dat nummer. Zo mooi.
1: Ja.
0: Wat deed het jou en waarom heb je dit ook gekozen?
1: Het is een belangrijke tekst. Het gaat erom, hoe voed je je kinderen op? Voed je kinderen op met liefde en wijsheid in plaats van met angst of een strenge opvoeding? En generaties voor ons, mijn vader was katholiek en die is nog opgevoed met hel en verdoemenis. En die was bang om te sterven, bij wijze van spreken. En het kan ook zo anders. En dat zegt dit nummer voor mij.
0: Hey, dit laat ook iets, vertelt ook iets over jou. Dat je ook schrijfster bent. Naast dat je schildert en kunst maakt. Jij hebt een boek geschreven over jouw kleindochter Riva en de hond Joja. Waarom heb je dat gedaan?
1: Het was altijd al een wens van mij om een keer een kinderboek te tekenen, te illustreren en te schrijven. En mijn kleindochter en mijn hond zaten een keer samen uit het raam te kijken, de tuin in, want er gebeurde van alles. En toen dacht ik, nou, dit is nou een leuk onderwerp. Ik ga een kinderboekje maken over Riva, mijn kleindochter, en Joya, mijn hond, die samen in de tuin aan het kijken zijn hoe andere dieren wonen in de tuin. Zoals egels, vlinders, pissebedden, noem maar op. Dat is een kinderboekje geworden.
0: Je hebt het bij je, ja, je hebt het meegenomen.
1: Ik heb meegenomen.
0: Kun je daar eens een hoofdstukje uit voorlezen? Rob?
1: Ja, het zijn natuurlijk, het is voor kleine kinderen. Dus het zijn korte verhaaltjes bij een tekening. En op de tekening zie je Riva en Joya kijken naar de vlinders. Die fladderen naar een vlinderkastje. En daar staat bij: vlinder fladdert vrolijk met zijn vrienden in de tuin. Oma heeft een vlinderkast opgehangen. Vlinder wil zijn nieuwe huis graag aan zijn vrienden laten zien. Het is daarbinnen knus en droog.
0: Wat mooi om dat te horen. Lees je het ook wel eens voor aan jouw kleindochter, dit boek?
1: Mijn kleindochter die heeft het al 25 keren op één dag. Die vond het helemaal geweldig. En ik hoor nu ook wel van andere mensen die het gekocht hebben, dat ze het leuk vinden, leerzaam vinden, en dat kinderen erover praten, dat ze ermee bezig zijn. En dat is belangrijk. De tekst heb ik met mijn zusje Heidi in Egypte geschreven. Zij is heel goed in de Nederlandse taal en zij heeft me geholpen om het vloeiend te maken voor kinderen. Want zij is in Egypte haar hele werkende leven onderwijsres geweest. Op een Engelse school in Cairo.
0: Hey, ook een hele mooie kunstmoment, een cultuurmoment is dit. En Rut, hey, ik heb net al iets voor dat muziek van Crosby, Stills & Nash iets genoemd, over de werkgroep Veil, waar je bij betrokken bent, en bij het Tour of the Art event waar we mee afsloten. Kun je daar iets over vertellen? Wat is je rol daarin?
1: Bij werkgroep Wil is van de Martinuskerk, katholieke kerk waar ik parochiaan ben. Ik ben katholiek opgevoed en ik heb altijd toch wel zoiets van, ik wil toch wel iets doen voor de parochie. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om mee te gaan helpen met het inrichten van exposities en lezingen in de pastorie. En daar heb ik samen met Ans van Wegen en Piet van het Klooster met z'n drieën de werkgroep Weel. En dat staat voor werkgroep evenementen, exposities en lezingen.
0: Al die exposities en ook die attributen die er staan, die staan in de centrale hal, hè?
1: Ja.
0: Wat voor reacties krijg je daarop?
1: Goede reacties. Er komen in de pastorie veel mensen over de vloer, want die volgen daar een cursus of een gesprek of wat dan ook. En ik heb me laten vertellen door Ad dat het soms tussen de 200 en 300 mensen per week in de pastorie binnenkomen. Dus het werk hangt er ook niet voor niks. Mensen kijken ook echt naar de tentoonstelling. Iedere 3 maanden komen er nieuwe exposanten. We hebben altijd een exposant aan de wanden en een exposant voor de sokkels en de vitrine. En wij zoeken bij elkaar uit, wat staat mooi bij elkaar? Wat versterkt elkaar in een expositie? En daarnaast schrijven we een persbericht. En houden we een opening. Daar maken we altijd iets feestelijks van. En we helpen natuurlijk mee met het inrichten van de expositie.
0: Vind je deze expositievorm één land breed?
1: Zeker. Ik vind zeker dat mensen vanuit de omgeving van Hoogland ook kunnen komen kijken naar een expositie. Ze zijn vaak erg mooi en met aandacht ingericht.
0: Hoe raak jij geïnspireerd om kunstenaars uit te nodigen of komen kunstenaars vanzelf?
1: Soms dan zijn er aanvragen, Maar we kijken natuurlijk ook zelf rond. Want als je zelf ook naar exposities gaat, dan neem je kaartjes mee of dan raak je in gesprek met een exposant. En dan vraag je, zou je een keer in Hoogland willen exposeren? En zo krijg je ook kunstenaars binnen.
0: Oké. Hey, daarnaast organiseert, heb je gezien van jou dat jou de kunsttijdroute doet in Hoogland?
1: Daar zit ik van in het bestuur.
0: En wat, waarom moeten we mensen gaan kunsttijd op roet?
1: Ja, heel veel mensen vinden dat leuk. Die hebben wat te doen een weekend en die fietsen rond. Want het leuke is dat je bij mensen thuis over de vloer komt. Je komt bij mensen binnen.
0: Oké. Zullen we naar zijn volgend nummer luisteren van Stevie Wonder? En dat is Ass.

0: U luisterde naar Stevie Wonder met zijn nummer S uit van de LP The Songs of Tears of Life. En hoe bijzonder het is dat Stevie Wonder volgend jaar naar Nederland komt in de Ziggo Dome. Of in de Johan Cruijff Arena, moet ik zeggen. Waarom heb je dit nummer gekozen? Dat zwingt de pan uit, Rut.
1: Stevie Wonder is mijn muzikale held. Dat is punt. Dat is gewoon zo. Dit nummer heb ik gekozen omdat het gaat over de kracht van de natuur. Wat er ook gebeurt, wat de mensen ook allemaal doen. De natuur volgt zijn eigen pad en gaat gewoon zelf door. Vind ik een mooie gedachte, zeg maar. En verder zit daar ook nog een diepere betekenis in. En dat is de universele liefde, broederschap en liefde als medicijn tegen haat. Dus het is Songs in the Key of Life, dat album is een meesterwerk. Wordt het ook door iedereen genoemd. En zo ervaar ik het ook als ik er naar luister. Omdat de muziek en de tekst enorm veel zeggen. Veelzeggend zijn. Je kunt er heel veel uithalen.
0: Hoe vaak heb je op dat nummer gedanst?
1: Oh, in mijn studententijd, dat wil jij niet weten. Heel veel.
0: Zelfs ja. Op geschuifeld met Raymond of dat dan niet?
1: Nou, misschien ook nog wel. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, dit is misschien ook een twinslag naar een ander event wat geweest is. Dat is het Tool of the Art event. Daar ben je al 10 jaar bij betrokken. Hoe is dat ontstaan en waar wordt dat georganiseerd? Ergens in het Eemlandgebied, geloof ik, of niet?
1: Ja, dat is op landgoed Koelhorst van de familie Belaerts van Blokland. 11 jaar geleden kwam ik Mariel tegen bij een etentje, een diner. En toen zat ze naast mij en we raakten aan de praat. En ze nodigde mij uit om eens te komen koffie drinken bij haar thuis. En dat heb ik gedaan. En zo zijn wij. Toen zei ze van, zullen wij samen eens iets op gaan zetten hier? Ik heb hier de ruimte. En ze maakt zelf trouwens ook prachtige werken. Met hele mooie bronzen. En toen zijn we gaan brainstormen met haar man daarbij, met z'n drieën. En toen is het eerste Koelhorst Art Event geboren. En we hebben nu net de 10e editie achter de rug.
0: Je hebt zelfs iets moois van haar meegenomen. Kun je het mij laten zien? En kun je iets over vertellen voor de luisteraars? Wat zie je hier voor mij?
1: Ik heb een bronzen buffeltje meegenomen. Mariel is een Afrika-fanaat. Gaat graag naar Afrika. Heeft er ook vrienden in Hoedspruit wonen. En zij maakt bronzen van dieren die ze daar tegen is gekomen, maar ze maakt ook bronzen van dieren die rondvliegen of rondrennen in het gebied Koelhorst, op het landgoed.
0: Al die jaren heb je al, of eigenlijk moet ik zeggen 10 jaar, heb je al vele kunstenaars over de vloer gehad. Hè? Hoeveel zijn dat er telkens geweest?
1: Veel. We zitten nu al op 35, uit mijn hoofd hoor, 35 deelnemers.
0: Die de afgelopen keer zijn geweest.
1: Ja, en we kijken ook elk jaar naar. We hebben een vaste ploeg. Vaste mensen, een stuk of 8, die elk jaar komen. En daaromheen komen dan ieder jaar nieuwe. Zodat mensen ook iedere keer als ze naar het event komen, nieuwe kunst zien, nieuwe kunstenaars zien. En we zoeken altijd van iedere discipline in de kunst 1 kunstenaar uit. En dat is mijn pakje aan, zeg maar. Dat is wat ik doe. En dan begin ik al september, als het art event achter de rug is, even een paar maandjes uitrusten. En dan rond november, december begin ik alweer met zoeken via internet, via kaartjes die ik meeneem overal vandaan naar nieuwe kunstenaars voor het volgende event.
0: Dus je hebt al vele sterren op het doek gehad al?
1: Veel, heel veel, ja. En wat ik dan ook heel leuk vind, is dat we ook deze afgelopen editie uit verschillende landen of mensen met een oorsprong in een ander land op ons event hebben. Dan heb ik het over Iran, Canada, Roemenië, Hongarije, Zwitserland, Australië en ga zo maar door. Dus mensen met een andere achtergrond die in Nederland wonen of werken, die ook mee willen doen aan het event.
0: Heb jij genoten van deze editie?
1: Zeker.
0: Ja. En waarom?
1: Het enthousiasme van de mensen, van de bezoekers die komen. Die het zo mooi vinden. Ja.
0: Zullen we daarom eens gaan luisteren naar een heel mooi nummer van Ennio Morricone? En dan gaan we daar straks iets klein beetje iets over vertellen.
1: Is prima.

0: Ja, Rut. Zo'n mooi nummer van Ennio Morricone van zijn LP Once Upon a Time in the West. En ik ben er stil van dit mooie nummer.
1: Ik ben even terug in Verona als ik dit nummer hoor.
0: Ja, en hoe dat zo?
1: Een jaar of 15 geleden bij het Garnemeer op vakantie. En dan zag ik bij een onooglijk winkeltje een heel klein postertje staan dat Ennio Morricone kwam optreden in de arena van Verona. En ik zei tegen mijn man, nou, daar moeten we naartoe. Dat is een once in a lifetime kans, daar moet ik heen. En wij naar binnen en er zat een meneer achter een tafeltje en ik keek heel verbaasd. Want die dacht, wat moeten die toeristen nou bij Ennio Morricone? Kaartje gekocht, we zijn erheen geweest. We waren de enige niet-Italiaan. En we zaten op die stenen, op die warme stenen, helemaal bovenaan in de arena van Verona. En we hebben dus Ennio Morricone zelf zien dirigeren met het Philharmonisch Orkest van Milaan en het groot omroepkoor van Milaan. En ja, dat vergeet je nooit meer. Toen op een gegeven moment zat een meneer naast mij, die had een grote tas bij zich. En toen kwam het nummer Once Upon a Time in the West. En hij deed zijn tas open en daar kwam een cowboyhoed uit en hij zette die op. En hij kon alleen maar in het Engels, half Engels, half Italiaans tegen mij zeggen van, wij Italianen zijn trots op Ennio Morricone. Dat was een geweldige ervaring. Dat vergeet je niet meer. Het is een heel klein mannetje. Maar met hele grote gebaren als hij dirigeert. En alles onder controle hebben. Want er staat een paar honderd man om te dirigeren. Heel bijzondere ervaring om mee te maken.
0: Wat vind je het bijzonderste aan die klanken van hem die hij bespeelt met het orkest? Of is dat de toonzetting die hij doet?
1: Ik vind het zo muzikaal. Ik vind het geniaal. Het is gewoon echt een filmmuziekman natuurlijk. En wat hij volgens mij teweeg brengt, is dat je ook gelijk als je naar zijn muziek luistert, zijn scène van zo'n film voor je ziet.
0: Ja.
1: Dat het zo goed bij elkaar past. Het is zo knap. Het zit zo mooi in elkaar. Het is heel gevoelig vaak. En het is prachtig.
0: Dat zien we ook in jouw kunst, hè? Het zit allemaal zo mooi in verweven. In hoe je het schildert, ja. Hoe je het maakt en hoe je het bedenkt.
1: Ja.
0: Ook een soort Ennio Morricone die hier voor me zit?
1: Nou nee, ik zou me niet durven vergelijken met deze maestro. Maar ik begrijp wel dat je als je iets doet, dat je het met gevoel moet doen. En dat is met mijn schilderijen ook zo. Ik wil dat de mensen zien dat er liefde in zit. En dat het met gevoel geschilderd is.
0: Jij bent dus echt een kei van een vrouw in het schilderen, volgens mij, of niet?
1: Ik hoop het. De meeste mensen vinden het erg mooi. En die zijn erdoor geraakt. En daar gaat het uiteindelijk om in de kunst. Kunst moet je raken.
0: Rut, wat hebben we toch een mooi gesprek gehad. En we gaan eindigen met een heel mooi muziek van Omar Geirat. En waarom heb je dat gekozen? En wat is daar zo bijzonder aan? Egyptische muziek?
1: Ik heb hem zelf zien dirigeren en optreden in Cairo. Ik heb dat cadeau gekregen van mijn zus Heidi. Die woont al 35 jaar in Egypte. En Omar Geirat is een hele bekende componist in de Arabische wereld. Hij wordt vergeleken met Zimmerman, de andere filmcomponist. En ik ben daar geweest. Ik heb daar gezeten als enige blonde tussen alle donkere hoofddoekjes en noem maar op. En dat was een mooie ervaring en een heel mooi cadeau om te krijgen voor je verjaardag.
0: Rut, hoe mooi is dat om zo te eindigen. Dames en heren, u heeft geluisterd naar mijn verzoekplaat die staat. Uw presentator was Gerard Hillhorst. En de techniek werd gedaan door Menno Mooi en door gastentechneuter Ray Paster. Zullen we nu samen gaan luisteren naar Omar?

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
2: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
4: Hey boys, hier komt hij dan. 1,

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rock'n'Roll Over The Years. Mijn naam is Wim den Heijer. We gaan beginnen met ZZ Top en waarom. Ja, nadat Dusty Hill in 2021 is overleden, is nu ook Frank Beard overleden. De enige bandlid zonder baard, maar wel baard heten. En afgelopen zondag trad ZZ Top weer op na het overlijden van de drummer Frank Beard. Dit als een eerbetoon. De nieuwe drummer is Michael Modan en is zelf door Frank Beard voorgedragen als zijn vervanger. Daarom vier nummers van ZZ Top. Eerst hun allergrootste hit. Give Me All Your Lovin', dan Legs, Pearl Necklace en Furless Boogie.

verder met de Hollywood Vampires. Ja, opgericht in 2015 en ze bestaan uit Alice Cooper, Tommy Hendrickson, Joe Perry en Johnny Depp. En soms wat gastoptredens zoals bijvoorbeeld onder andere Jeff Beck. De volgende nummers zijn 5 to 1 Break on Through en Welcome to Bushwalkers.

Verder met Samantha Fish. Ja, ze is 37 jaar, komt uit Kansas, USA. En haar genre is bluesrock, rock en blues. En zo goed als ze kan spelen, zo goed ziet ze er ook uit. De volgende nummers waren Runaway en Rusty Razor.

Je luistert Eén Land 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land 1.

0: We gaan naar de M-Boy Dukes.
1: Ja, opgericht in 1964 in Detroit.
0: En een van de leden was Ted Nugent. En later zijn ze als doorgegaan als begeleidingsband van Ted Nugent. En van de originele M-Boy Dukes, ja, de meeste leden zijn ondertussen overleden. Maar Ted Nugent is er nog steeds en still going strong. Het volgende nummer van M-Boy Dukes, dat heet Baby Please Don't Go.

0: 90s rock and roll.
1: Inderdaad, want dit zijn de Beach Boys met een cover van Buddy Holly, Peggy Sue.

De twee vrienden, Dan Auerbach en Patrick Carney, oftewel de Black Keys uit Ohio, opgericht in 2001. Met het volgende nummer, Run Right Back.

De Black Oak Orchestras. Ja, de naam is heel simpel, want de band heet ook Black Oak Orchestras. Dit is een Southern rockband uit de naamige plaats die ik net noemde. Uit 1973, Jim Dandy.

Als laatste nummer van dit uurtje gaan we naar Bad Tölz in Beieren. De Heimatdamis, die we natuurlijk ook kennen van The Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Dit keer zingen ze een nummer van Michael Jackson, Billie Jean.

0: Jeroen van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
1: Het sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
2: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
0: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Achtung, yes, we zingen samen de geschichte over de Schweinkopf.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
1: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
0: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
2: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
0: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

vrijdag is, donderdag, het maakt eigenlijk niet uit. Dit is weer bijna een weekendje Groene Peter. En we hebben weer een lekkere 12-inch uitzending voor je. Och, wat hebben we fijne platen voor je. Onder andere David Guetta, Kelly Rowland, Armin van Buuren, Gino Secco. Wat hebben we allemaal niet? Dus dat wordt genieten. Ik zou zeggen, hou hem hier en luister naar lekker die 12-inch nummers die op je afkomen. Bijna een weekendje Groene Peter dus. 2 uur lang. De lekkerste remixes die je kan bedenken. En uitgezocht met het hele team dit keer. Nou, dat is toch ook een keer leuk dat ik het niet alleen heeft te doen. Maar ook Sybrand en Peter hebben een duit in het zakje gedaan. Dus geniet ervan. En onder andere Evelyn Thomas komt voorbij. D-Train, Santa Esmeralda, Gino Sassio met Try It Out. Och, kan je ook niet wachten? Ik ook niet. Geniet ervan.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
1: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
0: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: You're listening to the best radio in the universe. Non-stop music. All day long.
6: Bijna weekend Jeroen en Pieter. 12 inches. Op Eemland 1.
7: Yeah, I love you.
8: Ach, daar zijn we weer. 2 uur. Bijna weekend Jeroen en Peter met weer die heerlijke remixes. En heel wat platen voor je zegt dit uur. Ik vind ze echt super lekker allemaal. Maar ja, dat komt. Ik heb ze zelf uitgezocht. Maar dat is niet helemaal waar. Onze archivaris Siebrand is medeschuldig aan dit programma. En de eerste die hoort is van Weeks in Coma met Rock Your World. We gaan daarna door met Odyssey, Going Back to My Roots. George Benson hebben we ook nog, Sister Sledge, Chic, Stacy, Let It All. Maar och, wat ontzettend lekker allemaal. Geniet ervan, 12 inches zijn voor jou.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
0: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens een familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harte aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harte.
6: Goedenavond, fijn dat je weer luistert naar deze aflevering van Gert-Jan gaat los. We gaan vandaag beginnen met een nummer van de Nederlandse band Betty Serveert. Deze band die dankt haar naam aan een boekje van de Nederlandse tennisspeelster Betty Steuven. Een bekende tennisster uit Nederland, uit mijn hoofd de jaren 70. En zij schreef een boekje, het Betty Serveert. En dat vonden Carol van Dijk en Peter Visser zo'n leuke naam. Dat ze dachten, we gaan een band oprichten. En die noemen het Betty Serveert. In 1992 komt het album Pellermijn uit. Under the Surveys is een prachtig nummer dat erop staat.

Betty Jeveert, Under the Surveys. Ik heb Betty Jeveert een keer of 3-4 live mogen zien in Nighttown in Rotterdam, in de basement. Een keldertje in dat gebouw daar. Maar hele mooie concerten. We gaan naar een van de belangrijkste blueszangers die er geweest is. En dat is Muddy Waters. En Muddy Waters is ontzettend belangrijk omdat hij een schakel vormt tussen de akoestische blues waarmee hij begon en de elektronische, de Chicago blues, wat hij later ging spelen. Hij is ook erg belangrijk omdat hij een nummer heeft geschreven, dat heet Rolling Stone. En daar hebben de Rolling Stones hun naam vandaan. En mensen als Eric Clapton en Jimmy Page van Led Zeppelin en Jimi Hendrix hebben allemaal gezegd dat ze schatplichtig waren aan Muddy Waters. Nou, in 1960 kwam het album uit, Muddy Waters Sings Big Bill Brunzi. Dat is een akoestisch bluesalbum met onder andere het nummer Double Trouble.

Muddy Waters met Double Trouble. Echt heerlijke bluesmuziek, vooral voor 's avonds laat. Als je klaar bent met je werk en je wil eventjes ontspannen, even lekker zitten, dan zet ik graag een cd'tje van Muddy Waters op. 2025, ik ben helemaal in de war. Vorig jaar kwam het album Foxes in the Snow uit van Jason Isbell. En dat is een bijzonder album, want op dat album is eigenlijk maar één muziekinstrument te horen. Dat is de gitaar van Jason Isbell. Er zijn verder geen andere instrumenten. Het album is binnen slechts 5 dagen opgenomen. En op dit album probeert Jason Isbell de scheiding van zijn vrouw Amanda Shires te verwerken. Nou, of dat gelukt is, dat wil ik aan jullie overlaten. Luister maar, Foxes in.

Jason Isbell met Foxes in the Snow. In november 2024 heb ik hem live mogen zien in Tivoli in Vredenburg, in Utrecht. En vorig jaar februari was ik erbij toen hij speelde in Paradiso in Amsterdam. Jason Isbell alleen met zijn gitaar dus. Nou, het volgende nummer dat we gaan luisteren, dat is van de Engelse band Muse. En daar hoor je veel meer instrumenten. Een band die erg veel uit de kast trekt. Ze kwamen in 2009 uit met album Resistance. En daar staat Guiding Light op.

Guiding Light van Muse uit 2009. Ik wil nu een nummer laten horen, The Civil Wars. En The Civil Wars, dat was een band die bestond uit Joy Williams, zij zong, en John Paul White. Hij zong ook en hij speelde ook nog gitaar. En dat deden ze echt op een hele goede manier. Ze hebben twee prachtige albums gemaakt. Maar toen kregen ze helaas ruzie, zowel op persoonlijk vlak als op creatief vlak. En toen stopten ze als band. Dat is erg jammer, ze hebben ze maar twee platen uitgebracht. Hun debuutalbum was Barton Hollow. Dat kwam uit in 2011. En op dat album staat het prachtige Girl with the Red Balloon.

Girl with the Red Balloon van de Civil Wars. Ik denk dat de meeste mensen bij Fleetwood Mac denken aan het album Rumours, waar Go Your Own Way op staat. Of aan het album Tango in the Night. Dat is lekker in het gehoor liggende poprock. Maar Fleetwood Mac begon als een echte Britse bluesband. En de leidende man was toen Peter Green. Die was van 1967 tot 1970 lid van Fleetwood Mac, de leider van de band. En die heeft echt prachtige bluesnummers gemaakt. Waaronder het nummer Love That Burns.

Dit is echt muziek om bij weg te dromen. Love That Burns van Fleetwood Mac. Uit de periode dat Peter Green daar de boel leidde en de gitaar bespeelde. In 1991 kwam het album The Soul Cages uit van Sting. En dat is een heel bijzonder album, een heel persoonlijk album. De vader van Sting die was overleden. En Sting die had niet zo'n goede band met zijn vader. Hij ervoer heel veel verdriet, heel veel pijn. Heel veel jeugdherinneringen uiteraard ook. Hij kwam in een writersblok terecht. Hij kon geen muziek meer maken. Kon niks meer schrijven. En hij heeft toen hard gewerkt om het allemaal toch muzikaal proberen te verwerken. Uiteindelijk geluk met The Soul Cage. En een prachtig album. En op het album staat onder andere All This Time.

All This Time. Best wel een verdrietig nummer. Het gaat over een jongen die heet Billy. En dat is eigenlijk een autobiografisch nummer. De vader van Billy die sterft. En dan zijn er twee priesters. En die willen dan de gebruikelijke katholieke rituelen uitvoeren. Maar Billy die wil dat niet. Hij zegt, ik vind daar geen troost in. Ik wil het lichaam van mijn vader liever aan de zee toevertrouwen. En dan zingt hij, all this time the river float endless to the sea. Ja, hij bedoelt van een mensleven eindigt, maar de stroom van de rivier, de stroom van het leven, die gaat door. En daar vindt hij dan troost in. Ja, nogmaals een verdrietig nummer. Maar ook een nummer dat me toch ook wel raakt. Nou, iemand die me ook altijd weet te raken is Sinéad O'Connor. Een Ierse zangeres. Ze stierf in 2023. Ze heeft een aantal prachtige platen gemaakt. Ik vind haar debuutalbum eigenlijk nog altijd wel het mooiste. Dat kwam in 1987 uit. The Lion and the Cobra heet het album. En er staan ook alleen maar mooie nummers op. En een van die mooie nummers is Just Call Me Joe.

Sinead O'Connor met Just Call Me Joe van het album The Lion and the Cobra uit 1987. Jay Bennett was een Amerikaanse muzikant die enorm veel instrumenten bespeelde. En hij vormde samen met Jeff Tweedy de Amerikaanse band Wilco. Die hebben echt een aantal fantastisch mooie albums uitgebracht. Maar ze kregen ruzie met elkaar, Jeff Tweedy en Jay Bennett. En Jay Bennett werd uit de band gezet in 2001. Toen ging hij solo verder, heeft een aantal prachtige soloplaten gemaakt, totdat hij stierf in 2009 op slechts 45-jarige leeftijd. Een van zijn soloplaten is The Magnificent Defeat. En die kwam uit in 2006, 3 jaar voor zijn sterven. En daarop vinden we het nummer The Palace at 4 a.m.

The Palace at 4 AM van Jay Bennett. Ik denk dat ik in mijn cd-kast zeker wel 10, misschien wel 15 cd's heb staan van Supertramp. Maar ik moet bekennen dat ik het eigenlijk nauwelijks draai. Dat was vroeger wel anders, toen ik een jaar of 20 was. Toen ging er geen week voorbij of ik draaide wel 1 of 2 cd's van Supertramp. Dus iedere keer als ik nu weer Supertramp hoor, dan moet ik weer denken aan de tijd dat ik als 20-jarige jongen om een zolderkamertje zat in Barendrecht. Dat was dan vaak na 12. Dus ik moest mijn koptelefoon opzetten, want iedereen lag al op bed. En dan keek ik altijd uit het raam en zag ik de kerktoren waar de tijd op stond. En ik kon wel heerlijk wegdromen bij die fantastische melancholische muziek van Supertramp. Dus ik ga nu mijn ogen dicht doen en ik ga weer denken aan de tijd dat ik als 20-jarige jongen om mijn kamer zat, luisterend naar Crime of the Century.

Ja, dat blijft toch echt wel heerlijke muziek. Supertramp, Crime of the Century uit 1974. En nu ik dit nummer weer zo hoor, dan neem ik me gewoon weer voor om morgen weer eens een ouderwets cd'tje van Supertramp op te zetten. Ik heb het tenslotte genoeg. We gaan naar 1999. Toen kwam Terry Lee Hall uit met het album Old Hand. En ik kom me voor dat je denkt, Terry Lee Hall, wie is dat? Nou, hij is vrij onbekend inderdaad. Hij is geboren in 1956 in Texas, in Amerika. Daar is hij ook opgegroeid, maar hij is later verhuisd naar Europa. En hij woont nu al een jaar in Frankrijk. Hij toert ieder jaar nog wat door Europa. En ik hoop hem ook hier te kunnen bewonderen. Old Hand komt dus uit 1999. Er staat een prachtig nummer op. Just

Ja, Terry Lee Hall, tot een week of 4, 5 geleden had ik nooit van deze beste man gehoord. En nu ben ik de gelukkige eigenaar van de 2 cd's van deze beste man. Dat is het leuke van muziek. Je komt steeds weer nieuwe bands tegen. Steeds weer nieuwe artiesten. En dat is een onuitputtelijke bron. De volgende zanger, die ken ik ook nog maar een paar weken. Dat is Jimmy Dale Gilmore. Hij was bandlid van de Flatlanders. De Flatlanders, die heb ik ook pas een paar weken geleden ontdekt. Prachtige muziek. Jimmy Dale Gilmore, die kwam in 1995 uit met het nummer, met het album Unplugged. En daar staat het nummer Hello Stranger op. En dat brengt ons bij het einde van deze aflevering. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik hoop dat de muziek bij was waarvan je dacht van hé, dat ken ik niet, maar wat is dat mooi. Zolang nog muziek gemaakt wordt, is er nog hoop. Tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.